Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.

Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de jongen het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.

Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Deze week de Radio 10 staat op verhuis.

0: Kom maar mee. De nacht maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan-Willem de broodjes uit de oven.
1: Wil je ook wat croissantjes al, Bert? Die zijn lekker geworden.
2: Oh, nou ja,
0: vooruit. Anne-Lore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ja. Ik ben alle programma's weer even aan het aanslingeren. Goedemorgen, goedemorgen. Het is donderdag 3 september 2026. Alweer aflevering 4 van Radio 10 staat op. En een beetje langzaam aan het opstarten. Iedereen is langzaam weer de studio aan het binnenkomen. Ah, je hoort het al. Ik wil hem gewoon de broodjes uit de oven aan het halen. Gezellig, hier in de kantine bij Meng. Ja. Misschien ben jij ook je gereed aan het maken voor een nieuwe dag. Of misschien ben je al super hard aan het werk. Net zoals bijvoorbeeld Tom, die schrijft via de Radio 10-app. Hey Alfred, daar gaan we weer een dagje hard voor weinig, maar ook hier staat hij op, hoor. En dit is leuk. Marion zit met Hans, ik denk, in de auto. Ja, dat schrijft ze ook. En ze stuurt een appje. Wij zitten al in de auto onderweg naar Schiphol, want we gaan naar mijn zus in Zuid-Afrika.
1: Oh ja.
2: En dan moet je altijd zo vroeg op, hè. Want die verre vluchten, die vertrekken volgens mij vroeg. Of je moet er al een paar uur van tevoren zijn. Nou, in ieder geval een hele mooie reis gewenst, natuurlijk. En het is niet de bestemming, maar de reis die het mooi maakt. Ja. En René, dat is ook wel leuk. Die stuurt vast zijn adres in Hoofddorp. Dat is waarschijnlijk omdat hij hoopt dat we langskomen met de verhuisbus. Die gaat later in de show weer rijden. Ik zag hem hier net nog op de parkeerplaats staan. Dus hij is nog niet vertrokken. Maar ik kan alvast verklappen dat hij tijdens onze show naar Friesland gaat. Dat heb je misschien gisterenmiddag ook al gehoord. Roepen we straks ook nog wel een keertje. Dus als je ergens tussen, wat zou ik zeggen, Lemmer en Wierum en Surhuis de Veen en Seks Bierum woont, en dan heb ik een beetje alle hoeken gehad, dan heb je gewoon kans dat de enige echte Gijs Staafman straks voor je deur staat, als je tenminste van je laat horen via de Radio 10 app.
0: Laat de dag maar beginnen. Radio 10 staat op.
2: En dat mag natuurlijk ook gewoon om even in te checken of even te zeggen, hoi, goedemorgen, ik ben erbij. Dat vinden we altijd superleuk. Oh, tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Vind ik altijd heel erg leuk. Dus de Radio 10-app staat wagenwijd voor je open. Dus... Cool, Stop the Rain.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You.
2: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
1: Dat was natuurlijk uiteindelijk een fantastisch liedje geweest. Ook om later in de ochtend bij Jeroen mee te laten lang gaan. Hè? Want je zingt hem gewoon ook al mee, die Shape of You van Ed Sheeran. Nou, wat is het weer druk? Wat is het gezellig in de app? Dankjewel voor alle leuke appjes. Sietse zegt, goedemorgen allemaal, wakker worden. Groetjes, Sietse, Herema. En even kijken, Nicole, die zegt, goedemorgen, lieve mensen. Gezellig werken met jullie hierbij. Groetjes uit Maastricht. En ik kreeg ook een appje, ingesproken appje. Kan natuurlijk ook gewoon even via de Radio 10

0: hebt van Remco. Even luisteren.
1: Wat zegt Remco? Hallo. Moet ik wel een goede knopje hebben, hè?
2: Je denkt natuurlijk, waarom blijft het stil, Alfred? Nou, dat kon, omdat ik gewoon het verkeerde schuifje op deed. Dus ik nog vroeger, ja, daarom ben ik ook al vroeg aan het opstarten. Deze. Even kijken.
3: Goedemorgen, Alfred.
1: Hey.
3: Jeroen. En Jan-Willem. Goedemorgen deze morgen. Ik kon helaas niet meer slapen. Dus dan maar naar de show van u luisteren.
2: Gezellig.
3: Want het is wel erg vroeg. Ik zal nu hoe nu het voorhouden. Dus ja. Dat gaat nu wekken dan, 's ochtends.
1: Ja.
3: Een fijne uitzending en werken. Hoi.
1: Dat was Remco. Ja, de wekker die gaat best vroeg inderdaad. Maar goed, ja, als jij nu wakker bent, gaat jouw wekker ook vroeg. Hè? Zoals Marijke van der Plas ook zegt. Goedemorgen, ik ben erbij elke dag, overal thuis en in de auto. Nou, misschien heb je dan ook zin om mee te doen aan de dagschijf. Als jij zo met mij een slinger aan het rad wil geven en eens even wil kijken welk jaar eruit komt en een van de platen die daaruit voortkomt wil kiezen, geef je dan even op via de 10-app en dan gaan we jou bellen en dan gaan we zo eens even een leuke plaat kiezen. Doe ik eerst even deze van de OMC. Die heet How Bizarre, How Bizarre, How Bizarre. Eigenlijk maar één keer How Bizarre.

0: Het is Sting. En If I Ever Lose My Faith in You op Radio 10. Goedemorgen, het is Radio 10, staat op. En ja, er zijn heel veel mensen bij. Goedemorgen, Alfred. Team Wakker voor de Wekker meldt zich, zegt Marieke. En van Nico kreeg ik ook een appje. Ik doe graag een keertje mee. Nico, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Jij bedoelde natuurlijk met deze.
1: Jazeker.
2: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Nou, vinden we gezellig hoor. Hoe is het, Nico?
1: Ja, uitstekend eigenlijk. Het is wel erg vroeg, maar nee, het gaat prima.
0: En wat gaat de dag brengen dat je zo vroeg wakker bent?
1: Ik ga naar een vergadering in Amsterdam al redelijk vroeg. Dus,
0: vroeg vogel. Ja.
1: Ja, zeker.
0: En je komt uit Den Haag.
1: Sowieso voor het leuke programma.
0: Nou, gelukkig, gelukkig. Kan je lekker veel van ons horen natuurlijk.
1: Ja, dat is een groot voordeel.
0: Hoe laat heb je je vergadering?
1: Die vergadering begint om 9:30.
0: Oh, je kan bijna de hele show luisteren dan, joh.
1: Ja, zeker. Ja. Hij moet met de trein, dus dan dopjes in straks. Komt helemaal goed.
0: Oh, maar dat is goed te doen, toch, vanuit Den Haag? Hoe lang is dat? Zeker. Een half uurtje of zo?
1: Nee, het is ongeveer 50 minuten met de trein.
0: Oh, toch nog wel 50 minuten? Oké, okay,
1: ja,
0: oké. Okay.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Onderschat je dan, hè? Want met de auto lijkt het een half uurtje ongeveer.
1: Dat klopt, dat is het ook. Maar dus de trein duurt het ietsje langer.
0: Ja,
1: maar
0: die stopt natuurlijk wat meer.
1: Juist, ja. Maar wel lekker relaxed.
0: Hey, ik ga zo een slinger geven aan het rat hier in de studio. En dan mag jij kiezen. Waar hoop je een beetje op? Welk decennium?
1: Ja, muziek uit de jaren 80 of misschien iets van Alice Cooper zou ook leuk zijn natuurlijk.
0: Alice Cooper, want jij bent natuurlijk de voorzitter van, nou ik zeg natuurlijk, we kennen jou ondertussen. De voorzitter van de Alice Cooper fanclub natuurlijk.
1: Ja, de voormalige Alice Cooper.
0: Ja,
1: dat wel. Natuurlijk.
0: De voormalige Alice Cooper of de voormalige fanclub?
1: De voormalige fanclub, ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, laten we eens even slinger geven aan dat rad.
1: Kijken.
0: Hey. Nou, Nico, als je geluk hebt en hij tikt nog even.
2: 1980.
0: Ja, 1980. Dat is nog net de jaren 80.
1: Juist.
0: Eens even kijken. Ik sleep eens even de suggesties erbij. Want er zit een redacteur. Die zit elke dag voor elke optie allemaal suggesties te knippen. Even kijken. Ik heb hier 3 opties voor jou. Het concept is vrij simpel. Je zegt, als je een suggestie leuk vindt, zeg je ja, die wil ik. En anders gooien we hem weg. Maar als we bij de laatste uitkomen, gaan we die sowieso helemaal draaien.
1: Duidelijk.
0: Dit is je eerste optie.
1: Stond. Nee, stop.
0: Nee.
1: Stop.
0: Stond in 1980 op nummer 18 op deze dag in de hitparades. Maar goed, dan gaan we naar optie 2.
3: Even aan mijn moeder vragen.
1: Nee.
3: Ik zweer dat ze dat zijn.
0: Ook niet. Bloem, even aan mijn moeder vragen op nummer 14 op die dag. Toch niet? Nou, dan wordt het automatisch de laatste optie. Nou, hoop ik dat je het leuk vindt.
1: Ik hoop het ook.
0: ILO.
1: Ja. Lekker hoor.
0: Dat vind je wel lekker?
1: Ja, lekker. Net een CD van ze gekocht. Dat is helemaal goed.
0: En net een CD van gekocht. Hebben zij een nieuwe CD of heb je gewoon een oude CD?
1: Een oude light CD.
0: Ja. Oh, wat leuk.
1: Heerlijk.
0: De nummer 16 van deze dag, 3 september, maar dan in 1980, was van ILO.

0: Alleen de allergrootste hits en je zingt ze allemaal mee hier op Radio 10. Dit is Belay en Build to Last. En daarvoor dus de keuze van Nico van het Dagrad. De nummer 16 van deze dag, maar dan in 1980. All over the world, Electric Orchestra. Electric Light Orchestra natuurlijk. Nou, ondertussen druppelt de ochtendploeg langzaam de studio binnen. Ik heb eventjes op de verjaardagskalender hier op toilet gekeken. Blijkt dat Jeroen van Koningsbrugge vandaag jarig is. 53 geworden, Adam Curry. Jeroen, heb jij niet met Adam Curry gewerkt?
1: Ik heb met Adam Curry gewerkt.
0: Ja. Mocht jij toen ook in zijn helikoptertje?
1: Ik ben er wel eens in zijn helikopter geweest, ja.
0: Oh, ja. Ik heb vroeger toch wel, moet ik toegeven, die real life soap, dat eerste seizoen heb ik gekeken.
1: Dat was in die tijd, ja.
0: Ja, ja. Nou goed, hij is 62 geworden al. Kun je je voorstellen?
1: Nou ja, voor zolang als hij meegaat, want hij draait natuurlijk al een tijdje mee, vind ik dat nog niet per se, dat ik denk van, god, wat is hij heel oud.
0: Nee, precies. En voor jou waarschijnlijk legendarisch radiomaker. Maar voor mij is hij ondertussen meer een held als bedenker van de podcast.
1: Hij is de man die het woord podcast ook bedacht heeft. Hè?
0: En dan Apple heeft uitgelegd destijds.
1: Ja, precies. Steve Jobs. Dat is wel waar.
0: En Jannie van der Heijden is ook jarig. De taartjeseter, professioneel taartjeseter van Roland Bak natuurlijk. 72. Wat is er?
1: Oh, meer dan dat.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar dit is toch lekker om gewoon even kort door de bocht te gaan. Hannelore, goedemorgen. Jij bent er ook lekker bij. Ben jij wel eens in Engeland geweest? In de auto?
2: Nee, ik durf dat niet.
0: Heb je wel eens links gereden?
2: Nee, ik krijg er echt kortsluiting van, ben ik bang.
0: Dat is heel raar, zeker met een Nederlandse auto, als je met je stuur links zit.
2: Ja, ik durf dat oprecht niet.
0: Nee?
2: Nee, zou het niet
1: zijn dat als je dat 5 minuten doet, dat je dan er helemaal aan gewend bent?
2: Weet ik niet. Mezelf kennende duurt dat heel lang. En als ik helemaal terug in Nederland ben, dan ga ik nog steeds links rijden waarschijnlijk.
0: Wist je dat op deze dag in 1967 Zweden veranderde van links naar rechts rijden?
2: Oh.
0: Dat voor die tijd reden ze dus allemaal links. Ze hebben op een gegeven moment ook een paar jaar eerder hebben ze een soort van referendum gehouden van wat vindt de bevolking ervan. 85% van het land vond dat ze links moesten blijven rijden. En toen zei Zweden, nee, maar ja, het is gewoon voor de verkeersveiligheid beter. Want als we de grens overgaan naar Noorwegen of Finland of zo, dan rijden ze aan de andere kant. Dus we gaan dat gewoon veranderen.
1: Wat een operatie moet dat geweest zijn? Ja. Natuurlijk alle verkeersborden.
0: 350.000 verkeersborden moesten veranderd worden.
2: Zo.
0: En grofweg 40 minuten geleden, maar dan in dit jaar in 1967. Werd dus gewoon gezegd, vanaf nu rijden we allemaal recht.
2: Jeetje.
1: Wat een lollig wist u dat.
0: Deze dag, toch? Ja, wist u dat? Nee, dat wist u niet.
2: Dankjewel,
0: je Maar goed, dus je kunt nu ook met een gerust hart naar Zweden, want daar rijden ze zo.
2: Ga daarheen,
0: Lijkt me wel een mooi land om eens even op vakantie heen te gaan.
2: Heel wijd is dat, hè?
0: Ja.
2: Heel leeg ook.
0: Heel Lego.
1: Lego?
0: Dat is Denemarken, toch?
1: Goed. Sorry, Hannelore, we zijn al niet helemaal.
2: Nee, ik heb nog geen koffie gehad. Doe even rustig.
0: Ik ga een kopje koffie voor je halen. Zwart, toch?
2: Ja, lekker.
0: Ja, nou, ik vind het al goed dat ik na 4 dagen weet hoe je hem drinkt.
2: Nou, het is tijd.

0: Alex Warden, Ordinary. En zo ordinary als dat wij zijn, zitten wij ook gewoon aan de koffie en aan de krantjes. Jeroen.
1: Goedemorgen. Ik heb wel de eerste koffie. Oh, jongens. Het wordt
0: ja, wat heb je nou weer gedaan?
1: Ja, ik zat in de auto en ik heb mijn thermomok. Dat maak ik thuis, een bak koffie.
0: Jij hebt wel nog veel. Ik had gisteren een discussie met iemand die altijd in zijn vrachtwagen filterkoffie maakt. Jij hebt ook een filter, toch?
1: Filter, ja, zeker. Ja. Dat vind ik super lekker. Dat doe ik dan thuis. En dan, maar ik draaide mijn beker open, maar ik denk dat ik iets te vol had gedaan. En dan is die koffie heel warm, dus er zit een soort van druk in die beker. Dus dan... het spat zo over
0: mijn broek nu.
1: Ja, over mijn... Net een hele schone broek aan. Nou, dat duurt bij mij altijd 5 minuten. Dus als u nu naar de radio luistert en denkt... Jezus, Jeroen, wat heb jij nou weer?
0: Nou, ja, nou gelukkig is de radio. En, het steeds wordt natuurlijk ook allemaal zichtbaar op webcams. Maar webcams. Het is onder het bureau.
1: Onder het bureau, ja. De webcams zitten nog niet onder het
0: gemiddelde
1: bureau.
0: Nieuwslezer, die loopt ook in zijn korte broek hier. Dus,
1: is ook zo.
0: Nou ja, jij niet, Hannelo. Nee, op tv bedoel ik.
2: Oh.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ik had de krant even meegenomen. Tenminste,
0: ja, leuk.
1: Leuk.
0: Is het geen leuk nieuws vandaag?
1: Ja, het is toch weer allemaal de kranten die toch nog weer aan het terugmijmeren zijn op alles wat
0: over
1: Asselt gebeurt. Dus dat is toch nog, maakt toch wel heel veel indruk.
0: Wat gebeurde er nou gisteren dat er ook opeens weer een filmpje kwam? Heb je dat meegekregen?
2: Ja, van die gemaskerde mannen.
0: Van die gemaskerde mannen. Ja. Alsof je naar een soort Netflix-serie zit te kijken. Ja, van, je hebt nog 12 uur de tijd om de drugs terug te brengen. En anders moorden we iedereen uit die je kent. Of zoiets.
1: Ja. Volgens mij is het niet helemaal bevestigd dat ook een echt filmpje is.
0: Nee, dat zal ook wel, ja.
1: Naar alle waarschijnlijkheid. Ik zie in de Telegraaf en de Volkskrant vanochtend een hele reconstructie die echt per seconde ongeveer aan het terugpluizen zijn van wat is er nou allemaal precies gebeurd. Ik lees ook in de Volkskrant een heel verhaal over dat ze in Japan heel erg op zoek zijn naar arbeidsmigranten.
0: Oh?
1: Ja, want die bevolking daar die vergrijst zo snel dat ze echt mensen van buiten nodig hebben om... tenminste van buiten het land, om daar alle ouderen te kunnen verzorgen.
0: Ja, ze hebben natuurlijk hetzelfde probleem als wat wij hier in Nederland hebben, toch? Beetje, dat er steeds minder kinderen geboren worden.
1: Vergelijkbaar. En dat inderdaad dat er een beetje een soort tweestrijd is over tussen van we moeten de migratie beperken, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel mensen nodig van buiten.
0: En waar halen zij dan daar arbeidsmigranten? Komen die uit Europa?
1: Dat is een goeie. Ik heb geen idee. Nou, dat ik neem niet aan. Dat zal wel een beetje uit de
0: India,
1: regio zijn.
0: Pakistan, uit Australië.
1: En doe het hem maar eens na. Een wandeltocht van 3530 kilometer voltooien op je 91ste. Hè?
0: Zo.
1: Dale Sanders, een Amerikaan, die ging er op de bergachtige Appalachian Trail. Dat is een wandelroute door Amerika sinds september vorig jaar voor. En deze week wist hij de laatste markering van de route te halen. En daarmee vestigt hij een wereldrecord met als oudste personen die hele wandeltocht beter trotseren. Dat ging trouwens niet zonder slag of stoot. 200 meter voor de finish ging hij nog onderuit. Moet je voorstellen, heb je 3500 kilometer gewandeld. Maar goed, maar zoals de gezegde luidt, what doesn't kill you makes you stronger. En hij heeft het gewoon gehaald. En hij is nu op de radio in Nederland. Dale Sanders, van harte gefeliciteerd.
0: Nou, wat gebeurt er nou? Wat valt er nou weer?
2: Achter je in. Het is echt zo'n dag,
0: Jeroen. Ja, het is echt. Ik blijf uit jouw buurt vandaag.
1: Het decor stort hier nu ook al in.

Pas nog, wat zou er van Carly Rae Jepsen geworden zijn? Want ze had natuurlijk ooit deze hit, Call Me Maybe, maar wat doet ze tegenwoordig? Nou, toevallig, afgelopen weekend kwam ze met een nieuwe single. Niet zo'n knijter en jetser als deze, maar ja, wie weet horen we er over een paar maanden gewoon hier op Radio 10. Maar ja, tot die tijd doen we gewoon lekker die oude nog even. Zometeen naar het nieuws met Hannelore, maar eerst nog even Go West en We Close Our Eyes.

0: Ja, het is met het wakker worden misschien een heel slecht begin van je dag. We close our eyes van Go West. Maar qua energie natuurlijk een heel fijn nummer. Het is 6 uur op donderdagochtend. Goedemorgen, Radio 10 staat op met het laatste nieuws. Tot 6 uur, Hanne Loren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden. Ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt.
2: Piep.
1: Piep. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt. Daar is Trouw achter gekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 12:01 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep nog middenvelder Joel van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan het radioweer. Eerst buien, vooral in het noorden en westen, straks overal. Maar vanmiddag klaart het op en het wordt 20 tot 23 graden.
0: De duurste speler in de Premier League is gekocht voor net zoveel geld als dat de hele Eredivisie besteedt aan transfers.
3: Oh joh.
0: Dus er één voetballer in Engeland, maar hun duurste is net zo duur als
3: de
0: totale transfer. Ja, dat is echt heel veel geld. Ja,
3: dat
0: Alfred van de Weetjes is de sterregisseur van dit programma. Die kan het wel even opzoeken. Die gaat het even voor je regelen. Zij heeft op de weg kijken.
4: Ja, tuurlijk.
0: Ja, jij weet alles zolang je het maar kan opzoeken. Hoe gaat het onderweg?
3: Ik zal het je zeggen, Jan-Willem. Er is nog niks aan de hand. Alles rijdt nog lekker door. Dus wij zeggen, goeie reis.
0: Ja, maar zo snel kan Alfred het niet opzoeken. En dan komt het zo meteen.
3: Ja, ja.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Jongens, eten.
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
16: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Deze week de Radio 10 staat op verhuis.

Ah, jullie hadden het net over die dreigvideo van Jan G. Is ook een soort dreigement dit. Save tonight, 'cause tomorrow I'll be gone. Eagle Eye Cherry, goedemorgen.

0: dat je er weer bij bent aan de andere kant van de radio. Het wordt een fantastische ochtend, want we hebben vandaag live muziek van Dewey.
1: Dewey Bob.
0: Dewey Bob heeft het opgegeven om uit te leggen hoe je Douwe Bob uitspreekt.
1: Oh, ja.
0: Hij is natuurlijk, hij was bij Eva en toen heeft hij een liedje gespeeld wat hij aan het schrijven was. Hij zei zelf, dus ik mag dat dan ook gewoon zeggen, mijn single is geflopt, maar dat liedje wat ik toen heel even liet horen bij Eva, dat is 2 miljoen keer bekeken, ging ook naar de goede mensen. En kwam uiteindelijk ook terecht bij Zac Brown, dat is echt een grootheid in de Verenigde Staten als het om countrymuziek gaat. En die zei, nou, kom even met mij optreden. Gaat om dit nummer. En daar zat hij dan. In Pittsburgh in de Verenigde Staten voor 20.000 man. Onze Dewey Bob. En vandaag doet hij dat even dunnetjes over.
1: Ja.
0: Hier bij ons in de show.
1: Wat zou dat dan zijn? Want je hebt natuurlijk, als je in Amerika natuurlijk dozijnen van dit soort mensen die dit soort muziek maken, waarom dan hij daar dan per se uit? Ja, als ik het hoor, als ik het fragmentje hoor, dan denk ik, oh, ik snap het ook wel. Hij heeft natuurlijk wel ook die soul eigenlijk, die country soul heel erg in zijn stem zitten.
0: Ja, maar je denkt natuurlijk gelijk, het is een beetje alsof een Amerikaan Engelbewaarder zingt. En dat ze dan hier zeggen, nou kom jij eens even hier die in het Nederlandse smartlap zingen.
1: Ja, dan maar dat.
0: Ja,
1: dat
0: is een goede vraag voor Douwe Bob. Ja. Ik neem aan dat hij zichzelf dat ook heeft afgevraagd. Van ja, maar ik vind het een grote eer, maar waarom raakt het zo? Ik denk dat het ook te maken heeft met de tekst. Want het gaat natuurlijk heel erg over zijn kinderen en opvoeden. En dat dat zo'n universele boodschap is. Dat dat ook is wat
1: Jawel, maar dan moet je het ook kunnen brengen. Ja. Weet je, er zijn natuurlijk 100.000 van dat soort liedjes. En maar dat het dan hem dan toch uitgerekend
2: Ja, maar hij is toch ook gewoon een leuke, knappe jongen.
0: Ja, maar ik weet niet of die Zac Brown daar dan voor viel. Ik denk echt dat echt wel voor de muziek is.
2: Ik denk wel dat het een totaalplaatje is.
1: Ik schrijf het even op.
0: Inderdaad, want hij is hier. Nou, jullie hadden het heel even over die dreigvideo. Jullie hadden het niet gezien, hè? Die dreigvideo richting
2: Jan Ik heb hem wel gezien,
0: Jan
2: ja. Met die mannen met die bivakmuts.
1: Ik zat gisteren RTL Nieuws te kijken. Die zeiden, we laten het lekker niet zien.
0: Oh!
1: Ja, want ze zeiden, we weten niet of het echt is. Dus dan vinden we het een beetje gevaarlijk om het te laten zien.
0: Nou, daar ging het dus gisteravond ook bij Renze over. Heel even, mocht je de video gemist hebben. 4 mensen in camouflagekleding of zwarte kleding. Met zonnebrillen op en bivakmutsen. Die het volgende zeggen.
3: You fall from us. 1,283 kilos. You have 12 hours to give the goods back. After that, we don't want our goods anymore.
0: Nou ja, en zo gaat het nog heel eventjes kort door. 1283 kilo coke ging het om. En die moet binnen 12 uur terug zijn. Anders zouden ze wraak nemen op Jan G. en zijn familie. Gisteravond bij Renze zat iemand van Bellingcat. Die hebben natuurlijk toen ook helemaal de aanslag op MH17 ontrafeld. En die hebben toen uitgevonden aan de hand van allerlei beelden en analyses dat Russen erachter zaten. En die man die legde heel goed uit waarom de video authentiek is en het geen AI is. Dus het is wel echt een authentieke video. Dus mocht je daar vandaag op de werkvloer over hebben van, hé jongens, nou dat zijn allemaal nepvideo's, waarschijnlijk AI. Naar grote waarschijnlijkheid is het wel echt een dreigvideo. Ja, de belangrijke vraag is natuurlijk, waarom doen die criminelen dit? Want als je die 1283 kilo terug wil, waarom doe je dan zo'n dreigvideo?
1: He? Om te dreigen dat die persoon die dat dan blijkbaar in zijn schuur heeft liggen, dat hij dat wel teruggeeft.
0: Jawel, maar de kans is natuurlijk niet zo groot als je dat in de openbaarheid doet. Dat bedoel ik meer. Want kijk, de politie houdt Jan G. in de gaten. Het is niet dat hij nu met een steekwagentje dat komt afleveren. Want dan wordt hij natuurlijk onderweg. Dus het is een heel raar verhaal dit. Wordt vervolgd.
1: Het is begin september. Lieve mensen, we staan eigenlijk nog maar 2 benen in de zomer. Maar Claudia de Breij, die is vandaag al helemaal in de Oud- en Nieuwsfeer. Zij begint namelijk vandaag met haar allereerste try-out van de oudejaarsconferentie in het Werftheater in Utrecht. Doet ze dat altijd. Dan heeft ze al helemaal post-it memo's in haar huis en allemaal grapjes al bedacht. En dan gaat ze vanavond voor het eerst dat een beetje uittesten van werkt dat allemaal. Dan kan ze daar de komende maanden lekker aan doorwerken. Dat fine-tunen. Er gaat natuurlijk ook nog van alles gebeuren wat er dan allemaal nog in moet. Maar het idee dat zij vanavond al met de eerste keer de oudejaarsconferentie staat doen, vind ik ook wel een soort van gekkig.
0: Ja, dan komt die top 4000 wel heel dichtbij. Hè? Maar je rekent jezelf ook heel vaak rijk na de zomervakantie. Dat je denkt, we zitten halverwege het jaar. En dan voor je het weet, dan staat die kerstboom er al weer.
1: Ja.
0: Nou, hopelijk maakt ze leuke grapjes vanavond.

0: Kijk, we hebben natuurlijk helemaal geen nieuwe Bruce Springsteen nodig. Want Bruce is er gewoon nog en die doet het nog. En hoe? Maar als je van Bruce Springsteen houdt en van zijn concerten, ga ook een keer naar Sam Fender als je die nog niet gezien hebt. Ach, ach, ach. Het heeft dezelfde vibe. Het is ja, mooi, een fantastische artiest.
1: Ja, ik snap het.
0: Het mooie van dit nummer is dat het vorig jaar al uitkwam en toen deed het niet veel. En toen kwam Olivier Dean en die werd in één keer heel beroemd. En dan via Olivier Dean is dit alsnog één van de grootste hits van dit jaar aan het
1: leuk,
0: worden.
1: Hoor.
0: Rain Me In van Sam Fender en Olivier Dean. Hoe is het onderweg, Joer?
1: Rustig nog hoor. Wel een probleem nu op de A12. Bij het knooppunt Grijzeoord, vlak voor Arnhem is daar. Daar kan je de A50 richting Nijmegen niet op. Een vrachtwagen is daar een container verloren. Dus de boel is daar afgesloten. Dan denk je, nou, wat moet ik nou doen dan? Nou, als je onderweg bent vanuit richting Utrecht naar Nijmegen en Den Bosch, dan kan je beter een stukje doorrijden via Arnhem. Dus dan pak je de A12 en dan vervolgens bij Velperbroek de A325. En dan komt het toch nog allemaal goed.
0: Het is ruim 15 minuten over 6. Goedemorgen.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Dat is nog eens een goede vraag, zeg. Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? Dat je denkt, nou jongens, ik kan wel even... Ja, je had het net over Bruce Springsteen. Bruce de Bos Springsteen gebruiken. Want er is maar één baas en dat is Bruce Springsteen zelf.
1: Ja.
0: Of heb je nu al zin in ABBA? Dat kan natuurlijk ook. Zit jij nog met een liedje in je hoofd, Alfred?
3: Amanda Marshall.
0: Oh, Beautiful Goodbye.
3: Ja.
0: Bijvoorbeeld. Beautiful Goodbye is altijd een goed begin van je dag.
3: Tot de afsluiting.
0: Jij hebt het voor het

0: een glimlach op je gezicht weet te toveren.
1: Ja.
0: Dat is de magie van Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, Willem.
0: Hi, goedemorgen. Hoe gaat het met je?
2: Goedemorgen. Ja, goed. Gaat prima.
0: Heb je goed geslapen vannacht?
2: Ja. Ik heb heerlijk geslapen vannacht.
0: Dat is belangrijk, hè?
3: En heb je nog gedroomd over iets?
2: Nee, vannacht niet.
3: Vannacht niet.
2: Of ik heb het
0: in elk geval
2: niet onthouden.
0: Nee, precies. Ik heb altijd het idee, als je iets belangrijks droomt, dan onthoud je het wel.
2: Ja, precies.
3: Nou, dan kun je lekker opgeruimd aan de dag beginnen.
0: Zou je dat kunnen, Jeroen? Wist jij, Anja, dat Jeroen vroeger de horoscopen schreef op teletext?
2: Ja, dat doet Jeroen nu dus.
0: Ja, dat deed hij. Dat deed hij vroeger op teletext. Maar zou jij ook dromen kunnen uitleggen, Jeroen?
3: Nou, dat is kunst apart. Dat zijn toch hele andere dingen. Maar ik kan er van alles bij verzinnen. Maar je kan het ook gewoon googlen natuurlijk.
0: Ik had vroeger als kind vaak van die terugkerende dromen. Dat je dan regelmatig hetzelfde droomde. Dat heb ik eigenlijk weinig meer.
3: Oh.
0: Ben jij een dromer, Anja, verder?
2: Soms wel, ja.
0: Ja, maar vannacht niet?
3: Nee,
2: vannacht niet. Ik heb kort geleden gedroomd dat ik Optimus Prime was.
0: Dat je
3: wat?
2: Optimus Prime van de
0: Transformers.
2: Transformers was, ja.
0: Oh. Kijk, ik zie Jeroen nu. Die kijkt.
2: Zo raken je dromen.
0: Het is toch grappig, maar Jeroen kijkt nu met een lege blik de studio in, Anja. Maar heb je zelf een verklaring? Wat deed je dan als Optimus Prime?
2: Ik stuurde mijn mensen aan natuurlijk.
0: Ja, en uiteindelijk.
2: Stuurde mij.
0: Met als doel de wereld te redden natuurlijk.
2: Ja, precies.
3: Ja, je staat aan de vooravond van een mooie verandering in je leven, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, nou, zie je, hier ben je ook al goed.
3: Ja, ik verzin het gewoon ter plekke, hoor. Maar dat is,
0: Anja, zou jij misschien als Optimus Prime willen aankondigen waar jij vandaag mee wil opstaan?
2: Nou, ik wil heel graag opstaan met Dolphin's Cry van Light.
0: Ik vind je wel een hele lieve Optimus Prime, hoor.

0: Ik had het in eerste instantie niet achter Anja gezocht, hè? Dat er toch een Transformer in haar schuilde, Optimus Prime.
1: Het is een heel universum dat ik voor slagen onbekend is, maar ik vind het mooi om erin meegenomen te worden.
0: Dat zijn die robots die veranderen in auto's en andersom.
2: Robot.
1: Dat was toch vroeger op Super Channel.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En Anja is er eentje. Dankjewel voor het aanvragen, Anja.
1: Dankjewel.
0: Wat een lekker nummer, live in Dolphin's Cry. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, wat zit erin?
3: Nou, ik ga het onder andere hebben over hele groene plannen van 100 bedrijven in Nederland. Je hoort zo wat ze willen.
4: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Koekoek.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
8: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749.
8: Ka-ching. Corendon.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
1: 18+, speel bewust.
3: Is ja. Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: De dag begint bewolkt, af en toe een buitje. Vanmiddag is het droger en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 22 graden. En hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Weinig bijzonderheden hoor. Nog de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar heb je bij Zoeterwoude nu de meeste vertraging, een kwartier. En nog steeds dat probleem op de A12. Als je onderweg bent van Utrecht naar Arnhem, daar kan je bij het knooppunt Grijzoord de A50 richting Nijmegen niet op. Een vrachtwagen is daar een container verloren, dus die verbindingsweg is dicht. Wat je kan doen is even doorrijden naar het knooppunt Velperbroek. En daar pak je dan de A325 richting Nijmegen. En zo vervolg je je route.
0: Goedemorgen, fijn dat je opstaat met Radio 10. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De ME heeft meerdere wapens gevonden bij onderzoek in en om over Asselt. Het onderzoek is nu klaar. Er blijven wel agenten staan bij de woning waar een man werd doodgeschoten. Daar zou een crimineel wonen die is verwikkeld in een drugsruzie. Toeslagenouders kregen de afgelopen jaren gratis rechtsbijstand, maar dat is stiekem ingeperkt, meldt Trouw. Ze moeten nu bijvoorbeeld betalen voor een advocaat. En hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games zoals Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hacker-comgroepen. Dat zijn netwerken met duizenden leden. En grote bedrijven en politieke partijen hebben een akkoord getekend dat er meer duurzame producten worden gemaakt. Het gaat om het Ondernemersakkoord 2030, een initiatief van Future Up. Het AD schrijft erover. De komende jaren gaan deze bedrijven meer tweedehands verkopen. Ze gaan ook meer biologische producten inkopen en minder grondstoffen verspillen. Nou ja, wat betekent dat allemaal concreet? De Efteling bijvoorbeeld wil in 2030 helemaal geen restafval meer overhouden. Bol.com zet in op refurbished elektronica, tweedehandsjes dus. De Jumbo gaat voor biologisch en verkoopt huismerk quinoa van een Nederlandse boer. De brouwer van Bavaria werkt samen met boeren uit de omgeving die gezuiverd restwater van de brouwerij gebruiken. En de keukengroep die gaat lijm gebruiken op basis van boomschors. En al die kleine dingen bij elkaar, ja, dat
0: al die
3: gaat
0: druppeltjes
3: dan een
0: groot
3: verschil maken.
0: Ja, alles helpt natuurlijk een beetje. Maar uiteindelijk zit de sleutel natuurlijk ook voor een belangrijk deel in het feit dat je dingen moet kunnen laten repareren zonder dat het gelijk voordelig is om het nieuw te kopen. Als er iets stuk gaat, dan is het tegenwoordig toch veel aantrekkelijker om het nieuw te kopen.
2: Makkelijker.
0: Ja, dat is toch. De laatste was er weer. Wat was bij ons? De droger was stuk. En dan ga je kijken.
2: Gewoon een nieuwe droger.
0: Nee, kunnen we het laten repareren?
2: Ja.
0: En dat kostte honderden euro's.
2: Oh.
0: En dat, ja, een nieuwe droger was voordeliger.
2: Oh, serieus?
0: Ja.
2: En wat, dus je hebt een nieuwe droger gekocht?
0: Ik heb een nieuwe droger gekocht.
3: Ja, en die is dan waarschijnlijk ook nog energiezuiniger. Dus ergens denk je nog dat je goed bezig bent.
0: Nou ja, en ergens is het wel goed. En dan hoop je ook, want uiteindelijk breng je die oude droger ook weer terug. En dat ze die materialen dan ook weer gaan hergebruiken. En daar wat goeds mee doen. Maar dat blijft natuurlijk de crux. Dat je gewoon, dat de betaalbare vakmensen, dat is gewoon niet meer te doen tegenwoordig. Maar goed, het is een mooi initiatief.
3: Ja, alle toch? Beetjes helpen.
0: Ja, zo is het.
4: Radio 10 staat op.

0: Wat een einde, hè? Dat ze toch even dachten van, nou, we rammen er nog,
1: pak er nog even uit.
0: Ja. Junior, senior en move your feet. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is lekker opstaan op donderdag 3 september met de Forever Young collectie. Liedjes die de eeuwige jeugd hebben. Liedjes van 40 jaar en ouder, die zoeken we. We leggen een mooie collectie aan, want ja, het zijn toch een beetje onze eigen regels. Een artiest mag 1 keer voorkomen in de collectie en iedereen van de ochtendploeg voegt een liedje toe. Dus ik begin op maandag, dan was jij dinsdag, ja. Gisteren was Hannelore. Ja. Prachtig verhaal erbij.
1: Ja, dat was mooi. Daar moest ik vanochtend aan denken, dat het zo'n mooi verhaal was. Dat, ja.
0: Mooi eerbetoon.
2: Ja, ja, ja. Oprecht. Ja. Ja.
0: Janet Jackson was dat, hè? When I Think of You. Dus ja, Janet Jackson mag
2: het. Balletjuf, ja, die er niet meer is.
0: Ja. Vandaag is Alfred van de Weetjes. En morgen ben jij natuurlijk als lid van de ochtendploeg. Als je denkt van, nou, ik weet ook nog wel een leuke. Zo eentje waarvan ik denk van, nou ja, deze, als je die vandaag hoort, dan zou die zo de hitparade weer in kunnen.
1: Maar tijdloos ons weten is dan gewoon een soort van subjectief. In de zin van, dat mag je zelf bepalen.
0: Tuurlijk,
1: is,
0: ja.
1: Als het voor jou tijdloos is, dan is het voor ons allemaal tijdloos.
0: Als je het maar kan uitleggen, let maar even op Alfred van de Weetjes. Ja. Even voor hoe je dat doet.
3: Nou, ik dacht wel, ik moet voordat iemand anders van deze ploeg hem kaapt, moet ik even Supertramp kapen. Want ja, die wilde ik er wel graag opzetten. Ergens halverwege de jaren 80 kwam ik veel bij een vriendje van mij. En zijn vader, Aad, die was lid van ECI. Ik weet niet of jullie dat nog kennen.
0: Zo'n boekenclub.
3: Zo'n boekenclub.
0: En dan vergat je altijd te bestellen en dan kreeg je het maandgeschenk.
3: En die kreeg, ja, en die kreeg elke maand 2 of 3 cd's automatisch toegestuurd. En die was ook gewoon groot muziekverzamelaar. En die had wel door dat ik ook wel van muziek hield. Nou, ik was rond de 10. En ik mocht dan alle cd's die hij dan toegestuurd kreeg. En dubbel waren mocht ik dan lenen. Maar dat lenen, dat werd natuurlijk, ja, dat kwam nooit meer terug.
0: Gaat ze nooit meer terug, want ik legde ze deze voor mijn broer deed.
3: Ja, precies. En daar zat 1 album tussen van Supertramp, Breakfast in America. En dat album heb ik grijs gedraaid. En daar kan daar heel veel goede liedjes van pakken. Goodbye Stranger, Breakfast in America. Maar dit is mijn absolute favoriet. Take the Long Way Home. En inderdaad, je start ook nog eens een keer de goede versie. Gewoon de albumversie, de B-kant van de plaat. Ja, daar heeft het gewoon een beetje gevoel van, ja, inderdaad, rij maar naar huis, maar dan wel via een omweg. Maar dan ook vooral omdat je dan dit liedje gewoon lekker kunt luisteren.
0: Daar rij je een blokje voor om.
3: Ja.

0: ze goed ingeschat. Ze noemen het nummer Take the Long Way Home. En dit is ook echt zo'n plaatje waarvoor je een blokje omrijdt. Je denkt, ja, verdorie, je bent over een minuutje thuis. Maar het nummer duurt nog 4 minuten. Supertramp, vandaag toegevoegd onze Alfred van de Weetjes aan onze Forever Young collectie.
1: Radio 10 staat op. Dat komen we vieren.
0: We hebben onze verhuisbus gevuld met prachtige cadeaus. En we gaan de hele week het land door. Al onze Radio 10 collega's die doen mee. Gijs Staverman, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Hey Gijs,
0: hallo. Is de bus nog leeg of wat ben je aan het doen?
4: Hey, grap je natuurlijk.
2: Goedemorgen.
0: Hey Gijs, ja, goedemorgen.
2: Ja, de bus is nog een beetje leeg, maar ik ga hem weer vullen. Vullen met 2 cadeaus. Ik moet wel een beetje wennen nog even aan het opstaan. Maar het gaat goed.
5: Jij kan dat, Gijs.
2: Wat zeg je?
5: Jij kan dat.
2: Ja, dat weet ik. Dat zeg jij ook altijd. En dat vind ik ook heel fijn.
0: Maar het klinkt wel een beetje, Gijs, als ik heel eerlijk ben... Dat, alsof Alfred van de Weetjes je net wakker heeft gebeld nu.
2: Klinkt dat zo? Of denk je dat zo is?
0: Ja, het klinkt zo en ik denk dat het zo is.
2: Ja, en ik denk dat je ook gelijk hebt.
0: Maar dat geeft helemaal niks. Want je hebt er heel wat kilometers te maken. Want je gaat richting Friesland, toch?
2: Zeker, ja. Ik stap in de bus en ik ga richting Friesland. En als je nou in Friesland woont en je luistert en je hebt Radio 10 opstaan, dan moet je dat zo snel mogelijk even laten weten via de app, want dan kom ik naar je toe.
5: Wat leuk, dus je gaat de Afsluitdijk over?
2: Ik ga de Afsluitdijk over en ik cross door heel Friesland heen.
5: Ja, dus woon je in Lemmer of in Hallem of in Herbaaiem of in...
0: Seksbierum. Drachten.
5: Drachten. Pingjum of Sint-Nicolaasga.
0: Heerenveen.
5: Heerenveen.
0: Ja.
2: Ja, of een andere
5: plaats in Friesland.
0: Als het je bevalt en er komen heel veel appjes binnen, kun je er ook nog een Elfstedentocht van maken, Gijs.
5: Alleen maar
0: leuk.
2: Geen enkel probleem.
5: Sloten.
2: Ik hoop dat ik zelf een cadeaus bij me heb in de bus. Maar,
0: nou, je moest de bus nog volgooien, dus daar kun je nu rekening mee houden, begrijp ik.
2: Oh ja, dat kan ik dan nu meteen even doen. Dat is heel slim. Ja.
0: Gijs, succes. Wij gaan de appjes verzamelen. We laten je zo meteen weten welke kant je op moet. En dan spreken we weer over een minuutje of 2.
2: Ik meld mij straks. Tot straks.
0: Laat het ons maar weten. Staat Radio 10 bij jou op in Friesland? Stuur een appje.

0: Laat Friesland al een beetje van zich horen, joh.
1: Ja, zeker. Oh, leuk. Ik vind het leuk om te zien. Even kijken. Nee, ik ga geen namen erbij noemen, maar Stavoren heeft zich gemeld. Leeuwarden heeft zich gemeld.
2: Joure zag ik al binnenkomen.
1: Franeker zelfs al meerdere keren.
2: Joure is natuurlijk wel makkelijk voor Gijs, want dan dat is afsluit eigenlijk over en dan ben je er toch al bijna.
1: Nou, dan of niet een stukje rijden. Oh. Nee, dan
0: kan je beter andere weg pakken, toch? De A6.
1: Ja, en waar ligt nou waar je vandaan komt.
2: Voor Gijs niet handig, denk ik.
1: Nee. Gijs komt uit Noord-Holland, dus die moet de afsluitdijk over. En dan moet dan kan je daar beter. Is Harlingen dichterbij, denk ik.
2: Ja.
1: Nou, woon je in Harlingen? Laat maar even weten.
0: Maar dat maakt niet uit. Gijs rijdt overal heen.
1: Gijs gaat overal heen. Ja.
2: Maar om nou tegelijk te gaan verhuizen voor de verhuisbus, is ook een beetje overdreven natuurlijk.
1: Zegt ook maar wat.
2: Waar staat hij op? Bij jou in Friesland. Laat het ons weten. En dan komt Gijs misschien straks langs om het met je te vieren.
1: Dat zou toch wat zijn. Mooi cadeautje. Toen ik 17 was, droomde ik ervan, hoor, dat Gijs Staafman voor de deur zou staan.
2: Dan had hij nog een staart zelfs.
1: Ja.
2: Zometeen het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
3: Goedemorgen. Mocht je nou vandaag in de natuur willen gaan zwemmen, ja, dan heb ik een belangrijke waarschuwing voor je.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Schat?
10: Hm?
9: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
10: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram 1+1 gratis. En hak ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Goedemorgen, mooie donderdagochtend met de radio aan. Het is bijna 7 uur met het laatste nieuws en Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon. Dat zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na 1 keer zwemmen, maar het is natuurlijk niet goed voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden, ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. En hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes zoals Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen, zoals laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of er achter deze aanval ook jonge kinderen zaten. En dan het Radio 10 weer. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. En vanmiddag meer opklaringen en het wordt 20 tot 23 graden.
4: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
6: De donderdagochtendspits begint al mooi op gang te komen. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar sta je vanaf het knooppunt Ippenburg bij Den Haag in de file. Bij het knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Je vertraging 20 minuten. De A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij Nieuwerkerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Daar heb je 10 minuten vertraging. En de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Hagestein en het knooppunt Rijnsweerd heb je nu een kwartier vertraging. Een ongeluk daar gebeurt. 3 rijstroken zijn daar dicht. En daardoor loopt de A12 ook vast van Den Haag naar Utrecht. Vanaf het knooppunt Oude Rijn tot aan het knooppunt Lunette sta je in de file met een kwartier vertraging.
4: Hij heeft al een mooi plekje gekregen achter me. Zie je hem glimmen?
7: De dobbelsteen!
8: De dobbelsteen!
4: Ja. De dobbelsteen. Hij gaat straks weer rollen met plek voor 6 verzoekjes. Welk nummer mag erop? Dat is even de vraag. En het mag alles zijn, hè? Gewoon het eerste wat nu in je opkomt. En dan gewoon appen. Ook, je hebt al een idee, zie ik.
7: Belinda Carlisle, Leave a Light On.
4: Dat is een leuke.
7: Ja. Oh.
4: Ja.
7: Domino Dancing, Pet Shop Boys.
4: Ja, bijvoorbeeld.
8: De dobbelsteen.
4: Laat het ons maar weten via de app. Tot zo.
9: Mama. Mama. Mama.
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat.
10: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Mama!
13: Kijk nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.
22: 10. Radio 10 staat op.
21: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: hij zo'n beetje grumpy was net nog. Dat hij nog een beetje wakker moest worden.
1: Oh, vond je hem grumpy? Ja, ik vond hem eigenlijk al wel heel vrolijk en opgewekt.
0: Voor Gijs te doen, nee. Maar goed, hij is onderweg naar Friesland.
1: Nou ja, voor mij, Gijs heeft geen grumpy stand.
0: Nee, maar daarom juist. Daarom vond ik het zo leuk om te horen dat hij toch een beetje wakker moest worden.
1: Dat hij niet helemaal wakker was. Staat hij op in Friesland? Heb je adres als je tenminste wil dat Gijs bij je langskomt? Dat zou hartstikke leuk zijn. Mag je een cadeautje uitkiezen straks? Want we vieren dat Radio 10 bij je opstaat.
0: En vanaf vandaag weer terug op het witte doek.
2: Hasta la vista, baby.
1: Oh, de gouverneur, oud-gouverneur van Californië.
0: Terminator 2, Judgment Day. Met natuurlijk inderdaad Arnold Schwarzenegger. 35 jaar geleden kwam die film uit. En om dat te vieren draait hij dus weer in de bioscoop.
1: 35 jaar geleden. Ik vond het dood. Ik was 14 dus toen hij uitkwam.
0: Had je wel al gezien?
1: Ik had hem wel al gezien op een verjaardagsfeestje van een vriendje.
0: Dat is een videoband.
1: Ging je videobandje. Deden jullie dat nooit, verjaardagsfeestje vroeger?
3: Nee. Zeker wel.
1: Jawel toch, videobandjes kijken.
3: Ik weet nog wel dat ik Flodder toen voor het eerst heb gezien bij een feestje. Echt die buurman, wat doe je er nu, Sen? En ik vroeg, kijk, ik denk, wat is dit?
1: Oh. Dat was niet verboden door je ouders om daarnaar te kijken.
3: Nou ja, ik denk het wel, maar dat wisten ze niet.
1: Nee, precies, ja. Maar er ook zo'n Elvin, die woonde bij ons op de hoek. En die hadden dus een videorecorder. Dat kon dus altijd inderdaad...
0: Gevaarlijke Elvin.
1: Ja, Flodder was ook favoriet.
0: Nou, we weten allemaal wat er met van Elvin gekogen worden is.
1: Is wel goed terecht te komen, hoor. Ja, net als Double Bob trouwens, daar gaat het ook lekker mee. Ja, en de internationale sterren in de studio straks. Dewey Bob, ladies and gentlemen. Hij is op dit moment lekker aan de weg aan het timmeren in de Verenigde Staten met zijn nieuwe single. Hij was natuurlijk de gast bij Eva en daar liet hij horen dat hij bezig was met een liedje. Dat is deze, The Note of Self. Nee, dat is online gepost door de redactie van Eva. Meer dan 2 miljoen keer bekeken. En kwam op een wonderbaarlijke manier ook terecht bij mensen... waarvan je, als je daar op Bob bent, zou willen dat het terecht komt.
0: In Amerika?
1: Ja, Zac Brown. En die heeft hem uitgenodigd van... joh, kom even lekker bij me spelen. En dat is gebeurd, een tijdje terug. In Pittsburgh voor 20.000 mensen heeft hij opgetreden. En ja, de grote vraag is, gaan we hem binnenkort kwijtraken? Aan de Verenigde Staten.
0: Ja, dat geloof ik niet.
1: Nee. Dat denk ik ook niet, maar goed.
0: Hij is zo manier. En anders doen we gewoon de deur op slot.
1: Ik wou net zeggen, we sluiten hem gewoon op hier in de live studio van Radio 10. Als je ooit met een hagedis een pizza gaat eten...
0: Ja.
1: Kun je het beste een quattro formaggio op de tafel zetten.
0: Huh?
1: Ja.
0: Ik zit even te processen wat je nu allemaal zegt.
1: Mocht je ooit met een hagedis pizza gaan eten... dan kun je best een quattro formaggio eten. Die vinden ze namelijk het lekkerst.
3: Formaggi, hè?
1: Formaggi.
3: Ja, formaggi.
1: Wat zei ik?
0: Formaggio.
3: Maakt niet uit, sorry, maar het gaat heel veel kaas. Daar gaat het om.
1: Ja, maar als ik op vakantie ben in Italië en ik zou het zo zeggen... dan krijg je waarschijnlijk een mes naar mijn hoofd. Dus dank je wel daarvoor. Dat is denk ik net zo erg als spaghetti snijden. Als je een borrel drinkt... dan ben je beter in het spreken van vreemde talen.
0: Ja.
1: Ja, dat klinkt logisch, maar je moet niet te veel drinken.
0: Oh.
1: Ja, dat hadden we allemaal nooit geweten als de Ig Nobelprijzen niet hadden bestaan. Die prijzen zijn, je zou kunnen zeggen, een soort parodie op de serieuze tegenhangers, de Nobelprijzen.
0: Ja.
1: Maar er zit ook wel een serieuze ondertoon aan, want het is wel wetenschappelijke onderzoek. Kees Moeilijker is oud-winnaar van de prijs, inmiddels ook mede-organisator. Kees, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo Kees.
1: Ja, hoe serieus is dit, die Ig Nobelprijzen?
4: Ja, heel serieus. Want we doen het al 35 jaar. En dit jaar is de 36e keer dat we 10 Ig Nobelprijzen uitreiken... voor onderzoek dat mensen eerst aan het lachen maakt en daarna aan het denken zet.
1: Ja, want er zit altijd een serieuze ondertoon aan, hè? Want anders was het niet wetenschappelijk natuurlijk.
4: Precies. Het zijn allemaal gewoon wapenfeiten die echt onderzocht zijn door echte mensen... maar die in eerste instantie op de lachspieren wekken... en als je er dan nog wat even langer over nadenkt... en het nog even herkoudt... dan denk je van, ja, wacht eens even, maar hoe zit dit? Dat je er meer over wil weten... dat je misschien wel zo enthousiast wordt voor wetenschap... dat je één gaat geloven, want dat is tegenwoordig natuurlijk ook nog een issue... en dat je misschien zelf ook nog een wetenschapper wordt. Het is dus om mensen... echt te interesseren in wetenschap, geneeskunde en technologie.
0: Moet je me even meenemen wat het nut is van dat ik weet... dat ik met een pizza quattro formaggi moet eten met een hagedis?
4: Ja, dat is onderzoek geweest wat gedaan is in Afrika... langs een strand in West-Afrika... waarin ze de hagedissen op een gegeven moment zagen...
1: Ja.
4: Die niet hun normale voedsel aten... insecten, torretjes en dat soort beesten... maar die dus menselijk afval pakten. En deze biologen die hebben daarvoor naar gaan, die hebben dat gewoon bestudeerd en gekeken van wat pakken ze nou? Nou, dat bleek dus die 4 kazen pizza te zijn. Waaruit blijkt dat dieren zich dus ongelooflijk snel en makkelijk aanpassen aan de omgeving die mensen uiteindelijk creëren. En dat is wel iets wat wel een serieuze zaak is.
1: Je hebt zelf

0: de Ig Nobelprijs voor de biologie gewonnen voor mijn ontdekking van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend.
1: Wacht even. Ja,
0: willen de luisteraars daar al iets over weten om tien over te
2: Misschien moeten we even naar dit jaar gaan. Als mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze straks maar even googlen op het werk. Met het risico natuurlijk dat je je baan kwijtraakt. Maar dat moet je zomaar even weten.
3: Precies, ja. Zeg maar dat het van Jan Willem moest.
2: Je zit ook in de jury met mede-organisator. Wat voor onderzoeken maken dit jaar kans?
0: Nou, dat verklappen we niet. Dat is vanavond om 7:00 wordt dat bekendgemaakt in de prijsceremonie. En niet eerder. Dus ik ga jullie dat ook niet vertellen nu. Nee. Het nieuws wat ik jullie wel kan vertellen is dat de ceremonie na 35 jaar verhuisd is van de Verenigde Staten naar Europa. Want we zijn voor het eerst ergens anders. In Zurich, Zwitserland.
2: Ja, en dat is vanwege de situatie in de Verenigde Staten en een soort middelvinger naar Donald Trump.
0: Ja, zo zou je het kunnen zien. Wat wij natuurlijk, waar onze ceremonie op drijft, dat zijn de winnaars. Die komen er naartoe om die Ig Nobelprijs in ontvangst te nemen. Ja, en dat is natuurlijk nu geen pretje meer om naar de Verenigde Staten te reizen. De kans dat je natuurlijk tegengehouden wordt, dat je überhaupt een visum krijgt, of misschien wel met een zak over je hoofd afgevoerd wordt, is natuurlijk aanwezig.
2: Nou ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan welk onderzoek je hebt gedaan. Ja,
0: het gaat meer om uit welk land je komt.
2: Ja, en, exact. Ja.
0: Welke achtergrond je hebt. Ja, dat is tegenwoordig in Amerika geen pretje meer.
2: Er zijn voor bepaalde onderzoekers die lopen daar grote risico om het land in te komen of geen visum te krijgen.
0: Het is geen leuk land meer.
2: Kees, wij gaan het in de gaten houden. Vanavond zijn dus de uitreikingen van de Ig Nobelprijzen. En heel veel succes vanavond. En dan horen we het morgen wel wat het is geworden.
0: Er is een livestream. Je kunt het live volgen. Het begint om 6:30. En dat eindigt om 9:30. En dat is het voordeel van in Europa zijn. Dus geen
2: tijdverschil meer.
0: Ja, oké.
2: Okay. Succes vanavond. Mooie dag.
0: Dankjewel.
2: Kees Moeilijke, hoe is het onderweg, Jeroen?
3: De A27 van Gorkum naar Utrecht. Daar is bij het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht een ongeluk gebeurd. Er zijn er nog steeds 2 rijstroken afgesloten. Vanaf Everdingen sta je in de file met nu 20 minuten vertraging.

0: reacties binnen op die Ik-Nobelprijs. Hij zei Nobelprijs ook, hè, Kees?
1: Nou, hij zal het wel weten.
0: Ja, hij zal het wel weten, ja.
1: Ik zei, organisatie.
0: Altijd Nobel gezegd.
2: Ja.
1: Oh, ja. Want dan zei je dan dus fout.
0: Ja, of hij vindt het hele nobele prijs. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik vind het leuk.
0: Toto en Rosanna voor de Bauza en Magnetic.
3: De Dobbelsteen.
0: Toch wel de hit van dit jaar. 2026. En als je denkt, jongens, als je het over hits hebt, dan weet ik ook nog wel eentje. Stuur ons een appje. We hebben plek voor 6 hits op de Dobbelsteen. Stuur even een appje via de Radio 10 app. Doe het wel snel, want we gaan hem nu al vullen. Bianca, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja. Hi. Je had ook wel een goed idee, hè?
4: Ja. Tracy Chapman met Fast Car.
0: Wist jij gelijk dat het een vrouw was toen je deze voor het eerst hoorde?
4: Ja.
0: Ja. Oh, je zegt ook echt ja zo van, wat is dit dan voor stomme vragen?
1: Nou, voor iets raars.
0: Ja, ja. Nee, maar ik hoor heel vaak bij mensen, dat is net als bij die Morikante, weet je wel, die van jekke. Daar denk je heel snel dat het een vrouw is.
1: Oh.
0: Maar het is een man. En heel veel mensen dachten bij Fast Car van Tracy Chapman dat het om een man ging, maar niets is minder waar. Maar jij trapt daar niet in, Bianca.
4: Nee.
0: Gelukkig. Je mag ook nog kiezen. Je hebt niet alleen je favoriete nummer op de Dobbelsteen, maar je mag ook nog je geluksnummer kiezen. Van 1 tot en met 6. Op welk plekje moeten we hem zetten?
4: 6.
0: Op 6.
1: Dit is een
0: 6 is populair.
1: Ik speur een trend, inderdaad. Ja.
0: Nou, goed. Bianca, dank je wel, hè.
4: Niks te danken.
0: Doeg, mooie dag vandaag.
4: Doei.
0: Dan hebben we op plekje 1 vandaag Judith. Zij stuurt ons een berichtje. Ik deed gisteren mee aan de intro rally. Oh ja, toen heeft ze gewonnen. En ik bedacht achteraf dat Koos Werkloos van Klein Orkest ook wel heel leuk was geweest om helemaal te draaien. Mag hij dan vandaag op de Dobbelsteen? Of ben ik door mijn zendtijd heen voor deze week? Nee hoor, Judith, je staat op plekje 1 vandaag.
1: 2 is Herman geworden vandaag. Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen. Ik zou heel graag Duran Duran met Rio aan willen vragen. Dit nummer houdt mij forever young. Groetjes van Herman Harte.
0: Plekje 3 is voor Eva. Eve, Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Mijn tweede eigen LP toen ik klein was.
1: 4. Goedemorgen. Voor de Dobbelsteen wil ik heel graag June Lodge en Prince Mohammed met Someone Loves You Honey voorstellen. Groetjes van Sander.
0: En dan hebben we op plekje 5 Patrick Driessen. Hey Little Girl van Icehouse heel graag. Nou, die staat op plekje 5. En op 6 dus de suggestie van Bianca, Tracy Chapman en Fast Car. Ik ga gooien.
1: Ja.
0: Anne-Lore, ik gooi hem weer richting jou.
2: Ja, oh.
1: Doe je wel even rustig als je...
0: Proberen met een boot af te gooien.
2: Oh, zo, hij schrikt
0: over haar hoofd.
2: Kan jij hem zien, Alfred?
0: En de grote vraag is, welk nummertje is het geworden?
5: Oh, zijn voet.
0: Bounce hij weer door de studio,
5: ja, hij gaat alle kanten op.
0: Ja, ik kan het zien wat het is geworden. Het is plekje 3 geworden.
1: Oh, Lionel Richie.
0: Ja, klopt.
1: Leuk.
0: Eva, tussen haakjes Eve. Dus ik ga ervan uit dat wij Eve mogen zeggen. Eve, van harte gefeliciteerd. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie vandaag.

0: Ik zie het voor me. Ja, ik zag het ook voor me. Lekker helemaal los in de keuken op Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. De winnaar vandaag van de Dobbelsteen. Zometeen het nieuws van 19:30. Hanne Roorhoff zit erin. Goedemorgen.
1: Nou, onder andere antwoord op de vraag: op welke leeftijd ben je nou zo volwassen dat je je leven op orde hebt?
2: Oké. Okay.
3: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
9: De dag begint vandaag bewolkt op de meeste plekken. Er valt af en toe een buitje. Vanmiddag is het droger en komt de zon regelmatig tevoorschijn. En dat alles bij een graad of 22. Hoe is onderweg, Jeroen?
10: Ja, toch al behoorlijk drukke ochtendspits, hoor. Met een behoorlijk file op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Bij Zaanstad is een ongeluk gebeurd. Er zijn de twee rijstroken dicht. Dit is niet leuk om te horen. De file begint al bij Hoorn. En je hebt nu 3 kwartier vertraging daar. De A27 van Gorkum naar Utrecht. Daar is bij het knooppunt Rijnsweerd vanochtend in alle vroeg een ongeluk gebeurd. De politie is daar nu aan het kijken wat daar gebeurd is. Met een uitgebreid onderzoek. Twee rijstroken zijn dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 9:30 deze ochtend duren. Vanaf het knooppunt Lunette sta je in de file vanaf Lengsmond eigenlijk al met 20 minuten vertraging. En de A12 loopt daardoor ook vast van Den Haag naar Utrecht. Vanaf Harmelen tot het knooppunt Lunette in de rij met 20 minuten vertraging.
9: Of ze oud genoeg is om de leven op orde te hebben, dat gaat ze zo meteen zelf vertellen, denk ik. Anne-Lore Zwitserloot met het laatste nieuws. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Natuurwater om te zwemmen is overal in ons land vervuild. Onderzoekers hebben het water op meer dan 250 zwemplekken getest en vonden overal chemische stoffen zoals PFAS en landbouwgif en ook resten van mest. Er zijn nog meer wapens gevonden in en rond Overasselt na de schietpartij eergisteren. Het onderzoek is nu klaar, maar de politie blijft wel posten bij het huis waar werd geschoten. Daar zou een crimineel wonen die verwikkeld is in een drugsruzie. En hackersgroepen proberen steeds vaker jonge kinderen te regelen om voor hun te hacken, dat zegt justitie. De kinderen worden dan benaderd via online spelletjes zoals Minecraft en worden dan ingezet bij grote cyberaanvallen. Ja, en ik heb weer een leuk onderzoek.
9: Ik was
11: leuk
9: er al bang voor.
11: Nou,
9: laten we eerst eens vragen, Jon, heb jij je leven op orde?
10: Ja, ik weet niet, ik hoorde het Hannelore net zeggen. En ik dacht ineens, wat zijn daar dan de criteria voor of je leven op orde hebt?
11: Het gaat er dus om wanneer je dus echt volwassen bent. Heb jij het gevoel dat je
10: volwassen
11: bent? Dan
10: mag ik toch hopen met 52.
11: Ja, en jij, Jan-Willem?
9: Ik zou ook ja zeggen, denk ik. Ze hebben dus onderzocht vanaf welke leeftijd mensen gemiddeld hun leven op orde hebben.
11: Ja, het is een hele enquête geweest van een paar duizend mensen.
9: Naar eigen zeggen dus.
11: Naar eigen zeggen, ja. Nou, de Britten kwamen uit op rond hun 50ste. Ik denk dat hier niet heel anders
9: is. We hebben nog een jaartje, dus...
11: Je hebt nog tijd inderdaad. Ja, tekenen dat je de boel onder controle hebt zijn bijvoorbeeld dat je oké bent met jezelf, hè, met jezelf als gezelschap. Dat je precies weet wanneer het vuilnis wordt opgehaald. Dat je kunt toegeven als je fout zit. Dat je reservebatterijen in huis hebt, dat je elke maand geld spaart en ook gewoon nee durft te zeggen als je ergens geen zin in hebt.
9: Reservebatterijen in huis hebt? Ja. Dat had ik dan weer niet verwacht.
11: Nou, dan ben je voorbereid op het leven.
9: Oh ja.
11: Op de dingen
10: en ik hoorde jou net ook zeggen, want we hadden het er net al heel even over. Ja. Als je niet je kleren over de stoel gooit,
11: ja, dat
10: maar
11: doe ik ook steeds,
10: opruim. Ja, dan mag ik zeggen, mijn leven is mislukt.
9: Ja. Ja. Ik heb mijn leven ook niet op orde. Nee, helaas. We maken er een zooitje van.
10: Ja.
12: Radio 10 staat op.
9: Lekker nog, ik heb het hier in de hoek gegooid.
10: Ik zie het, Jan-Willem.
9: Ik geloof het goedemorgen. Hopelijk heb jij je leven op orde. In ieder geval fijn dat je met ons opstaat. Brengen we een beetje orde in de chaos met Pink. We geven je een pink en pak gerust onze hele hand.

0: Nee.
1: Jij, Anne-Laure?
2: Nee.
1: Jij, Alfred van de Weetjes?
0: Nee. Oh, dan begin je meteen te typen.
1: Ja, je gaat het gelijk opzoeken. Ja. Dan mag ik het vertellen?
0: Ja, graag.
1: De videoclip werd opgenomen met model Stacy Smith. En Paul Jong die was helemaal gek van haar. En toen zijn ze getrouwd, 1983. Uiteindelijk gingen ze uit elkaar, zijn gescheiden. En later kwamen ze weer bij elkaar. Come back and stay werd dus werkelijkheid. En uiteindelijk zijn ze, ja, ze zijn bij elkaar gebleven tot zij overleed aan een hersentumor. Maar dus dit nummer was een enorme voorspelling over hun relatie.
0: Wat een mooi verhaal.
1: Ja, ja. Bijzonder toch? Ja, het is tragisch natuurlijk hoe zij uiteindelijk aan het einde kwam. Maar het is wel mooi dat ze de liefde vonden. En ja, dat ze elkaar weer trouw bleven.
3: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
1: Ja, Come Back and Stay van Paul Jong op Radio 10. 9 oktober. Dat is een belangrijke dag. Tenminste, voor mij is het een belangrijke dag. Ik kijk ernaar uit. I keep the fire on.
0: 9 oktober.
1: Sorry. Ja. Keep the fire on.
0: Keep the fire on.
1: Ja, dat is de titel van het nieuwe album van Direct.
0: Oh.
1: Die komt dus op 9 oktober. En dit is de voorloper ervan. Gloedje nieuw, Direct. Prachtig liedje. Dit is My Friend.

0: hun site. Op 9 oktober verschijnt ons nieuwe album. En dan staat er dus 1, dubbele punt, Keep the Fire On. Oh. Dus dat is deel 1, denk ik. Ik denk dat zij een dubbelaar zijn gemaakt.
1: Ik heb zo'n hekel aan die artiesten van tegenwoordig die allemaal van dat soort cryptische dingen dat zijn ons helemaal gek spammen met dat soort aanwijzingen.
0: Dat zijn die Easter eggs. Ja, Taylor Swift is ermee begonnen. Het is allemaal haar schuld.
2: Radio 10 staat op. Intro Rally.
0: Mooi liedje toch? De nieuwste van Direct op de radar. Jacques, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey Jacques.
0: Hi, Jacques Aars uit Eindhoven. Hoi. Jij gaat vandaag de intro rally spelen met de categorie 1973-1983. Tussen haakjes de tijd dat ik bewust naar muziek luisterde.
3: Nou ja, mijn studietijd.
0: Ja, precies.
3: En op achtergrond tijdens de studie stond vaak destijds Hilversum 3 natuurlijk op. En ook nog wat piratenzenders, dus ja.
0: Ja, daar ben je muzikaal gevormd, zullen we maar zeggen. Nou ja, we hebben er 5 gevonden. Dat was natuurlijk niet moeilijk. 5 hits uit die periode, 73, 83. En dat is allemaal leuk en aardig, maar het gaat er vooral om dat jij de intro's herkent.
3: Ja, dat is een roemrijke periode. In ieder geval voor de top van ter toppen.
0: Ja, nou ja, dat kan alle kanten op. Hè. We hebben punk, we hebben new wave, disco natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, maar goed, we gaan.
3: Punk is een beetje de zwakke kant van mij.
0: Punk. Ja, we kunnen garanties tot de beetje.
1: 1973 is er natuurlijk wel de hoogtijdagen van de punk, zou je zeggen.
3: Ja, ik herken veel wel, maar...
0: Jij gooide je radio uit het ruim, als dat erop was.
3: Nou, dat ook niet, maar de knop ging wel van volume 10 naar volume 5.
0: Nou, ik kan je garanderen, geen Sex Pistols vandaag in jouw intro rally. Ik heb wel 5 fragmenten. De eerste is 10 seconden, de laatste is 2 seconden. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Geef je een fout antwoord, dan lig je eruit. Je mag 1 keer de joker inzetten, dat is die thermomok. Als je het niet kan horen of als je twijfelt, dan krijg je een fragment nog een keer te horen. En als jij zegt, jongens, kom maar op, dan krijg je de eerste van 10 seconden.
3: Nou, kom maar op.
0: Succes, hè?
3: Dank je.

0: Ja, schitterend nummer. Fantasy van Ultimate Fire.
1: Ronde 2. Die is helemaal goed. Speel je door voor 8 seconden.
0: Alsjeblieft. Ja, volgens mij is het Jolene van... ben ik even kwijt. Maar nou ja, volgens mij is ze onlangs overleden.
1: Nee. En dan kom je niet op haar naam.
0: Ja...
2: Maar zo grappig is dat er bijna zijn dat die naam verklonken is met de titel van
1: ja, dat zou je denken, ja. Maar het geeft helemaal niks, want het gaat natuurlijk om de titel. Jolene, gezongen door Dolly Parton.
3: Ronde.
1: Ja, de volgende, die vond ik lastig. Ja, want ik speel hem altijd als Alfred van de Weetjes de show opstart. Dan luister ik het ook allemaal even door. En toen dacht ik van, oeh, dit is een lastige. Dus weet je het zeker dat je hem gaat spelen?
0: Er is geen weg terug, hè?
1: Nou, je kan stoppen. Dan heb je 2 prijzen gewonnen.
0: Nee, laat maar komen.
1: Ja, komt hij aan. 6 seconden.
0: Ja, dat is een goeie. Dat zijn de Doobie Brothers.
1: Ja, dat is goed.
0: Shania Grove.
1: Oh, Shania Grove en de Doobie Brothers! Zo, wat knap, petje af! Ja, want we kennen natuurlijk What a Full Beliefs. En Long Train Running, Listen to the Music. Ja. Dit is ook een grote hit, maar je hoort hem minder vaak. Daarom extra knap.
0: Die LP heb ik.
1: Zo,
0: ik heb hem onlangs gedraaid. Dus dat was een zegening voor dit moment.
1: Dan komt dat even goed uit. We hebben er nog 2. De volgende is 4 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja. Jazeker. Another one bites the dust.
1: Another one bites the dust van Queen is goed.
3: Ronde 5.
1: Dan staan we alweer in de finale. Zou die er weer uitgaan, die thermomok vandaag?
0: Ja, dus thermomok is toch wel de holy grail van Radio 10, hè?
1: Ja, zo is het. We hebben er nog eentje. 2 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja. We gaan. Oh, dat is een lastige. Volgens mij is David Bowie.
1: Ja.
0: Maar welk nummer? Want ze lijken heel veel op elkaar.
1: Dat is je eerste ingeving.
0: Ja, eerste ingeving. Dat is een mooie. Ik hoor het nummer, maar ik kan niet combineren met een titel.
2: Kan je het zingen? Probeer eens een zinnetje uit dat nummer.
0: Yesterday of nee.
1: Ik wil nu iets horen of je moet een mokstuk gooien.
0: Ja, in godsnaam dan maar.
1: Ja? Ach, jongen toch. Ja. Daar gaat hij. Krijg je hem nog een keer te horen. Ik start hem in op jouw teken. Want ik zat net zelfs nog een klein beetje door je heen. Als jij er klaar voor bent.
0: Ja, laat maar komen. Nee, ik kom niet op de titel. Sorry.
1: Oh, jammer. Die thermomok lag voor het grijpen. We zochten Heroes van David Bowie.
0: Natuurlijk. Stom.
2: Ach, jongen.
1: Jacques, kan ik een van de liedjes aanbieden als troost?
0: Heroes maar.
2: Om er maar gewoon even
1: te drinken. Dan ga je hem ook niet meer vergeten. En we sturen je niet helemaal met lege handen weg.
2: Nee, want hij komt naar Eindhoven, hoor. Die ex-vieve en felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger. Omdat we het toch ook wel weer sneu vinden.
0: Oh, fantastisch.
2: Ja.
1: Maar dan ben je de allereerste die de sneutelhanger wint. Dat is toch mooi?
2: Ja,
1: Jacques, mooie dag. Niet te lang mokken.
0: Ja, jullie ook.

0: vandaag onze hero. Ja, ja. Was het maar voor één dag. Just for one day. Dat is dan toch wel mooi. Dat je strandt op heroes en dat je er dan toch voor gaat.
1: Ja, dan heb je gewoon echte man. Gewoon,
0: dan heb je je leven op orde.
1: Precies.
0: Heroes van David Bowie uit de intro rally. Morgen gaan we het weer spelen. Zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
2: Goedemorgen. Kijk uit als je kind online zit te gamen, want er liggen hackers op de loer.
3: Nee!
4: Van haar doorbraak in de Soundmix Show.
5: We zitten in de Soundmix Show.
6: Oh my lordy!
4: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Rumbly viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
7: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
8: Hey man,
4: dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Het Syria Rombly. Meer info, radio10.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
12: Aldi, op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar, voordeel markt.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Goedemorgen, nieuwe dag ligt aan je voeten, aan jou om geschiedenis te schrijven. Het is 8 uur op donderdag met Hannelore Zwitserloot. En het laatste nieuws, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, dat zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater, toen voldeed nog 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. En toeslagenouders die een advocaat nodig hebben om hulp te krijgen van de gemeente, moeten die nu zelf betalen. Trouw is erachter gekomen. Afgelopen jaren hadden toeslagenouders recht op gratis rechtshulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder dat te melden. En dan het radioteam weer. Vanochtend bewolkt in het noorden en westen buien. Die trekken later het hele land over. Maar vanmiddag kan de zon doorbreken. En het wordt een graad of 21.
1: Dinsdag en donderdag vaker drugs op de weg. Hoe is het vandaag, Jeroen?
3: Klopt wel hoor, drukke ochtendspits. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. Op dit moment de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Vlaardingen, daar liggen voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Den Haag-Zuid sta je in file met nu een 30 minuten vertraging. De andere kant op richting Amsterdam op de A4 nog steeds langzaam rijden. Eigenlijk het hele stuk tussen Rotterdam en Delft. De A7 van Hoorn naar Zaanstad. Daar is bij Zaanstad een ongeluk gebeurd. Er zijn de 2 rijstroken dicht. En daardoor sta je vanaf Hoorn al in de file met nu meer dan een uur vertraging. De A27 van Gorkum naar Utrecht bij het knooppunt Rijnsweerd. Politieonderzoek gaande na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Je vertraging is daar 20 minuten. En eigenlijk alle snelwegen rondom Utrecht lopen daardoor vast. Waaronder de A12 van Den Haag naar Utrecht. Vanaf Woerden sta je nu in de file met 3 kwartier vertraging. En ook de A2 vanuit Den Bosch. Extra reistijd omdat iedereen probeert aan te sluiten op de A27.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.
8: Radio 10 staat op.
7: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Donderdag 3 september is het alweer.
1: Ongelooflijk.
0: Wat gaat het hard, hè?
1: Ja,
0: ja, het is niet normaal. En Gijs is onderweg.
2: Staat op verhuisbus.
0: Met de Radio 10 staat op verhuisbus. Hij is onderweg naar Friesland. Zometeen gaat hij weer cadeaus uitdelen.
1: Hebben we al iemand in Friesland? Of mogen we dat nog niet zeggen? Of mag je je nog aanmelden?
0: Nou, we hebben wat adressen aan hem doorgegeven.
1: Oh.
0: Dat is een beetje aan Gijs om te kijken waar hij
1: naartoe...
0: Er wordt veel geluisterd in Friesland.
1: Ja, leuk. Hoor. Ja, maar serieus, ja, wel superveel berichtjes. Ja.
0: Dus in principe zou hij alle hoeken van de provincie kunnen aantikken. Als jij nou denkt van ja jongens, maar stuur mijn adres ook even door. Want ik luister ook in Friesland. Ik sta ook op met Radio 10. Dan kunnen we dat nog even doorsturen naar Gijs. Dus laat het ons even weten via de app. Nou, afgelopen maandag hadden we onze eerste show. En dat, ja, dat hebben wij geïntroduceerd als een soort van feestdag. Want het voelde toch heel feestelijk.
1: Zeker.
0: Ik zei al, het is een beetje vertrouwd en nieuw. Hè? Het is of een nieuwe ochtendshow. Op een vertrouwde zender. Of... Het is een vertrouwde ochtendshow op een nieuwe zender.
1: Oh ja.
0: Dus vandaar vertrouwd en nieuw. En we zijn natuurlijk niet de enige die een beetje bezig zijn met de auto nieuw in ons hoofd.
1: Nee, ja, ik zag het vanochtend op haar Instagram. En ik denk, er was ineens een soort reality check. Want Claudia de Breij, die zit met haar hoofd al helemaal bij de oliebollen en de appelschappen. Want zij begint vandaag aan de try-outs van haar oudejaarsconferentie. Dat is een heel traject, daar denk je misschien niet over na... als je dat dan op televisie ziet op oudejaarsavond... dat dat natuurlijk ontzettend veel werk is om dat te maken. Maar vandaag gaat zij al de eerste grapjes uitproberen. In het Werftheater in Utrecht gaat dat proberen en dan gaat ze dat doen. En dan wordt het natuurlijk allemaal gefine-tuned. Dan gaat het de komende maanden nog van alles gebeuren. En het resultaat zien we dan op televisie op 31 december.
0: Het zijn natuurlijk al heel wat maanden waar ze uit kan putten. Want je denkt altijd naar de zomervakantie. Ach, we hebben nog een half jaar.
1: Ja, maar ik denk dat zo werkt als je zoiets moet maken.
0: Ja, we hebben nog maar 4 maanden en dan gaan we champagne alweer ontkurken.
1: Ja.
0: Hij is hier al aan het soundchecken. Dus echt, als ik naar rechts kijk, dan zie ik hem hier zitten in onze live studio. En dat is geweldig. Douwe Bob komt zijn nieuwe single doen. Before it goes.

0: Zie dus, en zometeen komt hij hem live doen. Noto zelf, de nieuwe single van Douwe Bob. Eerst even drie dingen waar het vandaag over gaat.
1: Nummer 3.
0: Zij gaat geschiedenis schrijven. Ze staat op 3. Roxy Dekker vandaag. Ze wordt namelijk de eerste vrouwelijke Nederlandse solo-artiest. Dat is wel een hele mond vol, hè?
2: Eerste
0: Nederlandse vrouwelijke solo-artiest die 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome staat.
3: Wow.
0: Roxy Dekker dus.
4: Ben jij de baby en ik de sugar daddy. Dus
0: grote kans natuurlijk, als je ook jonge kinderen hebt, dat die bij een van die shows zijn of willen zijn, of je maandenlang aan je hoofd hebben gezucht van ik wil naar de Ziggo Dome. Vanavond dus, morgen staat ze er ook. Zaterdag 2 keer, want dan doet ze ook nog een optreden in de middag.
1: Nummer 2.
3: Op 2 staat vandaag RTL Boulevard. Want vandaag bestaat RTL Boulevard op de kop af 25 jaar. 3 september 2001 werd de eerste uitzending gemaakt. Met toen al mensen die nu al heel bekend zijn. En toen eigenlijk een beetje net kwamen kijken. Albert Verlinde, Bo van Erve Doorns en Peter van der Vorst. En die eerste uitzending op 3 september 2001... die klonk gelijk al heel herkenbaar.
5: De transfers in TV-land. Veel bekende gezichten wisselden deze zomer van werkgever. Albert.
6: Ja, of jij nou vorig jaar bij Jorin zat en ik vorig jaar bij SBS. Wat doet het ertoe? Wat veel meer schande is, vind ik eigenlijk. Wat een hele
0: goede... Wat grappig, ik vind dus Bo een stuk jonger klinken, vind ik. Ja. Terwijl Albert Verlinde klinkt nog een beetje zoals hij nu nog steeds klinkt.
7: Beetje onzeker ook.
0: Onzeker?
7: Ja. Vond hij het gewoon spannend?
3: Oh, ik kan me heel goed voorstellen dat het spannend is, zo'n eerste aandacht. Dat is natuurlijk ook gelijk al live.
0: Ik hoorde dat er niet per se in terug, even luisteren.
5: De transfers in TV-land. Veel bekende gezichten wisselden deze zomer van werkgever. Ja. Albert.
0: Ja. Maar ja, dat is ook niet gek natuurlijk als je met een nieuw programma begint.
3: Daar, dat bedoel ik.
7: Hoe lang ben jij er al bij, Jeroen, eigenlijk, als voice-over?
3: Als voice-over ben ik in 2008 erbij gekomen.
0: Dat is ook al lang.
3: Dat is ook al heel lang, ja. Maar goed, het hele programma dus al 25 jaar op televisie... nu nog elke dag te zien. Vanavond 6:55 gewoon weer een kakelverse RTL Boulevard bij RTL 4.
1: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Daar staan de Ik Nobelprijzen of de Ik Nobelprijzen, zoals ik altijd zei. Maar vandaag worden ze weer uitgereikt. De prijzen zijn een parodie op de echte Nobelprijzen. Want soms lijkt het wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan hartstikke nutteloos. Maar toch is het wel belangrijk, want zonder de Ik Nobelprijzen hadden we bijvoorbeeld nooit geweten dat hagedissen van de, gaat hij weer, de 4 kazenpizza. Ik ben er geen fan van. Het is, ik eet helemaal geen kaas. Laat staan 4 kazenpizza. Ja, precies, dat is hem. Ja. Of dat wanneer je een volle blaas hebt, dat je sneller een weloverwogen keus maakt. Dat is ook grappig.
7: Wel sneller, denk ik ook.
0: Maar dus ook blijkbaar wel overwogen. Ja. Sneller kun je je voorstellen. Zo van, dan ben ik er maar vanaf, kan ik naar het toilet. Maar dus
3: ook
0: wel
3: een betere keuze maken. Hey.
0: Ja. Kees Moeleke, die is oud-winnaar van die Ik Nobelprijzen, zit ook in de jury. Hij vertelde vanochtend bij ons in de show waarom dit soort onderzoek, waarvan je misschien in eerste instantie denkt, wat moet je hiermee, toch belangrijk is.
8: Het zijn allemaal gewoon wapenfeiten die echt onderzocht zijn door echte mensen, maar die in eerste instantie op de lachspieren wekken. En als je er dan nog wat even langer over nadenkt, dan denk je van, wacht eens even, maar hoe zit dit? Dat je er meer over wil weten, dat je misschien wel zo enthousiast wordt voor wetenschap, dat je misschien zelf ook nog een wetenschapper wordt.
0: Ik zeg dat ook altijd, hè?

0: begint alles weer van voren.
1: Better Have You Naked by the End of This Song. Rock Your Body van Justin Timberlake. Het is een sprookje. Dat kunnen we wel zeggen. Tenminste, het voelt als een sprookje. Dat je wordt uitgenodigd door een van je grote helden, die je dan ook nog eens zo aankondigt.
2: His name is Dewey Bob, ladies and gentlemen.
1: En hij is hier deze ochtend bij ons in de show, Dewey Bob!
3: Hey, guys. Hey, jongens.
1: Hallo, goedemorgen, hallo. Fijn dat je er bent, man.
3: Ja, dankjewel dat ik erbij mag zijn. Super gaaf.
1: Nou, we hoorden de stem van Zac Brown. En je hebt er de afgelopen dagen natuurlijk onwijs veel over verteld. Onder andere afgelopen maandag bij Eva Jinek.
3: Ja.
1: Even voor al onze luistervrienden en vriendinnen die dat hebben gemist. Zac Brown is een hele grote countryster in de Verenigde Staten.
3: Ja.
1: Jij zei daar minstens 1 miljoen verkochte tickets per maand.
3: Ja, dat klopt. Ja. Tijdens een tour. Dan verkopen die gasten allemaal gewoon 1 miljoen tickets per maand. Ja, dat is echt bizar.
1: Is niet te geloven. En hij zag een videootje op Instagram dat Jinek had gepost toen je daar aan tafel zat. Ik vond het ook heel leuk hoe je dan zei van ja, mijn single waarvoor ik kwam was geflopt, maar ik zat er aan tafel en liet een stukje horen van dit nummer. En klopt. Dat gaat dan in één keer de hele wereld over.
3: Ja, maar dat is ook het mooie aan muziek natuurlijk. Dat je het ook een beetje niet in de hand hebt. En die clip die ging niet viral, maar dat kwam bij de juiste mensen aan. Want het algoritme van heel veel muzikanten is natuurlijk wel gewoon gericht op muziek. Dus ook, ja, ik denk dat Zac Brown die doom scrolled ook gewoon, net als wij. En die is aan het scrollen thuis op de bank. En bij een aantal best wel grote artiesten. Is dat toch op de feed gekomen, op de timeline.
1: Ja, geweldig toch?
3: En toen kreeg ik een DM'tje.
4: Vanochtend over de mijmeren daarop. Van hoe werkt dat dan?
3: Zeg maar Dewey hoor.
4: Dewey.
3: Nee, grapje.
4: My dear is Dewey. Hallo baby. Wij zaten er vanochtend over te mijmeren. Van wat zou dan zeg maar datgene zijn geweest dat hem of die mensen heeft geraakt in jouw aanwezigheid in dat liedje? Wat is het? Is het de tekst of is het jouw présence of is het je stem? Wat is het?
3: Wat het is aan mij dat mij goed maakt?
4: Ja,
3: dat is toch niet aan mij om te zeggen.
1: Heeft hij dat gezegd? Zei hij van, ik vond het de tekst of je stem of de manier
3: hij
1: waarop
3: hij...
1: Je...
3: Hij zei, I love your voice, I love your songs. Nou ja. Dus dat zijn die twee dingen. Hij heeft naar een aantal dingen geluisterd. Maar dit was wel het nummer waardoor hij getriggerd was om naar mijn nummers te luisteren.
1: Ja, mooi hè.
3: Ik
1: kan me ook voorstellen dat het zo gaaf is. Want het is natuurlijk een heel eerlijk nummer. Het is een brief aan jezelf. Waarin je natuurlijk de dingen die je hebt geleerd opschrijft. En zing je het tegen jezelf? Of is het ook eigenlijk een note to everybody?
3: Het is een note aan mijn kinderen ook wel. Het is ook dat je... En aan mezelf. Het is jezelf eraan herinneren dat de kleine dingen in het leven vaak het belangrijkste zijn om te onthouden. En ik zing het ook letterlijk. Dat je dan bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maakt. En daar zit je dan op dat je een pak melk nodig hebt. Maar je schrijft nooit op dat je je vrouw moet kussen voordat je naar werk gaat of zo.
4: En dat vergeet je nog wel eens.
3: Ja, dat vergeet ik.
4: Echt?
1: Nou, dat gaat hartstikke goed. Heel veel mensen vergeten dus, dat. In principe gaat er ook een heleboel goed op dat vlak.
3: Wat zeg je?
1: Nou, dat er ook een heleboel goed gaat op dat vlak. Want ze is weer zwanger, dus dat...
3: Ja, zeker. Ja,
1: van harte gefeliciteerd.
3: Maar kussen is wel...
1: dat klopt. Er is meer voor nodig, dat begrijp ik.
3: Maar dat soort dingen, weet je wel. Dus dat is... Dat vond ik een mooi beeld. Dus dat heb ik een liedje van gemaakt.
1: Ja. En het is een schitterend nummer geworden. Dankjewel. Je bent niet alleen...
3: André Sommer bij me op de pedalsteel.
1: Dat is toch... Mag ik heel even die pedalsteel los horen? Want het is toch een geweldig geluid. Dit is... hier, moet je toch horen.
4: Ik krijg helemaal
3: kippenvel. Instant
1: country
3: vibes.
1: Ja, ik krijg gewoon de neiging naar de parkeergarage te lopen en heel even naar je te gaan luisteren in de auto. Wat volgens mij de beste plek is om dit te gaan horen. Note to Self is de nieuwe van Douwe Bob. Live. Take it away.

0: 80. Wow.
1: Ja, André Sommer op de pedalsteel.
2: Dat is toch een held.
3: Nog een applaus.
1: Ik heb soms moeite om me te concentreren op die songs als ik met hem speel.
2: Ik snap het, ja. Dat je gewoon die tranen voelt op willen.
1: Ja, ik wil eigenlijk stoppen met zingen. En luisteren naar jou, weet je wel.
4: Ja, nee.
2: Een en al kippenvel ook in de app. Veel complimenten komen er binnen. Je hebt echt op veel manieren een gevoelige snaar geraakt deze ochtend. Ja. En dan willen we jullie allebei hartelijk verdanken. Fijn dat je er was.
1: Bedankt dat we bij mochten zijn.
4: En ja, voordat je definitief naar Amerika vertrekt.
2: Ja, dat sowieso.
1: Ik ga
2: sowieso
1: nooit verhuizen naar Amerika. Ik hoorde net, jullie hadden het erover, toch? Net
2: ja, klopt. Ja. Dat we weer gingen opsluiten. Ja.
1: Qua muziek is het de bom, maar de rest is wel lastig. Ja.
2: Ja. Okay. Maar goed, dus we hoeven hier niet op te sluiten. Anders hadden we hier gehouden. Dat is
1: ik blijf.
4: Oké.
2: Doe de groeten aan Anouk. Gaat het goed met de zwangerschap allemaal?
1: Ja, dankjewel. Nou, gaat super goed allemaal.
2: Heel fijn.
1: We zitten op de helft bijna.
2: Nou, top. En we hopen je snel weer te zien hier.
1: Dank jullie wel. Hè.
5: De Radio 10 staat op dagschijf.
2: Ja. Ik geef de dagschijf even een zetje. Want ik ga straks weer op zoek naar een hit uit een bepaald jaar. Een nummer dat vandaag een hit is. Maar dan in een ander jaar.
4: Zoveel jaar geleden,
2: dus eens even kijken. Ik zou toch de jaren 60...
5: 1985.
2: Ik zou toch de jaren 60 wel leuk vinden. Maar 1985 is natuurlijk ook hartstikke leuk.
6: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
7: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is Kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: Egypte, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €599. Ka-ching! Corendon.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Ja, dan begint de dag bewolkt met af en toe een buitje. Vanmiddag droger en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt een graad of 22. En hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Nou, ik denk de regen ook wel best wel veel roet in het eten gooit. Want het is hartstikke druk onderweg. Dit zijn de plekken waar je nu de meeste vertraging hebt. Onder andere nog steeds de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Dat was vanochtend bij Zaandam een ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar je staat nog wel steeds in de file. Vanaf Hoorn een uur extra. Die vertragingen rondom Utrecht zijn er ook nog steeds. De A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij het knooppunt Rijnsweerd zijn nog steeds twee rijstroken dicht in verband met politie. Onderzoek. Dat gaat ook nog wel een uurtje duren. Vanaf Lexmond in de file met nu 20 minuten vertraging. En daardoor ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Vanaf Bodegraven in de file. Met een uur extra reistijd tot aan het knooppunt Lunetten.
1: Ja, ze zit nog even bij te komen van het optreden van Douwe Bob. Jij zit ook te genieten, Amelor.
3: Lekker,
1: hoor. Ja, dat was prachtig.
3: Ja, absoluut.
1: Maar ze is weer helemaal klaar voor. Ze praat je bij over het laatste nieuws. Het nieuws van 8:30 met Amelor Zwitserloot.
3: Goedemorgen. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat meldt RTL op basis van stukken van Prinsjesdag. Het fonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in voor nieuwe technologie om de economie op den duur sterker te maken. Er blijven voorlopig zwaar bewapende agenten staan bij het huis in Overasselt, waar deze week een man werd doodgeschoten. Ook werd het aangevallen door tientallen bewapende mensen. Rond het huis worden ook camera's geplaatst. En hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, dat meldt de Telegraaf. Sinds anderhalf jaar al ruim 40% minder. En dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst voor schijnzelfstandigheid. In sectoren als transport en logistiek zijn juist meer flexkrachten. En wie worden online het vaakst opgelicht? Ja, je zou verwachten dat dat ouderen zijn. Ik krijg zelf ook vaak een bericht doorgestuurd van mijn moeder. En dan zeg ik, dat is spam, mam. Oh. Maar wat blijkt, juist jongvolwassenen van tussen de 18 en 35... zijn het vaak slachtoffer van online fraude. Dat schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens een fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet. En ja, overmoedig is, want zij denken dat ze heus wel doorhebben als ze worden opgelicht. Nou, niet dus.
1: Zijn jullie goed gelovig? Makkelijk op te lichten? Of wil je daar verder geen uitspraak over doen?
3: Ik wil zeggen nee, maar ik denk ja.
2: Ik denk ja.
1: Wij zeggen gewoon nee. Och, ja, de hitparade van 1985. De dagschijf van vandaag.
2: Interessant, ik ben heel benieuwd wat eruit komt.
1: En weet je dat vandaag in dat jaar 1985 een grote hit was? Ik heb er eentje gevonden. Het is eigenlijk een soort van twee halen, één betalen. Want je hoort ook Stuart Copeland van de Police. Dus het is ook een beetje van de Police. Die doet de percussie.

0: Azizam van Ed Sheeran. De man die is zo fanatiek dat hij dus als hij een nieuw album uitbrengt ongeveer 500 liedjes heeft om uit te kiezen. Dat hij al die liedjes heel vaak gaat afluisteren. En degene die niet zat wordt, komen op dat album.
1: Ja, wel,
0: je het voorstel hoeveel tijd dat alleen maar kost. Ja, maar deze heeft het dus gered. Azizam.
2: Radio 10 staat op. Verhuisbus.
0: Ja. De nieuwe ochtendshow van Radio 10. Misschien is het een vertrouwde show voor jou op een nieuwe zender. Of een nieuwe show op een vertrouwde zender. Hoe dan ook, we vinden het heel fijn dat je met ons opstaat. En dat vieren we door cadeaus uit te delen. De hele week gaat de verhuisbus door het land. En Gijs Staverman, die was lekker op tijd wakker vanochtend.
1: Ja.
0: Is in de auto gestapt en naar Friesland gekart. Goedemorgen.
3: Ja,
0: goedemorgen. Dat is tot morgen, hè?
3: Goedemorgen.
4: Hallo.
3: Horen jullie mij of niet?
0: Ja,
3: ik heb hier net de auto neergezet. En ik ben hier net. Er is nog een plekje. Een prachtige sneek. Het is wel een beetje regenachtig. En ik sta hier voor een slijterij. Een wijnkoperij. En ik weet niet precies wat er nu op Joustra en Zonen.
1: Oh god, dat is een.
3: Nou, prachtig. En daar ga ik naar binnen toe. En degene die. Oh, het belletje gaat. Hallo! Goedemorgen. Ik ben Gijs. Goedemorgen. Dag Janine. Ja,
5: wat leuk.
3: Hallo.
5: Wat leuk.
3: Nou, wat is de slijterij vroeg open?
5: Ja, klopt.
3: Ja? Want in Sneek vinden ze het lekker om 's ochtends alvast een borreltje te
5: drinken. Zeker. Ja.
3: Oké. Nou, je hebt laten weten dat Radio 10 opstaat, hè?
5: Ja, klopt.
3: En staat hij de hele dag op bij je?
5: Ja. En sinds deze week naar Radio 10 mee verhuisd.
3: Oh, je bent mee verhuisd naar Radio 10? Oh, nou, wat fijn. Nou, wees welkom. Ja. Wat fijn om je te mogen begroeten. Janine, je weet wat de bedoeling is, hè?
5: Ja.
3: Ja, want de airfryers en de blenders, het vliegt om je oren.
5: Ik ben benieuwd.
3: Waar wens je een beetje? Of waar denk je een beetje aan? Wat zou je wensen?
5: Misschien een leuk tosti-ijzer voor hier op de zaak. Of
3: leuke tosti-ijzer?
5: Ja, bijvoorbeeld. Een broodrooster.
3: Nou, ik ben benieuwd.
5: Of een praatje.
3: Koffiezetapparaat.
5: Bijvoorbeeld, ja.
3: Nou, zullen we naar buiten gaan?
5: Ja, is goed. Ik ga mee.
3: Wat een prachtig ding. Wat is nou een sneeks drankje?
5: En dit maken we hier, berenburg.
4: Oh, ze loopt gelijk net in de vitrine.
5: Die maken we hier. We hebben ook hier de fabriek achter.
3: Ja, de weduwe Joustra. Nou, Jeroen, jij kent dat wel natuurlijk. De weduwe Joustra, Berenburg, nobel en echt.
5: Ja, meer dat woord nobel.
3: Okay. Nou, dat gaan we zo direct nuttigen. Laten we eerst naar buiten gaan om een van de dozen open te maken.
4: Gijs moet nog wel terugrijden.
3: Je mag de dozen opliften.
4: Moeten ze het wel een beetje in de gaten houden.
3: Ja, ik moet nog wel terugrijden. Je hebt wel gelijk. Ja. Ik zal een flesje meenemen voor jullie, jongens. Twee hoofden zie je daar staan. Het hoofd van Jan Willem en het hoofd van Jeroen.
5: Ja.
3: Ja.
5: Moeilijk kiezen.
3: Ja, is dat moeilijk kiezen?
5: Ja, vind ik wel. Ja.
3: Waar gaat je hart naar uit?
5: Nou, vinden ze allebei heel sympathiek. Maar ik neig naar Jeroen.
3: Oh, je neigt naar Jeroen.
5: Ja.
3: Ik zou misschien wel Jan Willem kiezen.
5: Ja?
3: Ja. Maar dat zou ik doen. Ja. Maar ja, jij mag de keuze maken.
5: Oké, nou, dan gaan we dus toch voor Jan Willem.
3: Nee, maar dat zou. Ja, maar ik zou altijd. Het eerste idee wat je hebt, zou ik dan vasthouden.
5: Ja, oké.
3: Dan blijf je voor Jeroen.
4: Jeroen. Dat is ook de grootste doos hier, dat is Jeroen. Wat een verwarring.
3: De grootste doos. En dat is. Wat is het? Een one-up electric mop. Wauw!
1: Nou,
3: geweldig!
1: Die winkel is nog nooit zo schoon geweest.
3: Ben je er blij mee?
5: Ja, natuurlijk, altijd.
3: Oké, nou dan, ik wil net zeggen, de hele slijterij kun je lekker schoonmaken.
5: Gaan we lekker de winkelvloer.
3: Dan ga je de winkelvloer doen?
5: Ja.
3: Oké, nou, van harte gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
3: Heel erg goed. En dat betekent dat er nog één doos hier open staat. Of over is eigenlijk. Ja, en die mag ik ook weggeven, toch?
0: Ja, wat zit erin?
3: Ja, zullen we even kijken wat erin zit? Ik ga hem even openmaken. Oh, een baristina!
1: Oh, die koffiemachine.
0: Dat is de koffiemachine.
3: Oh. Ja, dat is hem.
0: Oh. Ja, het is niet de koffie Janine, want zij krijgen hem niet. Maar Siebe wel. Goedemorgen, Siebe.
3: Nee.
6: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Ja, bij jou staat hij ook op in Friesland. En hij is voor jou, dus Gijs neemt hem mee in de verhuisbus. Dus binnenkort koffie uit een verse koffiemachine.
6: Oh, dat is geweldig.
0: Van harte gefeliciteerd, hè.
6: Ja, nou, dankjewel.
3: Mooi begin van de dag, hè.
0: Gijs, rij voorzichtig.

0: Kimberly die gaat straks achter het stuur en die gaat richting Gelderland.
1: Oh.
0: Dus staat Radio 10 bij jou op? In Gelderland? Laat het even weten.
2: Hattem of in Winterswijk? Of,
0: Gelderland kun je heel veel kanten op.
1: Ja, dat is heel groot.
0: Of misschien had je Gelderland, Ede bijvoorbeeld.
1: Ede is ook mooi.
0: Ja, dat is ook nog Gelderland.
1: Ja, nou, laat maar weten.
0: Laat het even weten via de app. Dus staat Radio 10 bij jou op in Gelderland. En misschien komt Kimberly dan straks bij jou langs met de verhuisbus.
3: Het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9. Breaking news.
0: Ja, en van de rollende stenen. Roland is zo weer het journaal in het Breaking News.
2: Breaking News. Nou ja, dat is wel even belanghebbend nieuws dat ik hier heb. Want Henk Wijngaard, die is eigenlijk met de vlam in de pijp weer naar huis gegaan. Nadat hij een hartoperatie heeft ondergaan. Nou, thuis is hij bezig om te herstellen. Vertelt hij in de Telegraaf vanochtend. En als hij helemaal hersteld is, dan wil hij gewoon weer het podium op. Dat kan nog wel een maand duren. Of een half jaar, of misschien ook wel langer. Maar ja, weet je, het is gewoon goed nieuws voor hem en zijn vrouw. En voor de fans natuurlijk ook. André van Duin en Jannie van der Heijden, daar zijn ze weer. Die gaan toch nog een 8e seizoen maken van het programma Denkend aan Holland. Weet je dat ze met een bootje onderweg gaan, overal en nergens naartoe.
0: Ja, en vroeger met het hondje toch, maar dat leeft niet.
2: Met Naan, nou ja, Jannie heeft dus gezegd van eigenlijk kan het niet, want Naan, dat hondje, die hoort zo bij dat programma dat we het eigenlijk niet kunnen verkroppen om dat niet te doen. Jannie heeft ondertussen een nieuw hondje, dus ze gaan weer met een bootje en dan gaat ze ook weer mee waar ze naartoe gaan en waar het scheepje aanmeert. Dat is nog niet bekend. En Jannie is jarig vandaag. Hè. Als je er tegenkomt vandaag bij de bakker, dan moet eventjes feliciteren.
0: Ja, en maar ja, ik zou wel oppassen met taart meenemen, want ze is nogal kritisch.
2: Ze heeft, ja, precies. Helene van Rooyen, die is druk met promotie voor haar nieuwe boek. En heeft ze wel iets heel geks bedacht, want ze gaat 10 uur lang achter de ramen staan op de Wallen in Amsterdam.
1: Oh.
2: Ja, daar kan je dan langskomen en dan kan je het boek kopen en laten signeren. Het heeft wel ook een soort van een relatie met elkaar. Dat doet ze natuurlijk niet zomaar. Weet je, als ze een boek zou maken over wandeltochten, dan gaat ze natuurlijk niet op de Wallen zitten. Nee, want het boek gaat over 100 seksvragen. Ja. Dus als je nog twijfels hebt in bed, Jan Willem, of intieme dilemma's of relationele ongemakken, dan kan je dat boek erbij pakken en dan wordt alles in beantwoord. En vandaag zit Helene van Rooyen dus op de Wallen en gaat ze dat boek signeren.
0: Ja, staat ze even een dagje rood.
2: Dat is... Ja. Oh, pardon. Einde.

0: hebt waarvan je denkt, als ik dat op de radio hoor, dat en dat liedje, dan wordt mijn dag pas echt heel vrolijk. Laat maar even weten hoor, via de Radio 10 app.
1: Zometeen na 9. Lekker een uurtje meezingen. Na het nieuws natuurlijk met Hannelore. Wat zit erin straks?
2: Er is alweer van alles uitgelekt voor Prinsjesdag. Onder andere dat het groeifonds terugkomt. En dat is goed nieuws voor onze economie.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
8: nee,
7: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Albert Heijn maakt

0: voordelig.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Deze actie betekent gigagoedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van
9: Voordeel. Aldi.
10: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
13: 7 stuurder.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Het is exact 9 uur op donderdagochtend. Dit is Radio 10 met het belangrijkste nieuws van deze ochtend met Hannelore.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in de uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komt er weer ruim 300 miljoen in. Het geld is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij was, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is wil de gemeente camera's bij het huis gaan ophangen. En de overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken. Dat zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen. Zoals PFAS, maar ook landbouwgif of mest. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. En dan het radioteam weer. Vanochtend bewolkt in het noorden en westen buien. Die trekken later het hele land over. Maar vanmiddag kan de zon doorbreken. En het wordt zo'n 21 graden.
18: We gaan een mega drukke ochtendspits deze ochtend. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Met de meeste vertraging nu op de volgende plekken. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij het knooppunt Rotterpolderplein bij Haarlem is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Beverwijk sta je in de file. Je hebt meer dan een uur vertraging daar. De A27 ook al de hele ochtend vertraging. Van Gorkum naar Utrecht bij het knooppunt Rijnsweerd. Er is nog steeds een politieonderzoek gaande. Twee rijstroken zijn daar dicht. Je staat er vanaf Lexmond in de file met 20 minuten vertraging. De A12 loopt daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht vanaf Nieuwerbouw. brug meer dan een uur extra reistijd. En een vervelend verhaal vanaf de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is er een onwelwording. Is daar één rijstrook dicht. Vanaf Heerden Zuid sta je in de file en je vertraging is daar nu 3 kwartier.
0: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
0: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
0: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
0: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
1: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
11: Simyo.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met haar in de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Deze week de Radio 10 staat op.

0: Zeg, schat, voordat je de deur uitgaat, maak me nog heel even wakker. Dan kan ik nog even een kusje geven. Wham en Wake Me Up Before You Go Go.
1: Radio 10 staat op.
0: Met het meezinguurtje als we het laatste spoortje van Radio 10 staat op deze ochtend. Alfred zit hier achter de telefoon en alles een beetje in de gaten te houden wat er binnenkomt aan verzoekjes en belletjes.
2: Ja, er komt wel heel veel leuk binnen, maar er kan altijd nog wel iets bij. Dus als je Radio 10 hebt nog niet gedownload, gebruik hem even.
0: Ja, want dat is eigenlijk het principe van dit programma. Het is heel overzichtelijk. Alles wat jij leuk vindt, waar je vrolijk van wordt en van je het gevoel hebt, dan kan ik even lekker meeblaren om mijn stembanden en mijn hoofd wat wakker te krijgen voor deze donderdagochtend. En op gang te komen, dat hoeft niet per se altijd alleen maar heel zoet en vrolijk te zijn. Vul het zelf maar in. Connie, die weet daar wel raad mee. Hi, Connie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, zie, dan hoor je gelijk al. Hè? Daar komt dan gelijk een energie hier de uitzending binnen gestort, gezellig. In Molenhoek ben jij, dat is bij Nijmegen, geloof ik, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Volgens mij wandelen we daar elk jaar doorheen met de Vierdaagse.
3: Ja, zeker. Ja. Die komt bij ons voorlangs.
0: Oh, serieus?
3: Ja, serieus.
0: Oh, en dan sta je daar klaar, want dat vind ik altijd zo ontzettend leuk dat mensen die daar wonen dan met bakjes gesneden komkommer en Engelse drop en zo klaarstaan.
3: Ja, ja, en dan staan ze met snoep en ze vragen de kinderen en de kleinkinderen van die andere soldaten, weet je wel, zo'n slaggetje of wat dan ook. Ja,
0: mooi. Ja. Nou, het zou leuk zijn als we elkaar volgend jaar weer zien. Gaan we ons best voor doen, ook hier bij Radio 10. Maar daar komen we later op terug. Eerst eventjes vandaag zaken doen. Want jij kwam met een verzoekje waar wij gelijk met z'n allen op aansloegen. En bedachten, we moeten Connie bellen. Ja, zeg het maar.
3: Ja, dat is mijn favoriete nummer. Dat is Anita Meijer met Why Tell Me Why.
0: Nou, en zo is het. Connie, zet de radio lekker hard, want daar is die al hoor.
3: Ja, en ik kan heerlijk hard meezingen, want mijn man is een paar dagen met de motor weg, met motorclub. Dus hij kan lekker hard.
0: Lekker rustig. Lekker schadeloos. Nou, veel plezier, Connie. Maak er een mooie donderdag van.
3: Ja, dankjewel.

0: Speciaal voor Jeffrey, die onderweg is met de vrachtwagen. Wordt niet bijgezegd wat er allemaal in zit. Laten we verder geen vragen stellen. Hij was onderweg naar Groningen. Hij zegt, nou, hier heb ik wel even zin in om lekker mee te kunnen blaren. Kensington en War in Radio 10 staat op.
1: Radio 10 staat op.
0: Gwen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zag jouw appje en ik dacht, oh, we gaan Gwen bellen.
2: Oh, wat leuk.
0: Want
2: fijn.
0: Jij kwam met een hele leuke suggestie voor het meezinguurtje. Wat zullen we ze draaien?
2: Ja, ik dacht Loris P. met How Many Times.
0: Dus, heldin uit de jaren 80. Hoe kom je daarbij, joh?
2: Nou, dat is een guilty pleasure van mij. En je hoort dit nummer eigenlijk nooit. En dat vind ik heel erg jammer. Ik denk gewoon dat er gewoon heel veel mensen zijn die het nummer niet leuk vinden.
0: Ja, dat maar, kan ik me ook bijna niet voorstellen.
2: Ja, maar ik ben dan een van diegenen die dat wel echt oprecht heel erg leuk vindt.
0: Leuk hoor. Nou, we gaan hem voor je draaien. En, dan om je dag lekker op te fleuren.
2: Super. Hartstikke bedankt.
0: Dankjewel, Gwen.
2: Ja, jullie ook.
0: Yo, hoi.

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Kaching. Corendon.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: DJ'en op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Het weerbericht op Radio 10. De dag begint bewolkt en valt af en toe een bui. Vanmiddag is het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt een graad of 22. En de laatste benen van een echt een superdrukke ochtendspits deze donderdag. Dit is wat er nog van over is, de plekken met de meeste vertraging. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij het knooppunt Rotterpolderplein was vanochtend een ongeluk. Bij Haarlem is dat de weg is weer vrij, maar de file staat er nog steeds. Vanaf Beverwijk 20 minuten extra. En die vertragingen rondom Utrecht ook allemaal. De weg op de A27, waar het allemaal begon, bij het knooppunt Rijnsweerd. Daar is de weg weer vrij, maar de files staan er nog wel. Op de A27 vanaf Lexmond 10 minuten. De A12 van Den Haag naar Utrecht vanaf Nieuwerbrug. Tot aan het knooppunt Lunetten sta je 40 minuten in de file. En datzelfde geldt ook nog steeds voor de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. De weg is daar weer vrij bij Apeldoorn-Noord. Maar de file staat er nog steeds. Vanaf Heerden heb je nog steeds een half uur vertraging. Het is 9:30. Kop af. Ach, als een Zwitsers uurwerk zo nauwkeurig zijn we hier. Hè? Niet normaal. Hannelore Zwitserloot heeft hoofdpunten van het nieuws voor je. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Tanken is nog nooit zo duur geweest. De adviesprijs voor benzine is vandaag €2,69. Nog eens 2 cent meer dan gisteren. En experts denken dat de oorlogen de prijs alleen nog maar verder zal stijgen. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Die drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Vorige week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo kook. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. En 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en ook meer hergebruik. Onder andere Jumbo, Bavaria en de Efteling doen mee. En er is dartgeschiedenis geschreven door Noa Lin van Leuven. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die op tv de magische 9-darter heeft gegooid. Dan gooi je met 9 pijltjes de 501 punten uit om de leg te winnen. En dit waren haar laatste pijlen. Nou.
12: Ja. Ik zit helemaal
13: niks. Nou ja, dat is ook bijna ook hoe het eraan toe ging. Want het was echt verrassend stil daar. Je hoorde geen uitzinnig publiek op de achtergrond. Oh. Gelukkig wel een enthousiaste commentator. Maar ze gooide haar 9-darter dus in de superseries. En bij die wedstrijden is geen publiek aanwezig.
12: Oh.
13: De commentator die gilde voor
12: het. Die was helemaal.
13: Ja, had ik willen laten horen.
12: Dan bezoek dat bandje er nog even bij. Want ik vind het wel leuk om dat nog zo nog eventjes even te laten horen. Hoe dat dan klonk.
13: Yes.
12: Dankjewel, Hanno.

Het appje van Charles die zegt... Hey Jeroen, ik heb ontzettend veel zin in de robotstem van Cher. Zou je die eens willen draaien? Nou, voor jou altijd, Charles. Believe in Radio 10 staat op.

0: Jean-Rochal, de computerstem van Cher en Believe.
1: Radio 10 staat op.
0: Toch even bij jou terugkomen, Hannelore. Want ja. Ik was er nou wel even nieuwsgierig naar. Wat was het nieuwtje ook alweer?
2: Ja, ik had het over Noa-Lin van Leuven, die als eerste Nederlandse vrouw in de geschiedenis op de tv van het darten een 9 darter heeft gegooid. En dit waren haar laatste pijlen.
3: Double 12.
4: Wow. Game shot.
3: 9 darter voor Noa-Lin van Leuven.
4: Noa-Lin van Leuven.
2: Ben Leuven, ja, is gek, hè? Je hoort een hele enthousiaste commentator. Maar geen publiek dat uit het dak gaat.
3: Nee.
2: Want ja, er was dus geen publiek bij.
0: Maar de prestatie maakt dat het niet minder,
2: nee,
0: natuurlijk.
2: Nee, absoluut. Dus nee. Ja, ze heeft geschiedenis geschreven.
0: Mooi man, hartstikke leuk. Erik, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo. Jij bent al lekker rustig aan het opstarten, heb ik het idee, zo als ik je zo hoor.
5: Nou, rustig. 5 uur al wakker, hè?
0: Oh joh. Oh, dan heb ik helemaal niks gezegd. Oei. Foei, oma Willem.
5: Ik heb je er al in zitten.
0: Ja, heel goed. Wat doe je? Waarom ben je zo vroeg wakker, Erik?
5: Ja, ik werk op de bouw, isoleren.
0: Ja.
5: En wij isoleren leidingen, vrieshuizen, koelcellen. En ik ben nu bij een, hoe heet dat hier, fruitmasters, Jellemals bezig. En daar hebben ze gewoon een heel nieuw koelsysteem opgehangen. En dat isoleren wij dan.
0: Nou, dat is hartstikke belangrijk, want dan bespaar je heel veel energie als je dat allemaal goed geïsoleerd.
5: Ja, die mensen moeten er ook zijn, toch?
0: Ja, nee, zeker. Ja. Dat is superbelangrijk. wat zou ik eens eventjes uit mijn glitterige platenkoffertje kunnen halen voor jou, Erik, om jouw donderdag nog geïsoleerder te beginnen dan dat hij al deed?
5: Nou ja, dat is natuurlijk Genie van Falco.
0: Maar waarom dat natuurlijk?
5: Ja, dein lippenstift is verwist. Dat is toch een fantastische zin, of niet?
0: Ik vond dit liedje zo eng altijd vroeger. Dat vond ik altijd ik zag het allemaal voor me. Toen dacht ik, zet ik me altijd op een andere zender als het erop was.
5: Ja. En dan straks lekker meeschreeuwen, hè? Van Genie! Oh, heerlijk.
0: Dat laat ik aan jou over, Erik.
5: Ja, super.
0: Jouw werkse, dankjewel, man.
5: Hey, hoi.

0: Amazing uurtje. Radio 10 staat op en Alexis Jordan en Happiness.
1: Radio 10 staat op.
0: En Nancy die vat het leuk samen in een appje. Kijk, daarom luister ik naar Radio 10. Je kan de Radio 10 app gratis downloaden op je telefoon en dan berichtjes sturen en laten horen wat je wil. Onder andere Lydia heeft dat ook gedaan. Hi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Uit Ridderkerk kom je.
2: Ja, dat klopt.
0: En je hebt als hobby, ik vind dit heel leuk, dat ik kwam afreden mee. Ja, wat een mooie hobby.
3: Ja, chocola maken.
0: Chocola maken.
3: Ja. Ik kan dat er vaak niet van maken.
2: Ja, nee. Ik hou van in de keuken staan en ik ben alleen. Dus dan ben ik uiteindelijk uitgekomen op chocola maken.
0: Maar dan
2: dus
0: echt vanaf cacaobonen tot aan, zeg maar...
2: Nee. Ik koop galets, dus in allerlei smaken kan je die. En die moet je dan nog wel verwarmen en dan... Ja, kalet, dat zijn van die hele kleine bolletjes. Dus dan hebben ze van bonen hebben ze al puren en melk en wit en karamel en ruby. Hebben ze alle smaken al gemaakt. Oh. Ah. Alleen die moet ik dan nog smelten naar 45 graden. Dan temperen naar 27. Dat is per soort is dat anders. En dan weer verwarmen naar 31.
0: Ik zet je zo heel even in een babbelbox met Alfred hoor. Ja. Want die slaat hier helemaal op aan. Die
3: maar wat maak je er dan van?
0: Paashazen. Ja.
2: Nee hoor, bonbons allerlei verschillende. Ik maak dan ook van tevoren allemaal vullingen. En dan maak ik bonbons.
0: Ach, lieve schat, wat een heerlijk.
3: Ik stuur je zo even ons adres.
2: Ja, die heb ik. Oh.
0: Maar je zat ondertussen, terwijl je lekker bonbons aan het maken was... zat je ook nog weer aan de vakantie te mijmeren. Of wat moet ik me erbij voorstellen? Want je wilde holiday rap horen.
2: Nou ja, ik ga over 2 weken op vakantie. En op de een of andere manier, vlak voordat ik op vakantie ga... De weken ervoor loop ik altijd dat nummer te zingen.
0: Nou, daar helpen we je graag een handje bij, Lydia. Maak er een hele mooie dag van en een mooie vakantie. En we zien je vanzelf wel een keer hier in Hilversum verschijnen.
2: Ja.
0: Doeg, Lydia! Okay.

0: mooie appje van Maurice via de Radio 10 app. Het is het eerste amazing uurtje dat ik helemaal meekrijg, zegt hij. Hier kan ik wel aan winnen. Leuk, dankjewel. Leuk om te horen. Als je nog suggestie hebt voor morgen, laat maar weten. De Radio 10 app is beschikbaar en alle berichtjes kunnen gewoon daar naartoe. Onze Martijn die is een dagje vrij, maar Robert Veller is wel aanwezig.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik was gisteren in jouw geboortestad, Robert, met de verhuisbus.
1: Ik was eerder deze week in jouw stad.
0: En zo is de cirkel weer rond. Nou, is dat niet enig? Wat ga je allemaal doen zometeen?
1: Nou, als jij zometeen jouw ABBA-platenkoffer even laat staan... dan wil ik best ervoor zorgen dat jij op weg naar huis... nog even kan meezingen met een deuntje ABBA.
0: Dit gaat mij nooit meer loslaten, nee, dus van mijn leven.
1: Zeker niet.
0: Maar dat is ook helemaal niet erg.
1: Meer ABBA, meer ABBA.
0: Ik kan daar zeer aan wennen. Hanneke die heeft zometeen het nieuws voor je. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Drastische maatregelen in Overasselt. En tanken was nog nooit zo duur.
3: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
11: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Een hele goede morgen. De werkdag gaat zometeen verder met Michael Jackson en Billy Ocean. Loverboy komt eraan. Na het nieuws. En dat krijg je van Hanneke van Zessen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen. Hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten. Toen was er een drugslab gevonden. Vorig jaar ging het huis een paar weken dicht nadat erop was geschoten. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat het voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van 3 euro gaat doorbreken. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt het onderzoek van BNR. Het gebeurt vaak zonder dat eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht die dan worden doorgelinkt naar online casino's. En de controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Het wordt nu alleen gecontroleerd op blauwalgen en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. En dan het radioteam weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag nemen de buien af en breekt zo nu en dan het zonnetje door. Het wordt een graad of 22.
1: Dankjewel Hanneke. Dan het verkeer. 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Schipluiden 9 minuten. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Koentunnel 9 minuten. En de laatste voor nu op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Gelderop daar 32 minuten extra.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld!
6: 50.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Radio

verzoek van Michael Jackson om de wereld een stukje mooier te maken. Heb ik niet het idee dat we sinds dit liedje heel veel zijn opgeschoten. Maar het geeft wel hoop, jongens. En bovendien blijft het een fantastisch liedje natuurlijk. Heel the world. Goedemorgen. Welkom bij Radio 10. Radio 10 staat op en dat betekent dat wij deze week naar je toe komen. De verhuisbus is op dit moment onderweg naar Gelderland. En Kimberly die zit achter het stuur. En die ken ik een beetje. Dus ik zeg bergje maar. Heb jij een auto aan de straat geparkeerd in Gelderland? Eventjes de buitenspiegels inklappen. Zou ik er better safe than sorry. Nee, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Mocht jij in Gelderland wonen of werken en daar nu zijn, dan is dit je kans. Je hoeft alleen even je naam en je adres te appen. En wie weet komt Kimberly zo meteen langs. En die komt dan niet met lege handen. Die heeft hele mooie prijzen bij zich. Dus ik zou zeggen, stuur even je adres in via...

TV werd opgericht en ze daar dachten, ja, dat liedje mag dan geflopt zijn, maar er zit wel een hele mooie videoclip bij. En toen gingen ze draaien en toen werd het alsnog een dikke, dikke hit. En terecht zou ik zeggen, want een van de mooiste liedjes met terugwerkende kracht van Duran Duran.

Wil jij dat Kimberly zometeen bij jou een broodje komt lunchen en tegelijkertijd mooie prijzen achterlaat, want zo zijn we dan ook wel weer bij Radio 10. Stuur nog even jouw adres in via de Radio 10-app en misschien komt ze zometeen wel langs. Nu, de Steve Miller Band.

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlijk.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA pakkersbrood oerdecem eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
14: Coco.
15: De Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Robert Veller. Goedemorgen, maak je donderdag tot een fijne werkdag. Met nu Dance Little Sister.

ik had het gezegd tegen Jeroen Gijkendevechter. Als hij zijn ABBA-platenkoffer hier zou laten, dan zou het daar vandaag een liedje uitstelen. Bij deze belofte ingelost, Does Your Mother Know op Radio 10. Even een gewetensvraagje voor jou. Wat zie jij nou echt als jouw gloriedagen? Even nadenken is dat. Onderzoekers die hebben die vraag ook gesteld aan mensen op straat. En wat blijkt? Wij zien, onze gloriedagen liggen tussen ons 25ste en 35ste levensjaar. En dat komt allemaal door vrijheid die we dan hebben, onze zelfstandigheid. Je bruist van de energie, je hebt veel sociale contacten, vindt de liefde, doet ontdekkingen en je bouwt je eigen leven op. En dat klinkt allemaal prachtig. Maar mag ik even de naïeve romanticus zijn vandaag? Mag het even deze donderdag? Ik ben 51 jaar. En ik denk nog altijd dat het beste nog moet komen, mensen. Mag het deze donderdag? Lekker. Radio 10, dit zijn de grootste hits aller tijden. Op weg naar de Glory Days. Dit is Bruce Springsteen.

0: We gaan alweer richting het nieuws van 11 uur. En dat krijg jij zometeen van...
1: Hanneke, Hanneke, Hanneke geeft je al het nieuws op Radio 10.
0: Hanneke van Zessen, kosten en moeite gespaard in dit geval, maar het komt uit een goed hart. Ja. Wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Leven AI. Ja, 150 scholieren uit Groningen zijn de stad Praag uitgestuurd. Waarom hoor je zo?
0: Ik hang aan je lippen. Ik ben nu al een en al hoor. Zometeen dus het nieuws van 11 uur.

0: we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 Stad Op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 Stad Op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Zometeen krijg je ze van me. 4 nummer 1 hits op rijen, de 4x1. Eerst het nieuws van 11 uur. En dat krijg je niet van mij, maar van Hanneke van Zessen. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. De man zou een veroordeeld crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief zien, die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor het CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau naar doorrekening. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar ze zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zorgt wel voor een veel grotere uitstoot. En 150 scholieren uit Groningen zijn de stad Praag uitgestuurd. Ze waren op schoolreis, maar de helft van de VO5-leerlingen ging 's nachts naar buiten en dronk alcohol. De schoolleiding besloot toen de hele groep vanuit Tsjechië weer naar huis te sturen, eerder dan gepland. De leerlingen die 's nachts op strooptocht gingen, moeten deze week verplicht op school zijn, huiswerk maken en praten over hun zonde. Het weer nog voor Radio 10 bewolkt en er trekken wat buien over het land. Vanmiddag wordt het wat minder, dan af en toe een zonnetje. Gaat het wel harder waaien. Het is 20 tot 23 graden.
0: Hebben ze wel plezier gehad daar in Praag?
14: Nou, ik kan me toch voorstellen van niet. Inmiddels meer, toch? Dat is toch een hele zure bijsmaak, dit.
1: Ja, maar ze hebben wel lekker gezopen, lekker gefeest.
14: Ja, de helft.
1: Die hebben het top gehad.
14: Ik was die andere helft. Ik lag daar lekker te slapen. En dan moest ik ook naar huis.
1: Ja, maar jij bent het liefste meisje.
14: Ja, dat ben ik
1: Hanneke,
14: ook.
1: Dankjewel.
14: Dat ben ik ook.
1: We gaan naar het verkeer. 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo, 8 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Een kwartier en de laatste op de A50. Arnhem-Oss tussen Ewijk en Paalgraven. Daar 38 minuten vertraging.
12: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Sea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
14: Nu haal hè, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
13: Sportlife. Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

Radio 10 met dat prachtige liedje van Ilse de Lange. The Great Escape. En lieve mensen, we gaan het doen. Het is ruim 11 over 11 geweest en dus de hoogste tijd voor 4 nummer 1 hits op rij. Met zometeen een echtelijke ruzie waar we allemaal van hebben meegenoten. Heerlijk, kan niet wachten om dat nog een keer te doen. Maar eerst gaan we naar de apotheek voor een doosje Wild Cherry Keelpastilles. Goed tegen hoesten en keelpijn. Er was een muzikant die zag dat doosje in de vitrine liggen en die dacht, ja, daar zit een bandnaam in. En had hij niet verkeerd gezien, want die band Wild Cherry werd heel groot. Dit was hun nummer 1 hit. Play that fuck.

De Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart, waar een ruzie met je vrouw toch nog goed voor kan zijn. Voor Herbie Kricklow was dat zo, want die had zo'n ruzie met zijn vrouw. Die stapte toen op de bus, pakte een klapblokje en die zette binnen 25 minuten al zijn frustraties op papier. En die woedeuitbarsting werd het liedje dat je net hoorde van de Backstreet Boys. Dat is toch een mooi verhaal. Het is de 4x1 met nu een nummer 1 hit uit 1989. Buffalo Stance van Nene Cherry. Altijd een heerlijk liedje gevonden, maar ja, in het begin mis je toch een klein beetje

0: vaak in de Soundmix Show.
1: Je zit in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn, het wordt echt een feest.
4: Hemel en aarde bewegen.
0: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7, 7.
12: Oh, wat een geld.
11: 50.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Robert Veller. Goedemorgen, het is bewolkt en er trekken buien over, maar wij zingen: het regent zonnestralen.

Jij bepaalt wat er gedraaid wordt hier op Radio 10. Dat allemaal onder de bezielende leiding van Jeroen Nieuwenhuizen. Maar hij heeft een lege playlist en jij mag die gaan vullen met liedjes waarvan je denkt, ja, daar heb ik gewoon even zin in deze donderdag. Dus laat van je horen via de Radio 10-app. Kleine kanttekening die Jeroen er altijd wel bij maakt is, het mag alles zijn. Maar het moet ook leuk zijn voor je collega's, voor je buren. Dus nou ja, de top 4000 is altijd een goede leidraad om liedjes uit te kiezen. En als je iets heel vrolijks in gedachten hebt, laat dat ook vooral weten. Want om 12 uur dan begint Jeroen met de Pammerammer. Die heeft net iets meer pit, net iets meer vrolijkheid. Dus die liedjes zijn ook van harte welkom via diezelfde Radio 10-app. En als je die zelf aankondigt, dan krijg je ook nog als dank een Pammerammer broodtrommel. Kortom, laat ons even weten, wat wil jij horen vanaf 12 uur? Dat kan nu via de Radio 10-app.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Yes, de donderdagmiddag is net aangebroken. Dat gaan we zo eens fijn vieren met Alles Mag op Donderdag. Doe mee met de gratis app van Radio 10. Laat me weten wat ik moet draaien. Nu het nieuws. Hier is onze Hanneke van Zessen.
20: Goedemiddag. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West-Nijl-virus, zegt het RIVM. Dat virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er niets van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat het gebeurt is erg klein, zegt het RIVM. Het plan van Brussel voor soepeler klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau naar doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wel duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. En in het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet meer gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwaterpeil op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie moet eerst worden opgeruimd. En dan nog wat weer bewolkt en er trekt wat buien over het land. En die nemen later in de middag af. Zo nu en dan een zonnetje. Het gaat wel wat harder waaien. Het wordt maximaal 23 graden.
19: Dankjewel, dan zijn er vertragingen voor de grens bij Duitsland. A12 Arnhem-Oberhausen, 14 minuten. En de A76 Geleen-Keulen, ook voor Duitsland, 7.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voodoo.
0: Aldi, onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
14: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
21: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: dus.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year... en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: sale voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen. Radio 10.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Goedemiddag, gaan we beginnen met Ginny.
1: Hoi.
0: Is het een dag waarop je je camera tevoorschijn trekt?
1: Elke dag.
0: Ja?
1: Ja.
0: En die foto's die zien we regelmatig bij het weerbericht op tv, hè?
1: Vaak.
0: Ja? Wat is de populairste foto die jij ooit gemaakt hebt van het weer?
1: Dat is een moeilijke vraag, hoor.
0: Ja?
1: Ik heb er meerdere. Ja, zonsondergangen en zonsopkomst. Dat zijn mijn favoriete onderwerpen.
0: Juist. Oké, dus jij hebt lange dagen. Want bij het krieken van de dag lig je klaar met je camera. En je wacht tot de zon ondergaat.
1: Nou, ja, zoiets.
0: Wees maar blij dat het weer winter wordt, hè? Dan zijn de dagen weer wat korter.
1: Nou, daarom.
0: Hey, Ginny, nou, dan moet er wel wat energie in natuurlijk. Als je zoveel foto's maakt die we allemaal op televisie zien.

0: Ja, wat is het geworden?
1: Aardbeien.
0: Beetje suiker, beetje prakken op een witte boterham?
1: Nee, puur.
0: Oh, alleen aardbeien?
1: Ja, zoals ze zijn. Zoet genoeg van zichzelf.
0: Ja, ik vind ze wel altijd een beetje een zuurtje hebben.
1: Ja, dat zegt mijn man ook altijd. Ja, maar ja. Ik vind het wel meevallen. Ja, je moet echt wel de zomerkoninkjes hebben.
0: Ja, juist. Nou, laat ze lekker smaken. En wat gaan we dan draaien? Wordt dat Falco met Genie? Of, Er zit wel lekker regen in het begin.
1: Ja, zeg dat. Nee, het wordt Where's My Husband.
0: Nou, die zit aardbeien te eten.
1: Nou, heerlijk.
0: Ray!

0: Lipsync en Funk It Down. Fieke, dankjewel voor deze fijne disco-knijter. En daarvoor hadden wij de Bammerammer Way. And where the hell's my husband? Daar trapten we de middag mee af. Op donderdag de 3e van september is dit Jeroen Afternoon. Het is de lunchshow van Radio 10. Onwijs welkom. Fijn dat je erbij bent. Hanneke is hier ook tot 2 uur gezellig. He,
1: ja, Hannes? Zeker. Goedemiddag. Ja.
0: Een Australische schapenboer is beroofd van zijn schapen. En dan denk je, ja, er is iemand met een karretje langs het weiland gereden. Die heeft er 2, 3 in die aanhanger gepropt. En is er vandoor gereden met zijn boedelbak. Nee, hij mist 5500 schapen.
1: Wat?
0: 5500. De boer zelf zegt dat het even duurde voordat hij door had. Omdat het dat erf, dat landgoed dat hij heeft, enorm is. Hij totaal zo'n 25.000 schapen heeft. Dus een beetje meer of minder missie. Maar het viel vooral op dat er heel veel shawarmazaken gingen openen in Rotterdam. De transferperiode in het voetbal zit erop. Veel oranje voetballers hebben een nieuwe club. En de Telegraaf is in de contracten gedoken. Hou je vast, hè? Somerville gaat in het Midden-Oosten 15 miljoen per jaar verdienen. Dus je kunt gewoon een penalty missen, waardoor het Nederlands elftal naar huis gaat. En dan krijg je nog geld. Nee, doe geen pijn, joh. Gianni Reinders volgt hem en krijgt 100 miljoen, verdeeld over 4 seizoenen. En verdediger Mickey van der Ven speelt tegenwoordig in Londen voor Tottenham Hotspur. En daar krijgt hij de komende 5 jaar 75 miljoen. En over grote spelers gesproken, we hebben een nieuwe ochtendshow bij Radio 10. Radio 10 staat op. En om te vieren rijden we het hele land door en we delen cadeautjes uit. Kimberly van der Berg is onderweg naar de provincie Gelderland. En iedereen die daar luistert kan zich nu aanmelden. Dat doe je via de app van Radio 10. Dan tik je even je naam en je adres in. Dan weten wij dat je daar woont en dat je zin hebt om een cadeautje uit te pakken. Want als die verhuisbus voor je neus staat, wel zo mooi, dan mag je een doos kiezen. En de andere doos, die gaat niet meer mee terug. Nee, die openen we ook voor iemand anders die zit te luisteren. Dus stuur maar gewoon even je naam en je adres door via de van Radio 10. Hoef je niet alleen in Gelderland te wonen, je bent gewoon welkom. Maar je moet wel Radio 10 luisteren, dat is een voorwaarde. Ik denk ook wel dat het samenvalt, want als je nu vraagt aan je en je reageert, denk ik dat je zit te luisteren. Goed, het kan zo simpel zijn het leven, mensen. Oh, trouwens,

0: op donderdag zou ik graag willen horen. Middernacht, schijn een lichtje op mij van Drukwerk.
1: Leuk!
2: Voor Alles Mag op Donderdag, Home on Monday van de Little River Band. Groetjes, Scala.

0: Radio 10.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je verrekt je rug.

0: een regenboog gezien. Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: met de verhuisbus. En ook Kimberly van den Berg is erbij. Die staat vandaag in Gelderland.
1: Ja, goedemiddag Jeroen. Ik ben inderdaad vanmorgen naar Gelderland gereden en in het idyllische fase terechtgekomen. Ja, althans, hoe mooi het hier in de omgeving ook is. Ik sta op een bouwplaats met mijn champagnekleurige laarsjes in de blubber. Want ik ga een stratenmaker heel gelukkig maken met een van onze verhuisdozen. En hij is druk bezig, dus ik ga hem even storen bij zijn werk. Gerrit... Ja, ik heb Gerrit gespot. Ja. Dit is namelijk onze Radio 10-luisteraar vandaag.
2: Gerrit.
1: Hoi Gerrit.
2: Hallo.
1: Altijd staat Radio 10 op?
2: Altijd.
1: En dat is geen discussie met je collega?
2: Nee, geen discussie, want hij moet er gewoon op. Dus wat ze ook willen, het is mijn radio, dus mijn zender.
1: Ja. Ben je ook een beetje een zingende stratenmaker?
2: Af en toe wel, ja.
1: Oké. Zullen we gewoon naar de verhuisdoos gaan lopen en kijken welke prijs vandaag voor jou is? Want het is natuurlijk onze grote verhuizenactie. Jan Willem en Jeroen zijn begonnen met Radio 10 staat op. Ja, en daarom zijn we in heel Nederland aan het kijken of Radio 10 daadwerkelijk opstaat. Nou ja, bij Gerrit was dat het geval. Heb je al een beetje nagedacht, Gerrit, welke doos je wil gaan openen?
2: Ja, lichtelijk. Ik kom zelf uit Dalfsen, langs de Vecht. Dus ja, kijk in de Vechten. Wie weet.
1: Oké. Gaat dat jouw geluksdoos zijn? Nou ja, het zijn allebei geluksdozen. Want in allebei zit een prachtige prijs. Ja, dit is jouw moment, Gerrit. Kies maar welke doos gaan we openmaken.
2: Nou, we gaan dan toch voor kijk in de Vechten.
1: Voor kijk in de Vechten. Ga je het zelf doen?
3: Ja, is goed.
1: Oké, haal hem eraf. Jij wint de Philips Airfryer.
2: Geweldig, mooi. Ja, wie weet wat voor in de keten hier. Dus ja, hartstikke mooi.
1: Toch? Nou, die bitterballen kunnen erin voor de vrijdagmiddagborrel morgen. Gerrit, gefeliciteerd. Deze mag met jou mee. En Jeroen, dat betekent dat ik nog een doos met een prijs over heb.
2: Nou.
1: En die gaat naar een gelukkige Radio 10-luisteraar bij jou. En die ga ik nu onthullen, want wat zit daarin? De Philips High Speed Personal Blender.
0: Nou. Kijk eens even, Esther Maas uit Lichtenvoorde. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Is dat leuk? Had je al een blender?
4: Ik had wel een blender, maar daar kon ik niet zo goed mee omgaan.
0: Dus... Nee. Oh, nou, ja, bedoel, je hebt in ieder geval kunnen oefenen, want nu ben je pro, hè? Nu ga je blenderen, jongen.
4: Ja, dat denk ik ook.
0: Moet eens kijken wat jij voor lekkere smoothies tevoorschijn gaat toveren uit het apparaat. Gefeliciteerd, je hebt een Philips Personal Blender te pakken. Ik wens je er heel veel plezier mee. En blijf luisteren naar Radio 10, hè?
4: Dankjewel, gaan we zeker doen.
0: All right. Nou, Kimberly, dankjewel voor vanuit Gelderland. En we gaan door, we rijden door. En waar gaan we heen? De verhuisbus gaat door naar de volgende provincie. Dat is Limburg. Dus woon of werk je in Limburg, bijvoorbeeld in Venray of in Reuven. Of nou ja, iedereen, want je weet zelf al wat er allemaal in Limburg te vinden is. Stuur dan even je naam en je adres via de app van Radio 10. En wie weet komt de volgende verhuisbus bij jou voor de deur. Ben benieuwd.
5: Hey. Ik heb wel zin in een lekker stukje blues. Want denken we misschien meteen aan Gary Moore met Still Got the Blues. En dat zou wel lekker zijn. Dankjewel.
0: Yep.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299.
2: Ka-ching. Corendon.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Silly ging voor Solid Harmony, I'll Be There For You... en de volgende Frank Stallone, Far From Over voor Mark. Dat was lekker zeg. Dat zijn ze, de platen. Heb je nog meer in gedachten? Laat het dan even weten. Pak de app en stuur erin voor...
1: Alles mag op donderdag.
0: Ilse heeft zin in een stukje nederpop van het goede doel. België komt er zo meteen aan, maar eerst deze van Leen.
2: Papa was een Rolling Stone, is wel leuk. It's the day, it's 3rd of September, the day I always remember. En dat op 3 september. Dat zou daar zijn.

0: Als het kan, graag het goede doel met België.
1: Ja, die heb ik net gedraaid, schat. Nee, is natuurlijk een grappetje. Ik kwam van Ilse. Dankjewel, Ilse. We hebben geen tijd meer, jongens. Het zit er alweer op voor vandaag. Want vliegt dat toch als het lekker is. Ja, dankjewel voor de aanvragen. Wat niet gedraaid is, dat bewaren we even tot morgen. We kunnen natuurlijk wel zoveel kwijt in een uurtje. En dan op vrijdag doen we de extra vrolijke editie. Dus heb je nog goede ideeën, mag je ze ook alvast even laten weten via de Radio 10. De laatste is van Martin. Bam van Campsies, freestyler.

0: was die al. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: En deel 2 van Jeroen Afternoon gaat zometeen beginnen met de top 4000 quiz erin. En de Simple Minds komen er ook aan. En Queen, maar eerst het nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
24: Goedemiddag. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West Nile-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niets van. Sommigen krijgen koorts. In Utrecht is iemand eraan overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder meer meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint. Op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Het aandeel daalde in 8 jaar van 50% naar 43%. Vooral de hoge huurprijzen en het tekort aan kamers speelt daarbij een rol. Toch is het aantal uitwonende studenten opvallend genoeg iets gestegen. Maar dat komt helemaal door internationale studenten. Die hebben bij aankomst direct een kamer nodig en huren daardoor vaker dure particuliere kamers. En schapen en koeien mogen vanaf morgen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. Het gras was door de droogte slecht geworden en het vee moest eraf, anders zou de dijk beschadigd raken. Maar door de regen is het nu weer te doen. En dan nog het radioteam weer vanmiddag bewolkt en af en toe een zonnetje. Komende nacht dan begint de wind flink in kracht toe te nemen. Morgen onstuimig met windstoten en veel regen. Dan 18 tot 24 graden.
23: Maar daarna krijgen we nog even een kleine nazomer.
24: Ja, dat Eén is dag. Het gekke eraan. We hebben even één dagje waar we doorheen moeten.
23: Nou, geniet er maar. Hè. Ja. We hebben hier wat vertragingen. Er zijn drie langs de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam 13 minuten. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 6 minuten. En dan de A50 Os-Apeldoorn voor Hoenderlo 37 minuten over 12 kilometer.
0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: 18 plus, speel bewust.
27: Ja? Echt serieus?
28: Zo,
27: wat een geld!
28: 18.000, godverdikke me.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
29: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen... voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
31: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
32: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
31: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
33: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
34: nu
33: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
34: Nu halen, dus niet straks.
35: Fans van Voodoo.
33: Aldi.
36: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
33: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
35: Fans van Voodoo.
33: Aldi.
37: Altijd onderweg en weinig tijd.
2: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Lily Allen, Not Fair. En voor de Simple Minds, de Live Kicken. Maar dat wist je al lang, want jij hebt verstand van muziek uit de... Dus je speelt...
1: De Top 4000 quiz.
0: Al dan niet op de radio bij mij. Als je mee wilt spelen hier op de radio, dan heb ik wat leuks voor je. Je kunt namelijk via de app van Radio 10 even het antwoord geven op de oefenvraag voor vandaag. Als je die goed beantwoordt, weet ik twee dingetjes. Eén, dat je het kan. En twee, dat je ook zin hebt om mee te spelen. Zometeen over ongeveer, pakken beet gewoon weg. 5 minuten. Snel hoor. Gaat heel snel. Dus zorg dat je je telefoon nu in de aanslag hebt en geef het antwoord op de oefenvraag, als je tenminste hier op de radio de prijzen wil verdienen. We hebben een nieuwe ochtendshow. Jan Willem en Jeroen zijn verhuisd naar Radio 10. En verhuizen noem je ook wel to move in het Engels. En in de top 4000 staat het nummer I Like To Move It. Maar wie maakte deze gigantische dansvloerknijter uit de 90's? I Like To Move It, van wie is dat ook alweer? Als jij dat weet, nou dan pak je nu die app en dan tik je dat antwoord in. En in de tussentijd kan je meezingen met Susanna Freek. Goud komt eraan en dit is Queen. We Will Rock You op Radio 10.

0: Kan. Suzanne Freek hier op Radio 10 Goud. En daar gaan we.
1: De top 4000 quiz.
0: Yes. Dat is de lijst die we natuurlijk in een jaar en jaar weer gaan samenstellen voor het komend jaar. Want we gaan hem weer een heel jaar gebruiken voor de top 4000 quiz. En we gaan een maand lang genieten van het allermooiste wat ooit gemaakt is. Maar dat later. We gaan nu spelen voor prijzen met Tom. Dag Tom.
2: Hey, goedemiddag.
0: Heb je al applaus gehad vandaag, Tom?
2: Ik heb nog geen applaus gehad.
0: Nog niet? Nee. Zullen we dat maar eerst even doen? Ja, ja. Kijk, zelfs...
2: Dankjewel.
0: Zelfs cheerleaders. Hé, hey, is dat even wat?
2: Wauw.
0: Nou, dan moet je het alleen nog even waarmaken, Tom. Dat is alles.
2: Ja.
0: Ja, de oefenvraag had je in ieder geval goed. Wie maakte de 90's hit I Like to Move It?
2: Ja, Real to Real.
0: Jazeker, Real to Real. I Like to Move It, Move It. Wat een goede knijter is. Dat heb je ook al opgedanst, denk ik, Tom, of niet?
2: Nou, ik was meer een type dat aan de bar hing. En als ik heel enthousiast werd, knikte mijn hoofd een beetje op en neer. Dus was het dansen voor mij wel een beetje.
0: Ja, maar dat is ook belangrijk. Moet je ook hebben.
2: Ja,
0: toch? Hey, muziek uit de ethisch, daar weet je het meeste van. Ik hoop voor je dat er veel over gevraagd gaat worden. Ik pak straks wat vragen uit de grabbelton en dan zien we het wel. Je krijgt 4 vragen. Als je ze allemaal goed hebt, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel goed wist te beantwoorden. Yes?
2: We gaan ons best doen.
0: Veel plezier.
1: Vraag 1.
2: Dank je.
0: Vandaag is zangeres Jennifer Page 53 geworden. Gefeliciteerd, Jennifer. Ja. En die ken je van dit nummertje. En hoe heet dit nummer?
2: Crush.
0: Crush. Crush, is dat goed?
3: Ja,
0: dat is goed. Een makkie om erin te komen.
1: Vraag 2.
0: Dan is het vandaag de dag van de wolkenkrabber. In de top 4000 vinden we ook wat torens. En welke toren staat er in de lijst met de nummer Soul with a capital S? Is dat A, Tower, B, Lee Towers of C, Tower of Power?
2: Cool.
0: Poe, staat er niet bij. Nee, poe is niet goed.
2: Nee. Ik gok op Litouwers. Geen idee.
0: B, Litouwers.
2: Ja.
0: Nee, Litouwers. Nee, hij heeft wel hele mooie dingen gezongen. Maar Soul with a Capital S is niet echt zijn repertoire. Nee, wij zochten Tower of Power. Ja, nou, dat zou je ook nooit meer vergeten nu, hè? Nee.
2: Nee.
0: Tower, die kennen we nog wel van See You Tonight. Dat was een andere knijtert. Die worden ook vaak aangevraagd bij Alles Mag. We gaan door.
1: Vraag

0: Oh ja, nou, dit moet je wel weten. Als je jaren 80 zegt, dan zeg je dit soort muziek. En dan moet ik je even vragen, hoe heet dit nummer?
1: Billie Jean.
0: Ja, kijk, dat weet je meteen. Nou, als er ook een iconisch basje bestaat. Kijk, Queen hebt er eentje. Maar Michael Jackson ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Billie Jean is goed. De laatste vraag alweer.
2: Vraag 4.
0: Krijg je van Hanneke.
3: Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat we voor de eerste keer dit programma uitzonden op tv.
0: Ja.
4: Met de deuren slaan.
5: Ja, zuster. Nee, zuster.
4: Op de stoel staan. Ja, zuster.
3: Ja,
0: oh, dat is mooi, hè?
3: Een komische televisieserie en musical uit de jaren 60, bedacht door Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Met zuster Clivia, Gerrit, Jet, Bobby, Bertus, Piet en ook de boze buurman. Later werd er ook nog een musical van gemaakt.
0: Ja, er zijn heel veel liedjes van te vinden, ook op Spotify en zo. Het wordt nog wel eens aangezet bij ons thuis en dan zitten we nog stiekem mee te zingen. Ik heb het nooit gezien, hè, dit. Dit is van voor mijn tijd eigenlijk.
1: Ik ook niet.
0: Nee, maar die liedjes die zijn toch blijven hangen.
1: Ja.
0: Ja, en in de top 4000 vinden we ook zusters. Niet deze, zuster Clivia en zo, maar wel andere zusters. Wie staan er in de lijst met I'm So Excited?
1: The Pointer Sisters.
0: The Pointer Sisters, dat weet hij natuurlijk ook, ja. Nou, Tom, hé, helemaal niet verkeerd, maat. Wat zei je?
1: Ik zeg, ik was al bang dat ik een vraag kreeg over ja, zuster, nee, zuster.
0: Ja, dat, maar zo gaat het spel ook, hè. Af en toe dan gaan we je een klein beetje op het verkeerde been zetten. Maar hoeveel had hij nou goed? Even zien, volgens mij 3, hè. Ja, 3. Kijk, nou, ik krijg 3 prijzen. 3 prijzen zijn voor jou, ja. Wat dacht je van de Radio 10 Zonnebril, de Radio 10 Petten, de Bammerabrootrommel?
1: Dat is fantastisch.
0: Leuk, hè. Hey, Tom, veel plezier ervan, hè.
1: Super.
0: Doei, doei.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Nog meer zussen op Radio

0: gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh,
8: wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.
6: Ja, welkom. Zometeen gaan we weer uitdelen.
7: Een hele dikke 10.
8: Even een dikke 10.
9: Een dikke 10.

0: er even lekker in. Of je kan natuurlijk ook gewoon eventjes wat intypen als je niet zo lekker bestemd bent. Maar in ieder geval laat mij even weten wie er vandaag op het podium een dikke 10 moet ontvangen. Dat kan iemand zijn die je persoonlijk kent. Dat kan ook gewoon iemand zijn die je uit het nieuws hebt geplukt. Dat je denkt, hé, ik zag daar een berichtje van. Ik dacht, nou, dat is misschien wel iemand die een 10 verdient. Geef dat er even door via de app van Radio 10. Je hebt dat ding toch al op je telefoon staan. Zo niet. Zet hem er dan even op. Altijd makkelijk natuurlijk ook om mee te doen met allerlei zaken. En nou, Hanneke doet het eens voor. Hoe werkt dat nou? Je zit door het nieuws te spitten en dan denk je ineens, ja, dat is er één.
1: Ja, nou, hier in de studio gaat het soms wel eens een beetje over baby's. En dat komt natuurlijk, Jeroen, omdat jij net vader bent geworden weer.
0: Ja, klopt, ja.
1: Ja, een jonge baby. En ik zag een artikel staan bij Omroep Flevoland dat ze in Lelystad dit weekend een grote inzamelingsactie houden voor ouders die weinig geld hebben. En eigenlijk kun je in heel Nederland kleertjes of spullen die je niet meer gebruikt inleveren bij deze stichting. Dat is Stichting Babyspullen. Hm. En van al die donaties die gaan ze helemaal sorteren. En daarvan maken ze startpakketten met onder meer kleding, luiers en beddengoed. En die worden dan aan ouders gegeven die daar moeite hebben om dat soort dingen te betalen.
0: Ja, wat goed. Ik heb ook nog een paar zakken staan met dat is die kleding van mijn dochter. Die is nu 3. Maar ja, dat gaat heel hard in het eerste jaar. Je krijgt ook al kleertjes van mensen en zo. Na tegen die tijd dat je het aan kan trekken, dan ben je er alweer voorbij, weet je niet? Je hebt ook kinderen, je weet hoe dat gaat.
1: Dat gaat hard. En ik las dat ze met heel veel gemeenten samenwerken, die stichting. Dus vast ook in de buurt van jouw huis, Jeroen, om het in te leveren.
0: Ja.
1: Ik wilde hun gewoon een dikke 10 geven vandaag. Stichting Babyspullen.
0: Stichting Babyspullen, ja, nou, dat doet goed werk. En zo kunnen. Dat vind ik niet alleen omdat je andere mensen ermee helpt, maar ook omdat je die spullen niet weggooit.
1: Zeker.
0: Er zijn zoveel spullen die je gewoon echt nog wel een tijdje kan gebruiken. Zeker ook als het gaat om jassen of zo, weet je. Je groeit er zo snel uit als je zo kleintje bent. Dus doe er nog even je best voor. Zorg dat die spullen daar terechtkomen. En wie verdient er al meer in dikke 10? Laat me dat nu weten via de app van Radio 10. Tik het in, spreek het in, maar doe iets. Laat het nu weten. Dit zijn de Supremes.

krijgt er allemaal een dikke 10 vandaag. Allereerst even, de audioberichten komen niet door. Ons systeempje ligt eruit wat dat betreft. Dus die bewaar ik voor morgen. Maar ik heb een hoop getypte berichten wel voor je. Raymond stuurt een dikke 10 voor Pieter. Door hem luister ik nu een week naar Radio 10. Stefan zegt, ik wil G en Willemien Ebbe uit de wereldstad Gijsteren een dikke 10 geven, omdat ze mij na mijn doorgemaakte herseninfarct overal naartoe rijden. Monique zegt, de dames van Tandartsenpraktijk Ter Aar, ze hebben met spoed een wortelkanaalbehandeling gedaan bij mij. Groetjes van Monique. Nou, succes daarmee. Rita, een hele dikke 10 voor mijn man Sjaco Westland, gewoon omdat hij de allerleukste en liefste is. En Ruben zegt, een hele dikke 10 voor Mamadou en John. Als ze de werkvloer betreden, houdt iedereen zijn adem in, want ze monteren werkelijk alles. Monteren werkelijk alles wat los en vast zit. Hun tempo is zo bizar, snel dat zelfs een roadrunner er jaloers op zou zijn. En dan willen we nog even zelf een dikke 10 uitdelen. Sowieso aan iedereen die deze week Radio 10 heeft ontdekt. Zoals Erik bijvoorbeeld. Die zegt, ja, de beslissing is genomen. Ik blijf lekker naar Radio 10 luisteren. Heerlijke muziek. Sluit precies aan bij mijn smaak. Leuke presentatoren, leuke spelletjes. Jullie hebben er een luisteraar bij.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: containers tot Stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Met

0: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it!

0: En als jij even je laatste lunchhapje doorslikt, heb ik zometeen nog veel meer lekkers voor je. Na het nieuws van 2 uur, dat is het inmiddels. En dat krijg je van Hanneke van Zessen.
1: Goedemiddag, er is geen watertekort meer, dat zegt het landelijke crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en er zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Er lagen onder meer bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteren uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond en dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. En een potje FIFA is een Rotterdamse student duur komen te staan. Doordat hij verloor van zijn huisgenoot, verloor hij ook een weddenschap. Hij moest toen naakt door de wijk Kralingen lopen. Precies toen werd hij gespot door handhavers die hem vroegen een broek aan te trekken en hem daarna €160 boete gaven. De student beloofde dat hij de volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, dat dan diegene binnen naakt zal rondrennen.
2: Ja.
1: Ja. Hè? Wat moet je daar nou weer mee?
2: Ja.
1: €160 boete, dat moet je ermee. Sure. Het weer dan nog vanmiddag bewolkt en af en toe wat zon. Komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen. En morgen wordt het dan onstuimig. Windstoten en veel regen. Dan wordt het wel warm, 24 graden.
0: Dankjewel, Hanneke.

0: 30 minuten langer onderweg.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Radio 10.

gekweekte groenten laat zien. In eerste instantie zegt hij in die video dat het om een pompoen gaat. Maar het ding heeft meer weg van een, tja, wat zal ik zeggen, de penis van Shrek of zo. Hij is namelijk groen. Maar Beckham laat uiteindelijk weten dat het hier om een misvormde courgette gaat. En dan de reactie van Victoria. Wat het ook is, het heeft in ieder geval meer rondingen

0: Forever Live and Die, dat had zomaar een heel ander OMD-nummer kunnen worden. Dat was namelijk het verhaal hierbij. Paul Humphries, nee, het was Annie McCluskey. Die was een paar dagen eventjes een weekendje weg. Paul Humphries gaat ondertussen de studio in om een beetje aan een track te werken en zingt de leadvocalen daarvoor zelf in. Humphries vertelde later dat als Andy er gewoon was geweest, Andy dat waarschijnlijk had gedaan. En was het dus een heel ander liedje geworden. Maar het was geen slechte set, want ze hebben er in 1986 een top 3 hit mee. Bij ons hier in Nederland.
1: De Radio 10 staat op verhuisbus.
0: En waar gaat die vanmiddag naartoe, die verhuisbus van Radio 10? Radio 10 staat op, dat is sinds deze week de nieuwe Radio 10 ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de vechten. En nu ze zijn verhuisd naar Radio 10, hebben we de verhuisbus nog even mogen houden. En die zit vol met mooie cadeaus. En Jan-Willem zelf is nu met de bus onderweg naar Limburg om daar twee luisteraars blij te maken. Wat dacht je bijvoorbeeld met een barista-machine, een blender, een airfryer of een van die andere geweldige prijzen? Als je nou wilt dat die verhuisbus van Radio 10, de ochtendshow, straks bij jou voor de deur staat, laat dan in de app van Radio 10 weten dat je luistert naar Radio 10 door je naam en adres achter te laten. Als je tenminste luistert in Limburg. Dit is Whitney.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
4: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Turkije, 5 sterren all-inclusive al vanaf €579. Corendon.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de

0: voordelig.
1: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

Het is alle tijden bij Radio 10. Tegenwoordig is hij brulboeien ergens op de Atlantische Oceaan. Je hoorde St. Elmo's Fire. Radio 10 staat op verhuisbus. Is onderweg naar Limburg. Zal nu wel ergens rijden op de A2. Misschien zie je hem zelfs wel rijden als je mazzel hebt.

0: in de Soundmix Show.
1: Je zit in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Helemaal aan de
0: bewegen. Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info radio10.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Vliegtuig.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlijk.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het is 3 uur, een mooi moment voor koffie met een gevulde koek of thee met pepernoten. En onderhand krijg je het nieuws van Martijn Nijhuis.
5: Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien. Tenminste, als je een Android-telefoon hebt, dat schrijft de Telegraaf. Het gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De beheerder van vliegvelden rond Manchester is geraakt door een datalek. En daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, blijkt uit onderzoek van BNR. De informatie wordt verkocht via dark web. Er zitten ook gegevens bij van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag. En volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. En het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het speciale crisisteam. Het kan op sommige plaatsen zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er ook regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. Het Radio 10 weer, veel bewolking, af en toe zon. Het is nu een graadje van 21. Vanavond is het droog, vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook nog eens stevige regenbuien bij.
4: Dankjewel Martijn.
6: Joep.
4: Files op de weg staan 7 files op dit moment. En de 3 grootste vind je op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn voor Hoenderloo. Die is daar 8 minuten lang. A28 Zwolle-Hogeveen voor Staphorst. Oh. Nee, die is weg. Dan gaan we naar de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht Centrum, 9 minuten. En dan heb ik er ook nog eentje op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de Heinvlietbrug en de Volkrachtbrug, 9 minuten.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

Radio 10. Voulez-vous coucher avec moi? Het is eigenlijk best wel een beetje ongepast dat ik rond 3 uur een grote hit draai die gaat over slapen. Dat is meestal het moment waarop je wel een klein dutje zou willen doen. De bekende middagdip. Of gaat Voulez-vous coucher avec moi eigenlijk helemaal niet over slapen? Nou, dan is het helemaal ongepast natuurlijk. En dat kan natuurlijk niet in de uren van lang leven de grootste hits aller tijden. Goedemiddag, dit is Maroon 5.

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Egypte, 5 sterren all-inclusive. Al vanaf €599. Ka-ching. Corendon.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het is augustus 1969. Bethel, New York. Een weiland met honderdduizenden hippies. Woodstock. Op het podium verschijnt een Brit die er niet bepaald uitziet alsof hij de toekomst van de popmuziek komt bepalen. Zijn kleding is eenvoudig, zijn haar zit alle kanten op en zijn stem klinkt alsof hij al jaren ruzie heeft met zijn stembanden. Maar dan begint de muziek. Hij beweegt wild over het podium alsof hij ieder woord uit zijn lichaam moet trekken. De band achter hem jaagt het tempo omhoog en het publiek krijgt iets te horen wat het bekende nummer totaal verandert. Want dit liedje is oorspronkelijk licht, vrolijk en bijna speels. Een liedje van vier jongens uit Liverpool. Maar deze man maakt er een smeekbede van. Zijn stem kraakt, schreeuwt en breekt bijna. Hij zwaait met zijn armen, draait over het podium en lijkt ieder moment om te kunnen vallen. En juist daardoor kan niemand meer wegkijken. Wat bijna niemand daar beseft, nog niet zo lang geleden was deze carrière helemaal geen zekerheid. Hij heeft met bands gespeeld die nergens kwamen, plannen zien mislukken en op het punt gestaan om het op te geven. En nu staat hij hier. Voor een mensenmassa die later legendarisch wordt. Joe Cocker.
1: De doorbraak.

0: Full Life, maar dat god niet helemaal voor hem, want hij werd gedumpt door zijn platenmaatschappij. Scheiden van zijn eerste huwelijk. Oh. Raakte dakloos. Oh. Raakte betrokken bij twee auto-ongelukken. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat was Wonderful Life van Black dus. Goedemiddag, Gijs. Ja,
1: goedemiddag.
0: Nou, daar schrik je van, hè?
2: Zonder de definitie van Wonderful Life. Ja. Als je dat soort dingen meemaakt. En dan nog het leven prachtig vinden. Goed, Edwin, goedemiddag.
0: Hey.
2: Ja, we gaan straks het hebben over Basta. Dat is de nieuwe serie die morgen in première gaat bij Videoland. En dat is de serie over Marco van Basten. Mm-hmm. Top voetballer, top Nederlandse voetballer. Heeft nog samengewerkt met Cruijff natuurlijk. Die twee konden het in eerste instantie niet heel goed met elkaar vinden. En de vraag is toch een beetje, stel dat hij nou niet al die vreselijke blessures had gehad, was hij dan misschien wel beter geworden dan Cruijff?
0: Ja.
2: Ja, je zal het nooit weten.
0: Nee, je zal het nooit weten, ja. Maar goed, jij gaat erop proberen een antwoord te krijgen, begrijp
2: ik? Ik ga proberen daar een antwoord op te krijgen. Okay. En Jan Willem, die is onderweg met de grote verhuisbus. Radio 10, die staat op. Nou, wij vieren dat natuurlijk, omdat Jan Willem en Jeroen nu in de ochtend zitten. En die verhuisbus, die is of gaat of staat voor de grens van Limburg. Hij gaat in ieder geval vanmiddag naar Limburg. Woon jij in Limburg? Of werk jij in Limburg? Of bevind je je in Limburg? Sta je misschien wel op de camping in Limburg? Laat het weten via een appje. Moet je even je naam en je adres naar ons toesturen. En wie weet staat Jan Willem zo bij jou voor de deur.
0: Ja, moet Radio 10 wel opstaan natuurlijk. Dat is wel een voorwaarde.
2: Dat gaan we wel even checken, ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: Helemaal goed.
0: Zeker. Heel veel muziek.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: En hoe was het bij het ING servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Ja, goedemiddag. Oh, het gaat snel, hè. Het is alweer 4 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Gijs. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school toe zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij opnieuw de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. Of hij echt TBS krijgt, dat horen we dus later. En na 2 weken naar Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar de andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. En dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende 2 uitwedstrijden geen supporters meer mee. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de gevolgen van die maatregelen. Dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren en ouderen kon het kabinet niet meenemen in die besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij nu. En dan een onderzoekje waarvan je denkt, is dit nou heel bijzonder of wisten we dit al? Mensen die in een beschutte of doodlopende straat wonen, slapen aantoonbaar beter. Japanse onderzoekers lieten mensen een enquête invullen over de kwaliteit van hun slaap en of hoe uitgerust ze overdag waren. Daarna keken ze via Google Street View naar de leefomgeving van die mensen. Nou, wat blijkt nou? Mensen die bomen in hun straat hebben en weinig verkeer, die sliepen langer. En heb je veel vuilnis op straat, kapotte ramen of slaap je aan de doorgaande weg, dan had je vaker last van slapeloosheid. Een verrassing, hè?
18: Nou, ik heb hier wel een reactie op. Jeetje!
19: Ja.
18: Ja!
19: Water is nat, ja. Het radioteam weer. Vanavond is het droog, vannacht gaat het hard waaien. Morgen waait het ook nog flink door. Er komen stevige regenbuien bij. Ja,
18: wordt onstuimig, hè?
19: Ik weet niet of dat gaat gebeuren.
18: Nee, maar de maand september is nog niet voorbij, hè? Dat gaat nog een keer gebeuren.
19: Nou, het wordt morgen al wel 18 tot 22 graden.
18: Ja, ik zei trouwens september.

0: plaatsen, niet zo gek. Donderdag is altijd de drukste file dag. De drie langste files staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Schipluiden en het Graak-aqueduct. Komt door een auto met pech. 24 minuten bij de lange onderweg. Op de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Lemmer en Oosterzee staat het vast. Over 3 kilometer. 20 minuten extra reistijd. En een kwartiertje op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij ook op deze donderdag. Ondanks dat het zo'n drukke dag is. We blijven gewoon net zo lang bij je. Totdat die file is afgelopen. Met straks in Gijs op 10. De muziek van Total Touch. Touch Me There. Ik heb ook Run To You voor je klaar liggen van Bryan Adams. En de verhuisbus is vanmiddag in Limburg. Jan Willem is onderweg en staat zo bij iemand op de stoep. Misschien ben jij dat wel, hè? Als je daar werkt of woont. Of misschien op een camping staat. Of de komende 2 dagen per ongeluk zomaar in Limburg bent. Als je je daar bevindt, dan kun je opgeven. Je kan het ons laten weten via de app van Radio 10. En misschien staat die straks voor jouw deur.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu houden, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
8: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
9: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
11: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jou.

0: Lekkernage op de bank. Ja, en van een rijtjeshuis in Nijmegen naar uitverkochte stadions over de hele wereld. Het levensverhaal van de broers Eddie en Alex Van Halen klinkt eigenlijk als jaren alsof Hollywood het bedacht heeft. En nu gaat Hollywood er mogelijk ook echt mee aan de haal. De makers achter muziekfilms zoals Bohemian Rhapsody en Michael willen een film maken over Van Halen. Eerst lag er een plan waar vooral het liefdesleven van Eddie centraal zou staan. Maar dat vond Alex niet een goed idee. Dus Alex heeft er een streep door gezet. Hij ziet veel meer in het verhaal van het gezin Van Halen. Hoe ze in 1962 vanuit Nijmegen naar Californië vertrokken. En hoe twee broers uitgroeiden tot rockstars. Ja, de film moet bovendien een ode worden aan Eddie, die in 2020 overleed. Een release datum is er nog niet. Maar als het doorgaat, krijgt Nijmegen er een behoorlijke Hollywood-productie bij. Ja, en nu maar hopen dat die film net zo goed wordt als de trailer.
1: En ik weet niet van jullie, maar er is een groot verschil tussen daten en in een relatie zitten. Want als ik aan het daten ben, dan voelt dat als de trailer van een nieuwe film. Ik hou een trailer van een nieuwe film, leuk. Maar nu zit ik in die film en dan denk ik, oh, maar wacht, alle leuke stukjes zaten in die trailer. Ja. En toen ik die trailer zag, dacht ik, oh, dit is comedy. Dit is geen comedy. Dit is geen comedy. Nee, nee. Dit is horror slash drama is het. Ja. Op een gegeven moment was ik klaar met die film. Oké, weet je wat? Einde film. Film is klaar. Wat denk je? Komt er deel 2? Tuurlijk komt er een deel 2, ja.
2: Gijs. Op 1. De meeste muziek in de middag.

0: familie van elkaar. Nou, dat is niet waar. Hun producer in de studio, die heette Richie. En die heette Richie Rome. En ja, dat was waarschijnlijk de vader van de meid.
1: Radio 10 staat op verhuisbus.

0: gekregen stond ik in Sneek. En toen ging hij naar Gelderland. En nu is hij in de provincie Limburg. Tenminste, ik denk dat de verhuisbus in de provincie Limburg is. Dat hij al gearriveerd is. Met Jan Willem. Jan Willem heb ik ook aan de telefoon. Hey, goedemiddag. Hoe is het? Hoe is het
1: Hi,
0: met je?
1: Man. Ja, het gaat heel goed. Ik moet zeggen, het is een fantastische rit. Het is ontzettend leuk om Limburg in te rijden.
0: Mm-hmm.
1: Sowieso vind ik, dat we moeten natuurlijk voor de Limburgers extra lief zijn. Omdat ja, hier de ontvangst natuurlijk niet altijd even goed is, ja, in de auto. Hè. Je moet er net iets meer moeite voor doen.
0: Limburg ook de leukste provincie van Nederland. Daar ben ik het helemaal...
1: Ja, maar serieus?
0: Ja, ja, echt.
1: Luisteraars in Limburg, ik heb er een zwak voor.
0: Ja,
1: mooie rit. Het is lekker weer, het zonnetje schijnt. Ik heb genoten van Edwin Diergaarde, die discoplaat van jou net.
0: Ja.
1: Dus met een groot grijns op mijn gezicht rijd ik deze mooie provincie binnen.
0: Maar ben je al op de plek van bestemming? Of kun je ons al een klein tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik moet nog een minuutje of 15 rijden.
0: Okay.
1: En het is de bedoeling dat ik over 20 minuten op de plek ben waar ik dan weer een mooie cadeau ga afleveren.
0: Ja.
1: Het begint met een V, laat ik het zo zeggen.
0: Maar ik wil net zeggen, ja, maar misschien... Ja, Martijn die wil hem meteen gaan raden. Die wil al meteen... Vreeland? Nee, dat ligt hier om de hoek.
2: De V is niet zo moeilijk, dacht ik toch?
0: Venlo, bedoel je? Dat bedoel je toch, of niet?
2: Ach, waarom dat... kun je dan nog iets voor jou?
0: Ja, nee, ja, nee. Of Veenendaal. Ja, dat ligt ook in de
1: Of het zou ook Valkenburg zijn.
0: Het kan ook Valkenburg zijn, natuurlijk. Ja. Nee, dat is safe by the bell, Jan Willem. Maar goed.
1: Maar de V van Vlaaien, dus het is iets met de V.
0: Oké. Nou, je gaat je straks melden als je voor de deur staat. En dan gaan we weer geweldige prijzen weggeven. Dus,
1: ik geef nog even gas, Gijs. Ik spreek je zo.
0: Maar rij wel voorzichtig, hè? Tot zakjes. Goed. We hebben straks natuurlijk ook het nieuws. Je hoorde Martijn al. Ja, het kan natuurlijk ook Valkenburg zijn.
2: Ja, zou kunnen.
0: Oké, er zijn vast meer plaatsen in Limburg met een V. En wat zit er in het nieuws?
2: Ja, de tientallen mensen die zijn opgepakt in Overasselt komen morgen al voor de rechter, één voor één.
0: Ja.
2: En waarom gaat een zak pepernoten altijd in één keer leeg? Daar is officieel onderzoek naar gedaan. Dat wil jij vast weten.
0: Ja, ik heb net op mijn tong gebeten, omdat ik er al een paar achterover heb geslagen.
2: Ja.
0: En dit hoor je ook zo.
2: Ja, wat horen we nog meer zo, Gijs?
0: Nou, dit hoor je zo. Dit hoor je zo.

0: gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op te gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ja, goedemiddag. Vanavond is het droog. Vannacht veel wind. Morgen ook veel wind. Onstuimig weer wordt het dan. Later ook regenbui. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag, Martijn.
5: Goedemiddag, Gijs. 43 vertragingen en files nu op de snelweg. Op de A6 Hemmeloord richting Jouren. Tussen Pand en Oosterzee. 5 kilometer file. Half uurtje extra reistijd. Ook een half uur op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Beste en de brug over het Wilhelmina-kanaal. En op diezelfde A58 Vlissingen richting Breda tussen Bergen op Zoom, Centrum en De Stok komt door een ongeluk en ook daarbij zo'n half uur langer onderweg.
4: Oké, nou doe voorzichtig en kom veilig thuis. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven

0: dat zou mooi zijn. Dan allemaal straks, eerst het nieuws.
1: Want het is 5:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Faals bedacht ik nog. Venray.
1: Oh, faals kan ook natuurlijk, ja.
0: Venray?
2: Ja, ja.
0: Er zijn veel meer feest dan dat je vengt.
2: Ja, precies. De mensen die zijn aangehouden in Overasselt moeten morgen één voor één voor de rechter komen. Die bepaalt dan of ze blijven vastzitten. Tot die tijd mogen ze alleen met hun advocaat spreken. Het lichaam van Ratko Mladic moet volgens de Servische president eind van de middag daar aankomen in Servië. Mladic is overleden in de gevangenis in Nederland. De uitvaart trekt waarschijnlijk tienduizenden mensen. Maar wanneer die uitvaart precies is, dat is nog niet bekend. Hugo de Jonge bevestigt bij de enquêtecommissie dat er tijdens corona te weinig werd gekeken naar de impact van de maatregelen, de gevolgen dus. Er moesten volgens hem wel harde keuzes worden gemaakt om ziekenhuizen niet te overbelasten.
1: Nee. En dat doelt hij op dat jongeren er nu nog steeds last van hebben, toch? Dat,
2: ja,
1: dat, die, dat met die avondklok en dat ze niet hun vrienden mochten bezoeken en zo.
2: Achterstand op hebben gelopen.
1: Ja, dat is echt, ja. Ja, dat is echt heel heftig is dat geweest.
2: Gijs, korte termijn geheugen. Dus ik ga het gewoon vragen. Weet jij nog waar ik jou vanmiddag op heb getrakteerd?
1: Nee, geen flauw idee. Ik ben het heel... Nee, tuurlijk, dat weet ik. Pepernoten.
2: Nee, het zijn ook kruidnoten.
1: Och.
2: Sorry.
1: Oh, ja, dat is,
2: jij weet helemaal, het, hè?
1: Nee, maar je hebt gelijk. Het zijn kruidnoten. Want die bolletjes zijn kruidnoten. Noten en die dingen met die asteroïdes. Dat zijn de pepernoten.
2: Weet je, die brokjes die een beetje op taai-taai lijken. Ja, nou, ja, dan geven we de jaarlijkse reminder. Hoeveel calorieën zitten er ook weer in een handje gewone pepernoten?
1: Nou, je hebt iets opgeschreven, dus het zal wel fout zijn. Ik denk 100 calorieën.
2: 75.
1: 75.
2: Een handje chocoladepepernoten is dan...
1: 175.
2: Nee, 130 calorieën.
1: Oh, echt waar?
2: Nou, dat hebben we nog niet eens
1: over. Die zijn ook het lekkerst. En ja, daarom zitten de meeste calorieën erin. Dat is logisch.
2: Nou, je hebt tegenwoordig ook de smaak bossenbol, roze koek, mango cheesecake. Zelfs...
1: Serieus?
2: Kruidnoten met de smaak van cola.
1: Ja, dat meen je.
2: Nou, dat spreekt mij heel erg aan. Maar dit wordt jouw favoriet. Pandan spekkoek pepernoten. Ja, dat wist ik wel.
1: Dat is wel lekker, ja.
2: En jij zat te klagen vanmiddag van... waarom blijf ik daar nou maar van eten? Daar is onderzoek naar gedaan.
1: Ja.
2: Door het kleine formaat eet je ze bijna gedachteloos. Voelt gewoon als niks eigenlijk, hè?
1: Nee, maar dat zei ik tegen je. Als je nou een hele grote pepernoot hebt, hè? Maar echt met een doorsnee van 12 centimeter. Ja dat klinkt je alsof je een ziekte hebt. Maar als je een hele grote...
3: Dan heb
1: je
3: gewoon... Zo, dat heb jij een grote pepernoot.
1: Maar dan swipe je dan weg en dan...
2: Dan heb je feitelijk gewoon een stuk speculatie.
1: Maar dan heb je dus een koekje opgegeten. Dan hoef je er niet meerdere
2: precies.
1: van.
2: Precies. Dus komt er dat ze klein zijn. Ze zijn zoet, kruidig en knapperig. En dat levert veel prikkels op in je hersenen. En je hersens krijgen ook maar weinig verzadigingssignaal. Want ja, een paar kruidnoten vullen je maag natuurlijk nauwelijks. En ik vond het mooi dat jij de landelijke primeur hebt.
1: Wat dan?
2: Jij bent de eerste met een pepernootblessure.
1: Ja, dat klopt.
2: Zeg maar even uit wat er misging.
1: Nou, het bloedt nog een beetje, maar ik beet op mijn tong. Ik vind het namelijk heel onhandig om te eten van die kleine hapjes. Want dan gaat mijn... dat vind ik
2: vervelend.

0: Het is nog geen 6 uur geweest. Dan is het lastig. Dat moet je niet meer doen.
1: Nee, geloof.
0: En dat past nou op, want mijn schoonvader heeft dat ooit tegen mij gezegd, dat je nooit na 6 uur mag fluiten.

0: Radio 10.
1: Ja, verhuisbus.
2: En we vieren deze hele week dat Radio 10 op 10 staat ook. Onze verhuisbus gaat het hele land door met geweldige prijzen. Is nu op dit moment in de provincie Limburg.

0: uiterste zijn. Of Viel, of Veulen, of Fashionshoek, of De Vorst, of Forsberg.
1: Ja.
0: Of Wammers.
1: Vaals.
0: Of Vaals, dat kan ook.
1: Vaals.
0: Dat ja. Ben je in Vaals, Jan-Willem?
1: Nee, ik ben niet in Vaals. Oh. Jij hebt het al genoemd. Of noemde Martijn het, Venray.
0: Venray, ja, oh, oké.
1: Okay. Venray, ja. Ik ben in Venray in Limburg. En ja, jij draaide Bob Sinclair en Love Generation. Ik zei, from Limburg to the world, want de zon brak door. En ja, ik ga nu iemand heel blij maken. Ik, okay. Ja, ik denk heel veel zegen op nummer 9.
0: Heel veel zegen op nummer 9.
1: Nou ja, want we gaan een cadeau weggeven. Ja, ik bel aan bij nummer 9. Kun je hem horen?
0: Ja, ik hoor hem. Ik zal nog even wat harder bellen, want je hoort het misschien binnen. Oh, daar.
1: Hallo.
0: Oh,
1: hallo. Hi.
2: Hoi, Mirjam.
1: Hey, ik ben Jan Willem.
2: Hoi.
1: Ja, wat lief dat je open doet.
2: Ja, even schrikken, denk ik net.
1: Ja, want je zag die bus natuurlijk. Ja,
2: mijn dochter zag hem. Die was boven huiswerk aan het maken. Mama.
1: Ja. Radio 10.
2: Ja, leuk.
1: Want die staat op bij je.
2: Die staat altijd op, inderdaad.
1: Ja, al jaren.
2: Ja, toch wel, ja. Ja, ik werk vanuit huis. Dus als ik thuis boven het werk ben, dan gaat die computer 's morgens aan en dan meteen via de website. En in de auto via DHB.
1: Dat werkt lekker, hè? Met de grootste hits alle tijden.
2: Heerlijk, ja.
1: En Mirjam, ik heb een cadeautje voor je.
2: Oh, super, gaaf.
1: Ja, want wij komen vieren bij jou dat Radio 10 opstaat.
2: Ja, leuk dat jullie er zijn in de ochtend.
1: Het is ook gelijk prachtig weer in Limburg.
2: Dat is altijd, hè?
1: Loop je even met me mee?
2: Is goed, ga mee.
1: Lekker het zonnetje in. Maar dit is toch mooi. Ja, we hebben het mooie weer al voor je meegenomen.
2: Ja, dankjewel.
0: Heeft Mirjam wel een sleutel mee? Want ze gooit de deur in het slot.
1: Nou, de kinderen zitten binnen, zei ze net. Dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Oh, je hebt aan de andere kant ook nog hangen.
1: Ja, ik praat met Gijs aan de andere kant. Gijs, Mirjam, Gijs.
0: Hoi. Hallo, hi Mirjam.
2: Ik kan alleen niet horen wat hij zegt, maar dat maakt niet uit.
0: Nou, Martijn is er ook en de hele middag crew.
1: Een mooie bril op.
2: Dankjewel.
1: Mirjam, we hebben hier twee dozen staan. Eén met het hoofd van Jeroen en de andere met mijn hoofd erop. Ik vind het een beetje eng, maar goed.
2: Maar dan kan ik het eigenlijk niet maken om nou voor Jeroen te kiezen. Hè?
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk de hele week geluisterd al. Dus je vermoedt misschien al welke kant het ongeveer opgaat met het cadeau.
2: Nee,
1: maar heb jij geen idee?
2: Ja, het gaat alle kanten.
1: Ja, oké, dat is waar. Het heeft in ieder geval iets met de ochtendroutine te maken.
2: Oké. Okay.
1: Beide cadeaus maken je ochtend een stuk aantrekkelijker.
2: Nou, dat is mooi. Dat vind ik leuk.
1: Ja, dus de grote doos is van Jeroen, de hoge doos is van mij. Waar ga je voor?
2: Nou, daar ga ik voor jou.
1: Ja, echt waar?
2: Ja, zeker weten.
1: Nou, til je hem zelf omhoog. Okay. Nou, Mirjam loopt naar de doos, Gijs. Ja, ze tilt hem nu omhoog. Het. En het is, Mirjam, het is de Philips Baristina!
2: Is gaaf.
1: Ja, wow. De Philips Baristina. Dat betekent, lekker opstaan met Radio 10, met lekkere koffie erbij.
2: Met lekkere koffie, absoluut. Oh, gaaf.
1: Nou, hartelijk gefeliciteerd. Hij is voor jou.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke goed. En het leuke is dat die andere doos, die moet dan straks ook nog opengemaakt worden. Ja, en dat gaan wij weggeven aan een luisteraar. Dat is Nicole. Nicole, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Kees.
0: Goedemiddag. Hallo, Nicole. En ik hoor dat je ook daar in de buurt woont, of niet? Ergens?
3: Ja, waar zit je nou in Valkenburg?
0: Je zit in Valkenburg. Oh, dat is die andere.
3: Nee.
0: Oh, daar zit je.
3: Ik vraag waar je zit.
0: Wij zitten gewoon in de studio in Hilversum. Maar Jan Willem zit in Venray.
3: Oh, Venray. Ik woon in Bunde.
0: Je woont in Bunder.
3: Bunde. Dat ligt eigenlijk naast Maastricht.
0: Naast Maastricht. Oké, nou, hartstikke goed. Wat ben je aan het doen eigenlijk? Mag ik dat even vragen?
3: Op dit moment met jou in bellen.
0: Ja, dat heeft mijn moeder ook altijd gezegd. Nooit vragen stellen waar je het antwoord eigenlijk al op weet natuurlijk.
3: Oh, okay. Ja,
0: goed, laten we snel even naar de andere doos gaan. Jan Willem die staat nog steeds in Venray. Maak hem maar open. Gaan we kijken wat je gewonnen hebt.
1: Ja, Gijs, Mirjam staat hier nog heel gelukkig te wezen. Ja. Je kijkt het mooie bijna van de koffiemachine af.
2: Ja, ik ben heel benieuwd hoe die koffie smaakt. Ja.
1: Wil jij even helpen? Want je mag ook de doos van Jeroen omhoog tillen. Dan gaan we ook even bekendmaken wat daarin zit.
0: Oh, wat zit daarin?
1: Want ook die prijs gaat naar Limburg. Hij gaat omhoog.
0: De airfryer! De airfryer!
1: Daar kun je dus ochtends ook gewoon je broodjes in bakken, hè?
0: Ja!
3: Yay! Hartstikke te gek.
0: Vind je het leuk, Nicole? Ik hoor het aan je. Je vindt het helemaal te gek. Nou, een airfryer en een baristina hebben eruit, is er uitgegaan vandaag. Jan-Willem, dank je wel, hè.
1: Dat is toch leuk, hè? Die Philips airfryer en de baristina, die ballen, die komen hartstikke goed terecht.
0: Absoluut, oké. Nou, doe de groeten daar in Limburg. Doe iedereen ook de groeten en rij voorzichtig weer naar huis. En Nicole, jouw

0: Altijd ongelooflijk eerlijk tegen je. Zet even een pepernoot in mijn keel. Maar ik ben altijd eerlijk. En ik heb altijd over mezelf gezegd dat ik niet zo goed kan dansen. Maar als je de videoclip ziet van dit nummer van Bruno Mars. I Just Might. En dan staat hij zo. I just might.
1: Hij danst een beetje als een man van 60 inderdaad.
0: Dan kan ik dat toch ook? Dan zou ik toch ook...
1: Ja, dat kun jij ook wel.
0: Zullen wij een keertje met z'n tweeën zo'n videoclip een beetje naspelen?
1: Daar ga ik even over nadenken.
0: Oké, wat zit er in het nieuws zo?
1: Komende woensdag rijden de hele dag geen NS-trein. In het hele land niet. En een student uit Rotterdam heeft een flinke boete gekregen vanwege een potje FIFA. Hoor je zo meteen?
0: Oh, oké.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
19: Nu haal hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi.
22: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar €1,39.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.

0: Redu.
1: Libri Fiverken. Punteneo.
2: Ja, het is 5 uur en bijna over 8 seconden. Dus hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. De NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overasselt blijven vastzitten. En dat bepalen kan wel een tijdje duren, omdat ze 1 voor 1 moeten voorkomen. En er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. In Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald komende woensdag. Doel is volgens de politie om te voorkomen dat er mensen het land inkomen die die plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Gewoon verkeer zou er geen last van moeten hebben. In een potje FIFA heeft een Rotterdamse student een flinke boete opgeleverd. Had een weddenschap afgesloten met een huisgenoot. Mm-hmm. Nou, degene die verliest moet naakt door de wijk Kralingen lopen. Nou, die jongen verloor dus. Nou ja, beloofd is beloofd natuurlijk.
4: Ja.
3: Die naakte student werd helaas gespot door handhavers.
4: Ah, dat mag niet.
3: Dat mag niet. Die zeiden, ja, eerst even broek aantrekken. Dus de jongen dacht, nou prima. Daarna kreeg hij nog wel even een boete van 160 euro.
4: Oh.
3: Student beloofde dat de volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, diegene binnen naakt zal lopen.
2: Okay. Zo blij dat wij geen FIFA spelen met z'n tweeën.
3: Lijkt mij heel verstandig.
2: Dat we dat soort dingen ook, dat we dit soort weddenschap ook niet doen. Dat is ook wel fijn.
3: Ik wil er niet bij nadenken. Het radio team weer. Vanavond is het droog. Vannacht gaat het hard waaien. Morgen waait het ook nog flink door. Er komen er ook nog stevige regenbuien bij. En dan wordt het 18 tot 22 graden.
2: Vragen, zou de tuin dit ook leuk vinden? Ik denk het haast niet meer, toch?
3: Nee,
2: het watertekort is nu bijna opgelost, las ik vanmiddag.
3: Ja, maar het crisisteam dat over het water gaat zegt, de maatregelen blijven nog maanden.
2: Ja, omdat het grondwater nog laag is. Dat is
3: ja, en omdat
2: dat
3: de grond het water niet allemaal aan kan nog.
2: Nee, oké. Okay. Goed, waar staan de files, Martijn?
3: Ja, het aantal files loopt langzaam op. 49 files en vertraging op dit moment. De 3 langste staan op de A12 Utrecht richting Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Duiven. Dezelfde A12 Arnhem richting Oude Rijn tussen Houten-Oost en Oude Rijn. 29 minuten extra reistijd. En 20 minuten op diezelfde A12 Lunetten richting Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn op de hoofdrijbaan.
2: Oké, nou heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven lekker bij je. Morgen dan rijdt de verhuisbus.

weet staat de verhuisbus morgenochtend bij jou op de stoep. App je naam en adres waar je luistert naar de app van Radio 10. En we gaan straks ook jouw werkdag officieel afsluiten met Mattia Bazaar en Tisse.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hak groenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Gebruik je Android.

Over vijf. Nou, weet je, dan heb je een minuutje langer gewacht, maar... Zeker, dat kan! Als je dit hoort, dan is ook jouw werkdag voorbij.

0: daar doe je een half uur langer over. Ja, veel sterkte daar. Morgen komt de serie Basta uit over Marco van Basten.
1: Ik kan gewoon beter.
2: Ben jij niet nou net de beste voetballer van de hele wereld geworden?
1: Ik kan altijd beter. Ik moet gewoon terug dat veld op, oké? Okay?
3: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco, dat deden ze in de middeleeuwen.
4: Ik moet voetballen! Ik kan niks anders!
0: Ja, als je dit hoort, nou, dan wil je er alles over weten. We gaan zo bellen met iemand die hem van dichtbij heeft meegemaakt. Oud teammanager van Ajax, David Ent. Je hoort hem zo.

0: alle twee 79 jaar overigens. Ja. En de een ziet eruit als echt een dame.
1: Als een oud dame.
0: Elton John, ja precies. Oké. Okay. Goed, we gaan het over voetbal hebben. Want er zijn voetballers die een mooie carrière hebben. En er zijn voetballers die een legende worden. Marco van Basten hoort zonder twijfel bij die laatste categorie. Nou, ik zal even wat dingen noemen. De omhaal tegen FC Den Bosch. Die krankzinnige volley in de EK-finale. Was in 1988. En natuurlijk drie keer de gouden bal. Allemaal momenten die toch wel een beetje in ons geheugen gegrift staan. Maar achter dit voetbalgenie zat ook een carrière vol met blessures en pijn. En een afscheid dat veel te vroeg kwam. Morgen verschijnt op Videoland de serie Basta over het leven en de loopbaan van Van Basten. En daarover ga ik bellen met iemand die hem van dichtbij heeft meegemaakt bij Ajax. Oud teammanager, schrijver en voetbalman in hart en nieren, David Ent. Dag David, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, je loopt door het bos, hè, hoor ik.
2: Ja, ik heb even een mooi idyllisch plekje gevonden. Okay. Een bankje in het bos. Dus,
0: nou, dat is heel fijn.
2: Als er geen roofdieren voorbij komen, dan komt alles goed.
0: Nee, oké, nou, dan laten we dat hopen. Als dat wel gebeurt, hebben we wel mooie radio. Dat is wel fijn.
2: Dat is waar, ja.
0: Dat is wel leuk.
2: Een live verslag.
0: Maar we gaan
2: het over het roofdier van Basten hebben.
0: Ja, we gaan het over het roofdier van Basten hebben, ja. Want waarom was hij zo uitzonderlijk als voetballer?
2: Nou ja, hij had de basisdingen die een voetballer goed maakt. Mm-hmm. Groot technisch vermogen, functionele techniek.

0: om te kunnen scoren. Hij had ook de kalmte, de rust om doelpunten te maken. En dat is wat moeilijker dan het lijkt zo op het eerste geluid.
1: Ja.
0: En daarbij, en dat was een extra factor, had hij een bepaalde elegantie. Hij was een stylist. En dat maakte het ook heel bijzonder om hem te zien spelen.
1: Ja.
0: Het was een mooie verschijning. Het was een soort, ja, vroeger had je een ballerino, een balletdanser, Rudolf Nureyev. Dat was ook een soort legende. Maar die had ook een prachtige manier van bewegen. En dat had Van Basten ook.
1: Hij was een balletdanser van het voetbal, als het ware.
0: Ja, ja.
1: Oké. Okay. En had hij zelf ook al heel snel door dat hij heel goed was?
0: Ja, ik denk, ja, ik heb hem nooit zo erover ondervraagd. Maar het kon hartstikke anders dan de hele omgeving. Iedereen zag dat.
1: Ja.
0: Ook al toen hij 14, 15 was, zei iedereen, ja, dit is een echte voetballer.
1: Mm-hmm.
0: En zijn vader was ook voetballer geweest.
1: Ja.
0: Al was dat een rechtsback, zeg maar. Ergens in Utrecht bij wel betaald voetbal. En ja, die erkende en die onderkende natuurlijk ook de kwaliteiten van zijn zoon. Dus het zal niet onopgemerkt aan hem zijn voorbij gegaan. En je merkt het op straatvoetballen natuurlijk ook. In elke sport blonk hij uit. Mm-hmm. En het voetballen was helemaal zijn domein.
1: Ja, in de serie Basta gaat het veel over de blessures van Marco van Basten. Hoe heeft dat eigenlijk zijn carrière beïnvloed?
0: Nou, op een hele bijzondere manier, want het is natuurlijk abnormaal dat een speler op 27, 28-jarige leeftijd moet stoppen vanwege een blessure.
1: Ja.
0: Er gebeuren veel dingen. Je kan blessures nooit helemaal vermijden. Je kan ze nooit ontwijken. Maar bij hem had het zo'n impact dat hij daardoor dus vroegtijdig vaarwel moest zeggen.
1: Ja.
0: En het begon, ja, zoals met veel dingen die groot worden, begon het eigenlijk als een toevalligheid, als een kleinigheid.
1: Ja.
0: Speelde een bekerwedstrijd met Ajax tegen een amateurclub, RCA. En toen kreeg hij een schop. En toen, de week daarna, was er een wedstrijd tegen FC Groningen. Toen ging hij zelf eigenlijk een duel nogal fors in. En dat verergerde de toen al aanwezige enkelblessure.
1: Ja.
0: Het ging namelijk over zijn enkel. En ja, dat werd gevolgd door onderzoek, heling, de operaties.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat heeft uiteindelijk niet het resultaat opgeleverd dat ze zouden willen. En dat heeft tenslotte zijn carrière echt gefnuikt.
1: Eigenlijk ongelooflijk triest, hè? Dat zo'n dingetje, want dat is het eigenlijk, een dingetje, en dat het net op een lullige manier gebeurde, dat het gewoon zijn hele carrière verkloot heeft, als het ware.
0: Ja, dat is ook zo. En er komt ook nog bij dat er hebben tijdens de jaren dat hij nog wel speelde.
1: Ja.
0: Want hij is na dat eerste voorval is hij naar Milan gegaan. In Italië gaan spelen. Heeft nog wel een aantal jaar op topniveau gespeeld.
1: Mm-hmm.
0: Ook de jaren waarin hij dus Europees voetballer van het jaar 3 keer werd. Dus dat ging allemaal wel. Maar het was wel een beetje pappen en nat houden.
1: Ja.
0: Had hij
1: altijd pijn eigenlijk, of niet?
0: Ja, hij heeft altijd wel pijn gehad.
1: Ja,
0: ik denk dat hij nooit volledig pijnvrij heeft kunnen spelen. Maar de gewenning daaraan, aan die pijn, dat vond ook plaats. En dan krijgt het een plaats in je bewegen, in je doen en laten.
1: Ja.
0: En dat was niet normaal natuurlijk. Maar wat ik zeg, hij leerde daarmee leven. En heeft dat dus eigenlijk heel lang volgehouden tot het niet meer te houden was. Want operaties die sloegen niet altijd aan.
1: Nee.
0: Er werden ook fouten gemaakt. Maar daar kan je verder ook niks aan doen. Dat zijn voldongen feiten waar je mee te maken krijgt.
1: Ja. Vanaf,
0: helemaal voor. Ja?
1: Nou, vanaf morgen is de serie te bekijken, dat wilde ik zeggen. Het is te streamen vanaf morgen. Je gaat kijken, denk ik, toch?
0: Ik ga zeker kijken, omdat het natuurlijk ook allemaal raakvlakken heeft met waar ik dichtbij ben geweest.
1: Ja.
0: Want ook toen hij in Italië speelde, ging ik regelmatig daar naartoe om te kijken hoe dit wonderkind zich ontpopte.
1: Precies, ja. Nou, Basta, dat is de serie over Van Basten. En daarom heet het ook Basta natuurlijk vanaf morgen te streamen op Videoland. David, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, en je kan weer lekker gaan wandelen.
0: Dankjewel.
1: We hebben geen roofdier gezien. We hebben het alleen over het roofdier van Basten gehad. Fijne middag, hè?
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: 2000 in 40 seconden spelen. En we hadden net David aan de telefoon. En David die is vroeger teammanager geweest van Ajax. Sommige mensen vroegen zich dat af. En die heeft dus close met Marco van Basten gewerkt. En Basta is vanaf morgen te streamen. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, over een half uur komt er een verklaring naar buiten over de gebeurtenissen in Over Asselt van de burgemeester. Is net bekend geworden. Mm-hmm. En waarom gaan er in deze eerste week van september extreem veel mensen uit elkaar?
0: Oh, waarom is dat?
1: Hoor je zo meteen.
0: Oké.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749. Ka-ching.
2: Corendon. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Goedemiddag, vanavond is het droog. Vannacht gaat het flink waaien. Ook morgen is er heel veel wind met later ook wat regenbuien. Onstuimig weer bij 18 tot 22 graden. Dat is ook een beetje gek, hè? Alsof je door een föhn heen loopt. Het is best wel warm en dan gaat het...
8: Gek weer.
7: Nou, moeten we even rekening mee houden morgen. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag.
8: Ja, we zitten inmiddels op de piek. Dat is logisch natuurlijk rond 5:30. 44 files en vertraging op de snelwegen. De drie langste staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Half uurtje extra reistijd daar. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is tussen Rotterdam-Zuidplein en de Heinoordtunnel weer een te hoog voertuig eronderdoor gegaan.
7: Och. En dan kan het niet dus. Die kan er niet onderdoor.
8: Nou, wel een stukje, maar het valt het op. En op de A59 tot slot Os richting Zonzeel tussen Waalwijk en Hooipolder is een ongeluk gebeurd. Daardoor ben je daar een half uur langer onderweg.
7: En niet te hard lachen, want er staan dus heel veel mensen achter. En die...

0: spel ik het wel met jou. 100 euro aan thuisbezorgdegoed, dat kun je straks winnen. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Hallo.
1: Hallo Gijs. De burgemeester van de gemeente Heumen komt om 6 uur met een statement over wat er nou gebeurd is in Overasselt. Eerder waren daar dus die 35 mensen aangehouden na een dodelijke schietpartij. Morgen bepaalt de rechter of ze blijven vastzitten.
0: Maar we weten toch inmiddels wat er allemaal gebeurd is, want we hebben de beelden gezien, toch?
1: Maar we gaan ook horen waar ze bijvoorbeeld vandaan komen. En er komen nog wat andere feiten naar buiten. Waarschijnlijk wordt er ook iets gezegd over die voorgeleiding. Ze worden allemaal 1 voor 1 beoordeeld.
0: Ja, ja.
1: De gemeente Culemborg, Maasdriel en Houten moeten op gesprek bij het ministerie omdat ze niet genoeg asielzoekers opvangen. Misschien komen die gemeenten ook onder toezicht te staan daarom. Maandag wordt daar meer over bekend. En vanaf morgen wordt er 10 dagen lang aan de grens van Noorwegen gecontroleerd. Heeft te maken met de uitvaart van koning Harald woensdag. Moet worden voorkomen dat mensen het land inkomen die uitvaart willen verstoren.
0: Nou, ik hoorde je dat net ook al zeggen. Is daar sprake van? Is het, hebben ze er iets over gehoord? Dat zomaar zou kunnen gebeuren?
1: Ik heb een rondje Google gedaan. Ik zie daar geen aanleiding voor.
0: Nee,
1: maar ik kan
0: daarom
1: me voorstellen dat als alle ogen erop gericht zijn, sommige mensen denken, nou, mooi moment om even wat aandacht te vragen.
0: Dan staat de wereldpers te filmen natuurlijk.
1: Precies. Ja. Okay. Zeg, hij is een verslaggever van RTV Drenthe ging de straat op met de vraag: vindt u het ook zo erg dat het weer break-up season is?
2: Ik zal niet eens weten wat het is.
1: Nee, het is het seizoen dat mensen uit elkaar gaan.
0: Oh.
1: En dat is precies nu, deze week begin september na de zomervakantie. Gaan er veel meer mensen uit elkaar en er is een duidelijke piek in het aantal echtscheidingsaanvragen ook.
3: Nou, ik heb wel een vriendin waar het mee uit is gegaan met haar vriend.
4: Bij mijn tante is het uitgegaan.
5: Nou, ik zie op social media wel heel veel die dan uit elkaar gaan.
1: Ja, dat is ook echt zo. Op Instagram en Facebook.
0: Hij dat posten dan op social media?
1: Ja,
0: dat uit,
1: influencers doen dat dus heel veel. Oh, dan krijg je dus dit soort filmpjes.
6: Ik zag een paar keer de vraag voorbij komen: waar is de wandelende creditcard? Nou, die is weg, want ik ben single.
1: Ja, als je man de wandelende creditcard noemt, is misschien het tijd om uit elkaar te gaan.
0: Wie was dit? Was het Sylvie Meijs of wie was dat?
1: Nee, dit was Quant. Influencer is dat.
0: Oh, Quant.
1: Ja, absoluut. Quant is dat. Jij eigenlijk ervaring met een vakantiebreak-up?
0: Een vakantiebreak-up? Nee, ik heb precies tegenovergesteld. Want ik vind het jammer dat ik mijn vriendin dan niet continu zie. We zijn 3 weken op vakantie geweest.
1: Nee, maar ik heb het over de keren dat het uitging. Was dat dan na de vakantie?
0: Oh, dat weet ik niet meer.
1: Nee, ja, dat was ook wel lang geleden natuurlijk, hè?
0: Volgens mij eerste kerstdag of zo.
1: Ja, oké. Okay. Nou, er zijn 3 redenen voor waarom het dan misgaat.
7: Nummer 1.
1: Je bent in de vakantie veel bij elkaar. Er worden kleine irritaties natuurlijk al snel grote ruzies.
0: Oh, ja.
7: Nummer 2.
1: Ja, verwachtingen zijn hoog op vakantie. Het moet dan per se heel leuk en romantisch zijn.
0: Het is leuk!
1: Komt natuurlijk vooral door de vrouwen. Want anders dan raken we geïrriteerd. Nee, dat is niet waar. Mannen hebben ook hoge verwachtingen. Dat is zeker zo.
7: Nummer 3.
1: En in de vakantie heb je eindelijk tijd om goed na te denken. En dan is de conclusie dus vaak: ja, ik ben helemaal niet gelukkig meer. En voor de mensen die nou denken, ik durf het nou eigenlijk nog niet uit te maken, of ik weet het nog niet, in december heb je een nieuwe kans.
0: Oh.
1: Want ook na de kerstvakantie gaan significant veel meer mensen uit elkaar.
0: Jij bent nu gewoon een oproepje aan het doen om mensen uit elkaar te laten gaan. Dat is ook niet.
1: Ja,
0: herfstvakantie heb je trouwens ook nog. Hè? Daar kun je ook nog
1: misschien een paar leuke voor mij over dan.
0: En trouwens, ja.

0: doet me toch een beetje aan het hart, of het gaat me een beetje aan het hart, dat, kijk, mijn goede vriend Lionel Richie, dat hij, ik heb dus filmpjes van hem gezien, dat hij gewoon even de pianokruk erbij moest pakken, zodat hij moest gaan zitten, want anders dan hield hij het gewoon niet meer vol.
1: Ja, wordt ook ouder.
0: Ja, dat is waar, ja. Hoe oud is hij? Een beetje in jouw leeftijd? Of,
1: Ben je jouw leeftijd?
0: Nee, hij is nog, ik denk, 20 jaar ouder. Hij ziet er ook nog wel goed uit, maar ja, dat heeft ook wel iets.
2: De top 4000 in 40 seconden.
0: Hij heeft wel iets in zijn gezicht gespoten.
1: 77.
0: 77, ja, dat is toch wel, dat is wel even een stapje hoger. Nou, ik hoop dat het goed met hem gaat. All night long hoor je hier bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 en we spelen de top 4000 in 40 seconden elke dag. 10 nummers in 40 seconden, die moet je raden. En als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je €100 aan thuisbezorgde goed gewonnen. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Lionel Richie. We hadden het net al even over hem. Die begon zijn carrière in een band. En de vraag is, hoe heet deze band? Nou, dat is niet zo heel moeilijk.

0: Patricia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik hoor een soort heen en weer signaal.
1: Oké.
0: Okay. Ja, misschien is het handig. Heb je een telefoon? Heb je telefoon in je oor?
1: Ja, ik heb wel.
0: Maar je hoort dan, ik hoor mezelf door de radio heen. Dat vind ik zelf hartstikke leuk, maar dat gaat niet helemaal werken voor het spel.
1: Oh,
0: ja.
1: Dus oké.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
1: Nou, ik zit in de auto.
0: Nee, dat begrijp ik, maar ben je met de telefoon aan het spelen? Of wat ben je aan het doen? Je hoeft hem alleen maar eventjes aan je oor te houden. Dat zo werkt het. En niet luisteren via de radio, want anders dan heb je, daar zit een vertraging in. En dan de tijd loopt gewoon door, snap je?
1: Ja, ik snap hem.
0: Dus zet je radio maar even uit. Heb je radio uitgezet?
1: Nou, dat lukt dus even niet.
0: Oh, oké. Nou, dan wachten we daar even.
1: Oh, sorry.
0: Nee, dat is niet erg hoor. We hebben alle tijd. Het gaat gewoon voor de 40 seconden van je. Volume naar beneden mag ook.
1: Sneller doen. Ja, volume. Je doet volume naar beneden.
0: Nee, dan hoor ik
1: jou niet op de telefoon.
0: Nou. Oh, dan hoor ik jou. Oh, dan hoor je mij niet op de telefoon. Ingewikkeld, hè, al die nieuwe techniek,
1: ja,
0: Patricia.
1: Nu heb ik hem.
0: Hallo. Dag, Patricia. Hallo. Nou, je mag meedoen. Je wist het antwoord op de vraag hoe heet de band waarin Lionel Richie zijn carrière begon. Dat zijn natuurlijk...
1: De Commodores.
0: Oké, dat betekent dat je 40 seconden de tijd krijgt om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het niet doen, want anders kost het alleen maar veel te veel tijd. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je hem te pakken. €100 aan thuisbezorgde goed. Dat is lekker, hè?
1: Duidelijk.
0: Ja, dat is helemaal duidelijk. Oké. Nou, de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Wij zitten gewoon lekker bij... Wij zitten gewoon lekker bij op de achterbank. En wij leven met je mee. We mogen niks voorzeggen. Dat snap je natuurlijk wel, hè?
1: Nee, dat snap ik.
0: Oké, heel goed. Nou, ik wens je heel veel plezier. En ook heel veel sterkte. Ik hoop dat het gaat lukken. Zullen we gaan beginnen met fragment nummer 1?
1: Ja.
0: Daar komt-ie.
1: Lionel Richie,
0: huppakee, dat is de eerste al. En dit is nummer 2.
3: Als ik naar mijn hotel
1: Guus Meeuwers.
0: Ja, nou, dat is Guus Meeuwers natuurlijk met Brabant. Ik heb er nog één.
1: Ja. De Commodores.
0: Ja, de Commodores. Ja, met Lionel Richie, die zong daar Easy. Ik heb er nog één. Dit was lastig hoor. 50 Ways to Say Goodbye. Van Train.
1: Niet bekend.
0: Nee, niet bekend. Oké, nou misschien ken je deze wel.
1: De Police.
0: De Police, heel goed. De da. Dat is een beetje de taal die James, mijn kleinkind, ook spreekt. Patrick.

0: Het is Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: Ja, het is niet mijn
0: dat is niet jouw cup of tea, als het ware.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, misschien dit wel?
1: Nee,
0: ook niet. Nee, oeh, die is lastig hoor. Okay, Tom Cochran. En Life's a Highway. Maar het zijn allemaal platen die ooit in de top 4000 hebben gestaan... of er nog steeds in staan.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb nog een fragment voor je. Herken je deze? Oh, ik wil net zeggen, ben je er nog? Ja, er was Anouk. Heeft Anouk ook niks? Ah, ook, nee, ja,
1: jawel.
0: Dat had je kunnen weten natuurlijk, hè?
1: Had ik kunnen weten.
0: Ja, dat zeg je dan tegen jezelf. Oké, hier is het volgende fragment. Let goed op.
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, heel goed. Oh, die zou ik dan zo graag een keertje live willen zien. Dat zou ik zo tof vinden. Oké, okay, ja. Sir Duke. Ik heb er nog één. Ruud Jacot, hartstikke goed. Vrede. Patricia, je zit op de helft. Je hebt er 5 geraden. Je moet er nog 5. En daar heb je 3 hele seconden voor. Wat denk je? Gaat dat lukken of niet?
1: Nou, dat denk ik haast niet.
0: Nee,
1: hè?
0: Ik denk het ook niet. Maar we kunnen het wel proberen, toch? De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: Natuurlijk.
0: Nou,
1: ja.
0: Misschien ken je dit fragment wel. En de seconden waren ook al voorbij. Je gaf het al een klein beetje op. Ik vond het wel hartstikke leuk dat je meedeed. Helaas, geen 100 euro aan thuisbezorgdegoed. Maar je krijgt wel de gijsblokjes van me.
1: Nou, wat een feest.
0: Ja, wat een feest. Hè? Dan drijf ik lekker in je glas als het nog een beetje lekker weer wordt.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, top.
0: Ik wens je er veel plezier mee en rij voorzichtig naar huis.
1: Dankjewel.
0: Oké.

0: Mijn schoonvader is hier ongelooflijk blij mee, want die is een ongelooflijke fan, dat heb ik al eens vaker verteld, ongelooflijke fan van Creedence Clearwater Revival. En ik werkte vroeger in de kroeg en toen werd er wel een CCR aangevraagd. En ik wist toen, en ik had geen idee welke groep dat was. Nou ja, 40 jaar later is dat goed gekomen, dus deze draai ik speciaal voor het geveltje in Schagen. Have you ever seen the rain? En natuurlijk ook voor mijn schoonvader. En ik baal er een beetje van dat het niet gelukt is met de top
1: 5. Ja, het begon zo lekker. Ik dacht, nou, dit gaat me worden.
0: Oké, nou, onze kandidaat die kreeg het niet voor elkaar. Geen 100 euro vandaag, maar morgen dan spelen wij het spel weer. En dan heeft zij of hij in ieder geval weer kans op die 100 euro. Morgen komt Edcilia Ronde ook bij ons.
1: Gezellig.
0: Dat is ook gezellig, hè?
1: Ja.
0: Oké, voor de vrijdagmiddagborrel. Maar dat allemaal morgen. Wat zit er vandaag in het nieuws?
1: Nou, op een treinstation in Brussel is iemand opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Dat is net gemeld. Oh. En in het Zeeuwse dorp Kruining is een spectaculaire race gehouden. Misschien ook wel iets voor jou.
0: Ja.
1: Scootmobielen ging het race. Hoor je zo meteen.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week, de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken.

0: voordelig.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Newsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Oh yeah.

0: nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond, Martijn.
1: Ja, goedenavond, Gijs. Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Die zat in zijn tas verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tegen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting aan de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld. 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en mogen bepaalt de rechter of de verdachten worden vrijgelaten. Tijdens de coronapandemie had het kabinet geen tunnelvisie. Tenminste, dat zei oud-zorgminister Hugo de Jonge tegen de enquêtecommissie. Volgens hem konden alle kabinetsleden een zegje doen en waren er genoeg reflectiemomenten.
0: Oh.
1: De jongen zei verder dat het kabinet wilde voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Maandag verschijnt oud-premier Rutte voor die commissie. En een opvallend gezicht in het Zeeuwse dorp Kruiningen. Daar is een bloedstollende race gehouden met scootmobielen.
2: Ik heb het in de krant gelezen.
3: Oh, doe je voor het eerst mee, Annie?
4: Ja.
3: Oké.
1: Ja, de tocht was 11 kilometer lang. Iedereen mocht maar 8,5 kilometer per uur.
5: Ik ben er klaar. Ik heb er zin in. Maar ik erin houden. Normaal had ik gehad dat, maar nu zou ik maar heel veel in moeten houden.
1: Ja, hij moest zich heel erg inhouden, want hij gaat natuurlijk als een malle. Deze man wist dus heel zeker dat hij zou winnen.
0: Ja.
1: Hij werd ingehaald door een lief oud vrouwtje.
6: En jullie gaan lekker hard, hè?
4: Ja, behoorlijk.
1: Ja, ik weet heel zeker.
0: Het is zo jammer dat mijn vader dit niet meer meemaakt. Dit had hij helemaal geweldig. Ik heb ooit een keer had ik een soort scootmobiel voor hem met zo'n pookje. En dan zat hij een pookje op zo'n joystick. En dan kon hij dus 360 graden draaien. Gewoon terwijl hij stil stond op één plek. Maar dat durfde hij niet. Hij dacht dat hij eruit zou vallen.
1: Zo'n leuke bejaarde. Jij gaat er ook eentje nemen. Het mooie is trouwens, dit lieve oude vrouwtje scheurde voorbij naar scootmobiel. Dus die had hem zeker weten opgevoerd ook.
0: Dat vind ik ook wel stoer.
1: Ja, ze kunnen soms wel 20 kilometer per uur. Vanavond is het droog, vannacht gaat het hard waaien. Morgen waait het ook nog flink door, stevige regenbuien.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt het 18 tot 22 graden.
0: Dan gaat tegen elkaar racen ooit. Dat gaan wij echt een keer doen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ik heb er eentje gehad, hè, dat weet je.
0: Ja, dat weet ik. Ja. Ja.
1: Stond me heel goed.
0: Die moet je weer eens een keertje meenemen. Die was een hartstikke camp.
1: Hey, als we net gesproken, het aantal files neemt snel af.
0: Ik wil net zeggen, waar staan de files?
1: 16 plaatsen nog, nu de snelwegen op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Rosmalen. Komt door een ongeluk 20 minuten extra reistijd. Ook 20 minuten op de A13 Rotterdam richting Rijswijk. Tussen Berkel en Roderijs en Elp-Noord. Dat komt door een auto met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda. Ook een auto met pech. Tussen Noorderloos en de Merwedebrug ben je daardoor een half uur langer onderweg.
0: Oké, nou wij blijven sowieso lekker bij en kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Ik heb muziek voor je uitgezocht van Olivia Dean. So easy to fall in love. Fleetwood Mac komt ook voorbij. Go your own way. Ik heb cabaret van Herman Vinkers. En denk ook even na over jouw vergeten liedje. Kun je zo bij me kwijt. Dat kan al binnen een paar minuten.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet.
2: Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: avonds, maar je mag wel pianomuziek draaien. Wat voor een pianomuziek. Mark Owen en Walking in Memphis. Dat is wel leuk om te... Nou ja, ik weet niet of het leuk is voor hem, maar hij heeft iets van 16 singles uitgebracht. Er is geen enkele een hit van geworden. Dat is heel vervelend voor hem. En ik zal je sterker vertellen, deze Walking in Memphis is ook nooit een hit geweest. Het heeft nooit in de top 40 gestaan. Het is niet verder gekomen dan een tipparade.
1: Ja, maar waarom is hij op de radio?
0: Sorry?
1: Waarom is hij dan niet op de radio?
0: Omdat hij zo goed is.
1: Oh.
0: En aangezien ik van ongelooflijk goede muziek hou, vind ik dat ik hem ook... En dit is een plaat die iedereen kent. Alleen toen de tijd, toen hij uit werd gebracht, waar hebben we het over, 91, is nooit...

0: rijden nog steeds met je mee in deze file. En ik ga het even met je hebben over een schoolreisje naar Praag. Ja, 5 dagen weg van je ouders en samen met 150 leerlingen uit 5 VWO. Nou, dat klinkt voor een 17-jarige natuurlijk als 1 groot feest. Alleen had het Werkman Stadslyceum in Groningen vooraf 1 duidelijke spelregel. Geen alcohol! Nou, en daar ging het mis. Maar liefst 72 leerlingen die bleken toch te hebben gedronken. En de school die had vooraf gewaarschuwd. Wie zich niet aan de afspraken houdt, gaat naar huis. Dus werd de schoolreis voor iedereen een dagje eerder beëindigd. En reed de bus vanochtend weer alweer richting Groningen. Ging ze ook onder de stoel. Voor hun ouders, want die haalden ze op. En dan mochten ze natuurlijk niet laten zien dat ze er zaten. En alsof die kater nog niet groot genoeg is. Morgenochtend moeten alle leerlingen gewoon weer op school verschijnen. Met lees- en huiswerk. Ja, zo werd Praag toch nog een leerzame ervaring. Waar vooral 1 vraag achterblijft.
1: Is alcohol nou goed of slecht voor de bevolking? Kom je ook niet uit. Ja, oké, weliswaar sterven er jaarlijks 1000 mensen aan de gevolgen van alcohol. Maar van de andere kant komen er ook al 2000 mensen bij als gevolg van alcohol. Dus dat komt ook niet uit.
2: Gijs. Op 10. Gijs Staverman. De meeste muziek.

0: Hey.
1: Er was een tijd dat er nieuwe artiesten, die spuugden maar het ene hitje na het andere hitje eruit. Want dat was heel belangrijk dan voor Instagram en voor social media. Ik ben zo blij dat het niet met Olivia Dean gebeurt. Deze single is al een tijdje uit. Maar het is nog steeds haar laatst verschenen single. En het is een ongelofelijke hit aan het worden. So Easy to Fall in Love.
2: Vergeet me nietje.
1: En Fleetwood Mac hoorde je ook nog. Go Your Own Way. Nou, welk vergeet me nietje zit nu in jouw hoofd? Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat het mij even weten via de Radio 10-app. Je kan gewoon een WhatsAppje sturen en dan zet je de titel erbij. En misschien ook wel de reden waarom je die plaat zo belangrijk vindt. En waarom je er nu aan zit te denken. Dus welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Nou, laat het mij lekker weten. Het kan via de Radio 10-app. Stuur me een WhatsAppje en dan ga ik hem zo met heel veel liefde voor je draaien.

0: 1983, Bruce Springsteen die zong het toen. Morgen dan rijdt de verhuisbus weer verder. We gaan naar de provincie Brabant. Noord-Brabant, ik moet het even goed zeggen, want officieel is Noord-Brabant. Woon of werk jij in Den Bosch of Boksel of Waalwijk of een andere dorp of stad in Brabant, Noord-Brabant. Of je bent er op de camping, kan natuurlijk ook. Laat het ons even via de Radio 10 app weten. En wie weet staat de verhuisbus morgenochtend bij jou op de stoep. Het enige wat je hoeft te doen is je naam en je adres waar je luistert naar de app van Radio 10 toe te sturen. En dan komt dat van allemaal, of dan komt dat allemaal in orde. Wie er morgenochtend bij je voor de deur staat, dat weet ik nog niet precies. Want ik zat vanochtend in Sneeken. Morgen sta ik niet ingedeeld. Dus ik ben morgen niet in Noord-Brabant. Maar dat zal vast iemand zijn van Radio 10. Waar je ongelooflijk veel plezier aan gaat beleven. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, Gijs Bertus. Ja, officieel Gijs Bertus. Er is nieuwe informatie over het extreme geweld in Overasselt. Mm-hmm. En steeds minder jongeren doen aan tongzoenen. En daar hebben ze best een gekke reden voor.
0: Oké, okay, het is Gijs Bertus, Franciscus.
1: Franciscus Maria.
2: Van haar doorbraak in de Soundmix Show.
3: Je zit in de Soundmix Show.
4: Oh, mijn lordy.
2: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
5: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
6: Hemel en aarde bewegen.
2: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die er dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
7: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
9: Ja, goedenavond. Vanavond is droog. Vannacht veel wind. Ook morgen heel veel wind. Later op de dag ook wat regenbui. Het wordt tussen de 18 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedenavond.
10: Goedenavond, Gijs. Er zijn nog 5 files en vertragingen bij ons bekend, in elk geval op de snelwegen. De 3 langste staan op de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuutjes extra reistijd. Ook 10 minuten op de A13 Rotterdam richting Rijswijk, tussen Berkel en Roderijs en Delft. En op de A27 tot slot Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en de Merwedebrug. 4 kilometer, 10 minuten extra reistijd.
9: Okay. Wil je een spintje?
10: Heb je net gekregen?
9: Nou, nee, ik wilde het eigenlijk aan jou geven. Nou, ik vroeg of er iets aan te doen was. En toen kreeg ik opeens dit in mijn hand.
10: Wij zitten dus serieus 4 meter van elkaar af.
9: Ja, kun je nagaan? Ik zou er 2 nemen als ik jou was. Maar goed, dit is een nieuwe smaak. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Dit is een turquoise kleur. En dit is een nieuwe smaak. Het is heel lekker.
10: Heb je aandelen? Of?
9: Nee, helemaal niet. Maar okay. Misschien wordt het een nieuwe adverteerder. Dus die hoort dat later dan weer terug.
10: Ja, ik snap het.
9: Goed, wat is jouw vergeet minuutje? Laat het weten via de gratis Radio 10 app. En dan gaan we dat zo met heel veel liefde voor je draaien. Dus welke plaat mag niet vergeten worden volgens jou? Maar eerst, omdat het 6:55 is. 6:55, het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
10: Goedenavond. De woning in Overasselt, die de afgelopen dagen in het nieuws was vanwege extreem geweld, kan niet permanent worden gesloten. De burgemeester zegt, ik heb daar de bevoegdheid niet toe. Zei hij op een persconferentie. Na het weekend wordt duidelijk of de omroep Ongehoord Nederland in het publieke omroepbestel mag blijven, zegt minister Letschert. Volgens haar kan het omstreden fragment over Hitler reden zijn om de vergunning in te trekken. Er werd gezegd, nou, Hitler heeft ook best wel wat dingen goed gedaan. En voormalig minister De Jonge en zijn familie zijn in de coronapandemie ernstig bedreigd. Hij en zijn gezin moesten zelfs een nacht hun huis uit omdat zijn huis werd bestormd. Dat zei hij tegen de coronacommissie. Ook zijn dochter zou ernstig zijn bedreigd, net als zijn broers.
9: Ja, hij moest onderduiken, toch?
10: Er zijn dus wat details over bekend geworden. Ja.
9: Hey, maar mag ik heel even terugkomen over die woning in Overasselt? Ja. Een woning sluiten, waarom kan dat niet? Als daar allemaal heftige dingen gebeuren, of blijkbaar heftige dingen gebeuren. Dan, je ziet toch wel eens woningen dat daar in zo wordt dan iets
10: voorgespijkerd. Ik kan daarover meepraten. Mijn straat is dat ook gebeurd. Maar moet daar dus juridisch iets zijn gebeurd waarop de burgemeester kan besluiten om het te laten sluiten.
9: En die juridische grond die is er nog niet
10: voor. Nee, hij is de baas van de politie. Dus als hij niks kan vinden, dan gaat het op.
9: Ja, dat is duidelijk, maar ik vraag het even.
10: Ja, snap het. Jammer dat ik geen antwoord had. Schokkend bericht, Gijs.
9: Ja.
10: Jongeren doen bijna niet meer aan tongzoenen. Laat dat maar even inzinken, hè. Jongeren doen bijna niet meer aan tongzoenen. Nou, even een onderzoekje gedaan. Straat in Noord-Holland lijkt het nog mee te vallen.
11: Af en toe.
12: Soms.
13: Af en toe.
11: Ja, af en toe.
10: Ja, vooral online.
9: Ja, maar hoe oud zijn deze kinderen? Die gaan niet zeggen dat ik ben de godsganselijke dag aan het tongzoenen.
10: Nee, maar
9: tuurlijk is het af en toe.
10: Ik snap het. Ook onderzoek naar gedaan. Ze doen het nog minder dan ze zeggen. Want vooral online wordt steeds vaker afgeraden om te tongen.
9: Door wie?
10: Ja, een seksuoloog zegt het bij regiozender NH.
14: En dan zo'n trend op TikTok helpt daar natuurlijk ook niet mee, hè? Want
11: want TikTok zegt inderdaad van dat het allemaal vies is.
10: Ja, het zou niet hygiënisch zijn. Het is hartstikke vies, want je wisselt heel veel bacteriën uit.
9: Oh, maar zij is het er dus niet mee eens?
10: Nee, de seksuele opzet is er helemaal niet mee eens.
9: Nee, oké.
10: Sterker nog, je geeft elkaar bacteriën waar je wat aan hebt. Het is juist gezond. Komt bij dat jongeren steeds later aan seks doen en banger zijn om iets verkeerd te doen. En dat is best zonde.
12: Je pakt het van jezelf af eigenlijk. Zonde. Ik zou zeggen, gewoon lekker doen. Lekker tongen.
10: Ja, deze doet het dus wel blijkbaar.
9: Eén jongere hebben we gevonden die het nog wel doet.
10: Ja, een seksoloog heeft trouwens nog wel een tip voor jongeren die nu niet tongen.
11: Gewoon een keertje doen. Het ergste is ook weer dat je het niet lekker vindt. Nou, dan stop je ermee.
10: Ja, dat is zo altijd een goede tip.
9: Dat vind ik ook
10: toch?
9: Wel logisch. Ja. Als ik appeltaart niet lekker vind, dan ga ik het niet meer eten.
10: Nou, Lisanne zei vanmiddag ook nog iets over dat toen.
13: Nou ja, ik zei vooral, als je op een gegeven moment een relatie hebt, dan wordt het wel minder, toch? Dan komt de sleur erin en dan doe je dat niet meer.
9: Oh, is dat zo? Wij hebben daar geen enkele last van.
13: Misschien is het dan toch de leeftijd.
10: Ik ga even iets opbiechten, jongens. Ik ga je spijt op krijgen. Okay. Ik heb in mijn hele leven niet getongzoend.
9: Oh,
10: twee jaar geleden deed ik dat voor het eerst.
9: Oh.
10: En ik ben nu 51. Ik vond het gewoon heel smerig idee. Ja. Maar, toen begon ik ermee. Toen was het wel echt een moeite waard.
9: Ja, precies. Ja. En jij bent zo aan het tongzoen. Je hebt nu zelfs een mondkapje voor.
10: Ja.
9: Wat anders dan...

0: Iris, hoe je het ook maar wil uitspreken. Je schrijft het in ieder geval hetzelfde. De Goo Goo Dolls en Aretha Franklin en Think. En dit was de speciale Blues Brothers versie.
1: Vergeet me niet,
0: ja. Ja, want ze heeft deze plaat wel vaker uitgebracht. En dat op verschillende manieren. Maar dit was dan de Blues Brothers versie. Dat was leuk, want dan stond haar man, die stond dan te koken. En dan kwamen, hoe heet dat, de Blues Brothers, die kwamen dan in het restaurant. En zeiden, we gonna form the band. En die man die moest er ook met de band mee. Dat mocht niet van Aretha Franklin. Dat was heel leuk. Moet je nog een keertje terugkijken. Even kijken. Renate, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo. Hi. Ja, we waren even bezig om je te pakken te krijgen. Je was moeilijk te bereiken.
2: Ja, ik had het in de gaten, ja.
0: Ja, oké. Okay. Want je had allemaal gemiste oproepen van een nummer wat je niet kent.
2: Precies, ja.
0: Ja, dat waren wij. Of dat zijn wij. Je had een appje naar me toegestuurd, want je wilde graag een nummer horen. Wat jouw vader heel vaak aan het beluisteren was.
2: Ja, die vond dat een heel mooi nummer.
0: Oké.
2: Okay. Klopt.
0: Oké, okay, en jij vond er niks aan? Of jij vond het ook mooi?
2: Nee, het is ook een mooi nummer.
0: Ja, en je hoort het nooit meer. Je hoort het nooit meer, dit nummer, toch?
2: Je hoort het nooit meer, nee.
0: Nou,
2: het is ook al heel oud.
0: Ja, nou, heel oud. Waar hebben we het over? 1979, ja, precies, ja. 1980. Ja. En ik weet wel waarom het niet zo vaak gedraaid wordt. De originele versie duurt iets van 9 minuten.
2: Ja.
0: Ruim.
2: Maar ja.
0: Ruim, ja, en dat is voor heel veel radiostations toch een beetje lastig.
2: Te lang,
0: maar,
2: ja.
0: Ik heb goed nieuws voor je. Wij hebben ook een edit-versie ervan. Die duurt zo'n 4 minuten. En die ga ik met liefde voor je draaien. Over welk nummer hebben we het?
2: We hebben het over de Mark & Clark Band.
0: Ah.
2: Piano Man.
0: Piano Man? Die is van Billy Joel, is dat.
2: Ja, ik weet de titel niet precies.
0: Oh, ik schrok al als er nu verkeerd. Nee, het is Worn Down Piano. Die bedoel je, toch?
2: Juist, die bedoel ik.
0: Ja, die bedoel je. Oké, okay, dat is deze plaat, toch? Ja, dat is.
2: Ja,
0: dat
2: is.
0: We hebben nog even opgezocht, 1977. Toen is hij uitgebracht, Renate.
2: Ja.
0: Oh, dat is hem al. Wacht even. Nou, dit. Ja, ik vind dat dit niet kan. Wacht, we gaan het nog even doen. Zo. Ik ga met liefde voor je draaien, dat wilde ik nog zeggen.
2: Oké, helemaal top.
0: Fijne avond.
2: Dankjewel hoor.
0: Hoi.
2: Dank je.

0: op de grond aan het zoeken? Wat is er aan de hand?
1: Nee, ik hoorde jou niet.
0: Door je hoorde me niet?
1: En ik hoor je graag, dat weet
0: Nou, we horen jou wel, dames en heren. Lex Garten! Hey!
1: Ja,
0: hij is in de house.
1: Hij is de avondman.
0: Hallo. Goedenavond.
1: Gezellig.
0: Heb je een leuke dag gehad?
1: Ja.
0: Heb je niet veel regen meegemaakt?
1: Nee, ik zat binnen.
0: Oh, je zat op de... Oh,
1: dat is een goede tip als het regent. En die ene zat wel
0: worden. Ja, dat is wel.
1: Anders
0: wel,
1: anders moet je...
0: Martijn doet dat ook altijd. Hij gaat ook altijd binnen. Die vindt dat leuk, jongen, regen.
1: Ja. Ook, ja?
0: Ja.
1: Ja, heb jij ook van die laarsjes waarmee je stamt?
2: Nee, ik buiten voor dieren. Ik ben altijd binnen.
1: Oh, altijd binnen. Oh, oké. Okay. Nee.
0: Zit hij in het hotel in het weekend. Een gordijntje open. En dan gaat hij kijken hoe hard het regent.
1: Ieder zijn ding.
0: Goed. Lex, je hebt nu een aantal geweldige crypto-knijpers heb je bedacht.
1: Ja.
0: Ik vond het heel knap. Lisanne heeft hem... ik vond Train denk ik nog wel de beste die jij hebt bedacht. Maar die jij dan hebt ontdekt.
1: Ja. Ja.
0: Martijn heeft ook... iedereen die raadt van alles. Ik raad helemaal niks.
1: Nee, maar jullie vliegen wel elke keer een nieuw geheim wapen in. En daar reken ik dan niet op.
0: Ja, we hebben Karsten er vandaag bij.
1: Ja. Ja.
0: Want we hebben hier wel 2 weken over na zitten denken. Maar hoe kunnen wij Lex nou verslaan?
1: Het is toch een beetje de transferperiode bij het voetbal. Van hoe kunnen wij nog beter presteren als team? Wie halen we dan?
3: Ja, ja. Kost wat geld, maar dan heb je ook wat. Hè?
1: En ik ken Karsten al een tijdje. En ik ken
0: het gaat om leren en zo. Hè. Het gaat
1: wordt spannend met het oplossen. Dus ik heb weer een plaat die ik straks na 7 uur ga draaien. Ik verkipnotiseerd.
0: Ja.
1: Raad team Gijs hem niet. Kan, gebeurt wel eens. Dan kun je in de app klimmen om een punt te scoren voor team luisteraar.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En team luisteraar, hoeveel punten heeft hij nu?
1: Deze week 1.
0: Oh ja.
1: Okay. Maar wat voor 1, hè?
0: Ja, maar die had ook heel veel goede reacties.
1: En met teamluisteraars heel goed. Maar ja, geef ze maar eens een kans voor open.
0: Kom maar op.
1: Dat is het.
0: Kom maar op.
1: Volgende plaat is cryptisch omschreven. Tenminste, jullie moeten de plaat raden. Logisch dat je met blauw bloed niet maalt om geld. Logisch dat je met blauw bloed niet maalt om geld.
0: Logisch dat je met blauw bloed... Dat heeft iets met Queen of met King of met... King, Love and Pride. Nee, is niet.
1: Karsten, ik moet er even bij zeggen. Gijs roept dan altijd...
0: ja, dan gaat hij wel aankijken.
1: Eerst mogelijke oplossing met ogen van...
0: En er komt een soort kleine twinkeling komt er naar boven.
1: Ja, zo, wacht ik op de twinkeling en dan sla ik alle hoop plat. Dan zeg ik nee. En dan gaat de team aan.
0: Oké. Okay, ja.
1: Dus dit is logisch dat je met blauw bloed niet maalt om geld. Dat is natuurlijk... Nou, en...
0: Logisch dat je met Queen niet maalt. You don't mail money.
4: Money don't matter to my life when Prince.
0: Oh!
1: Kijk, Karsten, en is er altijd het moment dat je denkt, ze raden het niet meer. En dan is Lisanne al te ongelooflijk frustrerend voor mij.
0: Twinkeling, die twinkeling kan ik bij jou wel creëren. Dat heet Lisanne. En
1: absoluut.
0: Dat gewoon goed.
1: Ja, maar dat moet ik thuis nog even vertellen.
0: Nou, ik ga wel luisteren.
1: Veel plezier.
0: Veel plezier straks.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Ja, zeker. Op deze donderdag wordt het lachen, winnen en meezingen. Leven na 7. De avondshow is onderweg. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
12: Goedenavond, Lex. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In de Belgische plaats Pelt, over de grens bij Eindhoven, is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab worden gebruikt. De politie kwam ze op het spoor doordat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg tot wel 250 km per uur. Het gebeurde omdat de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed verschillende rondjes door Maasmechelen voordat hij dus werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. En volgende week zijn de laatste verhoren voor de corona-enquêtecommissie. En er komen niet de minste aan het woord. Het zijn oud-premier Rutte en toenmalig zorgminister Kuipers. Maandag moet Rutte voorkomen. Het is dan de tweede keer dat hij onder ede wordt verhoord. Kuipers is woensdag aan de beurt. Het radioteam weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
11: Martijn, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op de A4, Den Haag Amsterdam voor de Schiphol-tunnel. Te hoog voertuig daar, kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug. Auto met pech, 3 kwartier.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit. waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding. En,
21: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
25: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
26: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
25: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
27: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: September 2026, wat gezellig dat je er bent. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltjeverse avondshow. De dag waarop koningin Maxima achter het stuur van een trekker kroop gezien... tijdens een bezoek aan Hengelo... bejaarde helden in Zeeland meededen aan een scootmobielrace. En de dag waarop Max Verstappen, helemaal hersteld van de griep... dat is goed nieuws, weer op het circuit van Monza verscheen... in de blakende zon en in blakende gezondheid. Die twee moet je niet door elkaar halen. En als je te lang in de ene staat, gaat het met die ander minder goed. Maar de vraag is, wat maakte jij vandaag mee?
1: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Ja, wat heb je gedaan? Wat heb je meegemaakt? Iets grappigs, iets kleins, iets leuks. Vertrouw het toe aan de lege pagina's die ik hier weer heb. In dat Radio 10 Dagboek van vandaag, donderdag 3 september 2026. Schrijf jouw verhaal erbij, of leuker nog, spreek het zelf in. Dat doe je via de gratis Radio 10 app. Kom maar door met jouw verhalen voor het Radio 10 Dagboek. Begin je berichtje met Lief Radio 10 Dagboek als je het inspreekt of intypt. En stuur het in, dan schrijf ik het er straks bij in dat Radio 10 Dagboek van vandaag. In de avondshow. Het is leven na zeven en je weet het, dat staat voor die bijna heilige drie eenheid. Lachen, winnen en meezingen. Meezingen doe je nu met The Free. Dit is

0: maken als ik. Volgens hem omdat ik verstand heb van ijs. Die steek ik toch in mijn zak. Ja, nou, dat ijsje niet, hoop ik. Gerard, omdat we drommelig natuurlijk. En wassen ook vooral. En ja, de laatste pagina van vandaag wordt ingevuld door Frank. Frank, goedenavond.
1: Hey, goedenavond allemaal.
0: Wat wil jij in het Radio 10 dagboek van vandaag schrijven?
1: Nou, ik ben sinds anderhalf jaar, vanaf de week, Zoetermeerder in plaats van Hagenees.
0: Zoetermeerder in plaats van Hagenees. En bevalt dat, Frank?
1: Zeker. Ik moet toegeven, ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn.
0: Nou, je stuurt zelfs. Ik had het 10 jaar eerder moeten doen.
1: Ja, eigenlijk wel. Beleefde mensen, gewoon behulpzame mensen. En het is 6 kilometer van de Haag af, maar het lijkt een heel andere planeet.
0: Ongelooflijk. Het klinkt bijna alsof je oorspronkelijk geen zin had in deze verhuizing.
1: Jawel, zeker wel.
0: Oh, dat wel. Oké.
1: Okay. Meer ruimte en meer rust. En,
0: ja, maar kinderen. Het bevalt dus nog beter dan je verwacht had. Dat is eigenlijk wat het is.
1: Ja, boven verwachting.
0: Ja, en hoe, nee, geef eens een voorbeeld dan over die beleefdheid en die behulpzaamheid van mensen.
1: Nou ja, ik zat te liften met een paar dozen omdat ik natuurlijk aan het verhuizen was. Ja, waar moet het heen? Kan ik het met je boven brengen? Wil je het zak voor je sjouwen? Of heb je hulp nodig met het ophangen, met een boormachine? Dat soort dingetjes.
0: Geweldig zeg.
1: Het zijn de kleine dingen, Lex.
0: Waar was dit, zei je?
1: Zoetermeer.
0: Zoetermeer. Nou, wordt druk.
1: Of je wel zaak zegt, Zoetermeer.
0: Ja, het wordt druk of funda, denk ik, als je niet uitkijkt,
1: ja.
0: Frank.
1: Ja, er zijn nog huizen hiernaast te koop, dus komt het van.
0: Ja, hebben ze VVV in Zoetermeer, weet je dat?
1: Geen idee, vast wel.
0: Nou ja, als ze er een hebben, dan kunnen ze je bij deze bellen.
1: Ja,
0: om directeur te worden, want een stukje Zoetermeer promotion. Geen enkel probleem.
1: Ja, mooi toch?
0: Hey, wat fijn dat het zo bevalt. We hebben het verhaal bij deze genoteerd in het Radio 10 dagboek van deze donderdag, de 3e september. Frank, ik wens jou heel veel woonplezier daar.
1: Ja, gaat zeker lukken, Lex.
0: Ik heb
1: een klein vraagje.
0: Ja.
1: Kan je een goed van Michael Jackson draaien voor mijn dochter? Want die zit daar moord tussen huizen. Arthur, hoor je?
0: Ik hoor het nog één keer.
1: Oh, wacht even.
2: Nee.
1: Zeg maar, please. Okay. Nee. Nou wordt je verlegen,
0: Ja, het is toch niet helemaal ingeburgerd in Zoetermeer, hè? Daar zijn ze wat beleefder, maar...
1: Ja, precies. Niet helemaal.
0: Nee, Frank, ik ga kijken wat ik kan doen. Komt goed, jongen.
1: Goed, dankjewel, Lex.
0: Fijne avond daar.
3: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
4: Leven na 7.
3: Radio 10.

alle liefde, eerste pagina. Is voor Carla, ze zegt Lieve Radio 10 Dagboek. Ik had vandaag een vergadering waar iedereen al een week tegenop zag. Je kent ze wel. Na 12 minuten waren we al klaar. We hebben de resterende 3 kwartier vooral besproken hoe bijzonder dat was. Dat is ook mooi. Gerard zegt, Lieve Radio 10 Dagboek. Ik ben vanmiddag met mijn kleinzoon een ijsje gaan halen. Hij mocht zelf kiezen en dan precies...

0: we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: En hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Oh, wat een geld.
11: 50.000. Potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ja, goedenavond. Zometeen winnen de Radio 10 Topper. Nu amazing.

Frank en meer jonge mensen die Michael Jackson helemaal hebben ontdekt. Ja, of herontdekt natuurlijk. Mijn kids in kluis, 10 en 13, vinden de muziek helemaal geweldig. Billie Jean, Beat It gaan door het dak op de streamingsdiensten, zoals het tegenwoordig heet. Allemaal natuurlijk door die film Michael. Meer dan $1 miljard in het laadje en heel veel streams later wordt er een deel 2 gemaakt. Afgelopen weekend zou Michael trouwens 68 zijn geworden. Zo'n Prince vierde dat samen met fans in Las Vegas. Je hoorde hem bij Radio 10 in Leven na 7.

0: Al de hele week, want de Radio 10 verhuisbus komt aan alle kanten, rijdt naar alle kanten en brengt prijzen aan alle kanten. Morgen doen we het nog een dagje, dus mocht je nog niet hebben aangemeld en toevallig wonen in de provincie Brabant, zou ik het even in de gaten houden, want het zou zomaar kunnen dat we morgenochtend...
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem!
0: Aanmelden via de app of checken we de site radio10.nl en morgenochtend weer luisteren vanaf 5 uur naar een gloedje nieuwe. Radio 10 staat op met Jan-Willem, Jeroen en de hele ochtendploeg. Gezellig, gezellig. Zeg scoren qua prijzen, dat kan je nu ook doen. Hier in dit programma, Leven na 7, jazeker wel. Als je mij kunt vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Komt ie, hè?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Lastig, lastig, lastig. Misschien moet je hem 2 keer horen en dat 2 keer is meteen een verborgen hint. Enig idee? Meld je met een goede antwoord via de Radio 10 app en score de ultieme prijs voor hydratatie. De Radio 10 dopper. Dan nu Songfestival muziek. Duncan Lawrence, Arcade.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig. Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ben jij misschien wel een dopper? En zing je mee met Duran Duran, The Reflex. Eerst het nieuws van 8 uur. Oscar van Oorschot.
2: Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten. Maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor een jaar dicht gaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de jongen was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
9: Loco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.

0: Oude Tongen. Hallo Renate.
1: Hallo.
0: Hoe is het daar?
1: Ja, goed.
0: Had je een lekkere dag?
1: Zeker, ik heb vakantie.
0: Oh, wat heerlijk. Dus
1: ja.
0: Iedereen aan de bak?
1: Ja, en dan heb ik nog vakantie. Ja,
0: dat zijn de beste eigenlijk, hè? Stiekem.
1: Absoluut,
0: ja. Ja. En wat doe je met die vakantie tot nu toe, Renate?
1: Nou, vorige week ben ik een weekje in Griekenland geweest. Lesbos.
0: Heerlijk.
1: En nu zijn we thuis.
0: Ja. En thuis is ook fijn. In een woonplaats waarvan de gemiddelde Nederlander denkt dat hij in Zeeland ligt. Maar dat is niet, hè? Het is toch, volgens mij is Zuid-Holland, hè?
1: Zuid-Holland, ja, ja hoor, zeker. Ja.
0: Het is
1: ja.
0: Wel, de tongval doet vermoeden dat het...
1: Zeeland is.
0: Heel klein beetje, als je ja. Maar het is hartstikke Zuid-Hollands. En daar is het ook mooi. Tenminste, ja, vandaag was het volgens mij wel redelijk. Morgen wordt wat minder, maar dit weekend is het weer schitterend weer. Ik heb even het lokale weerbericht voor Oude Tongen erbij gepakt. Dat snap je. Goed voorbereid. Ja. En dat ziet er schitterend uit. En wanneer moet je dan weer aan de bak, Renate?
1: Na volgende week. Dus ik heb hierna nog een week.
0: Wat heerlijk. Nou, ga daar intens van genieten nu al. Helemaal als je die prijs op zak hebt. De Radio 10 Dopper. Als je mij kunt vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Komt hier nog een keertje. Hoor je hem? Dan scoor je hem. Renate, oh Renate, wie hoorde je hier?
1: Johnny Logan!
0: Ja, ja, natuurlijk. Gewoon een paar kleine hints. Iets met het Songfestival, iets met 2 keer. Hij won 2 keer als zanger. En eigenlijk 3 keer, hè? Weet je waarom?
1: Ja, componist nog een keer.
0: Juist, ja. In 1992 voor Linda Martin met het liedje Why Me, wat hij schreef. Nou, hartstikke mooi. Ja. De Radio 10 Dopper is voor jou. Gefeliciteerd.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel. Hoor je

kent dat gevoel wel, toch? Dat je s'avonds in je bed gaat liggen, maar je hebt de volgende dag iets spannends of iets waar je heel erg naar uitkijkt. Dan heb je zo'n draainacht, 100 keer wakker worden. Nou, Nathalie in Broeklia, die heeft dat zeker vannacht, want volop bezig met muziek. En morgen vroeg verschijnt haar nieuwe album Algorithm. Haar eerste in 5 jaar. Voor het eerst doet ze het helemaal op haar eigen manier. Zelf gefinancierd, uitgebracht via haar eigen label. Ze is inmiddels 51, treedt nog volop op en voedt haar zoontje op. Tenminste, dat probeert ze. En Thorn, ja, dat heeft inmiddels meer dan 1 miljard Spotify streams. Dus die gaat nog steeds lekker. Kortom, Nathalie in Broeklia is misschien ooit Thorn geweest, maar tegenwoordig heeft ze de boel behoorlijk goed aan elkaar zitten. Vanaf morgenochtend te beluisteren dus. Algorithm, haar nieuwe album, mocht je dat leuk vinden. Radio 10, Leven na 7, grootste hits aller tijden. Straks de top 4000 tombola, maar eerst Queen voor je.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Mama, mama, mama.
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat.
10: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Mama.
12: Kijk nou, je zit naast papa.
10: Boek je

0: Ik zit er zo nou eens rustig naar te kijken. Maar wat is hij? Gigantisch.
1: Echt. De top 4000 Tombola.
0: Wat een grote bingo-molen. Maar is ook niet gek, want al die 4000 nummertjes uit die top 4000 moeten erin passen. De grootste hitlijst aller tijden. Er rollen weer twee balletjes uit. Corresponderen met twee liedjes uit de top 4000. En welke van die twee gaan wij draaien als aftrap van je top 4000 Classics avond met Jan-Paul Grotentraas zometeen. Twee balletjes liggen inmiddels in het bakje voor me. Balletje nummer 1 is...
2: 1812.
0: Oh,

0: Maar er is tegenstand. Want we kunnen deze gaan draaien, maar we kunnen ook gaan voor nummer
1: 1162.
0: Oh, en die hoor je niet vaak.

geweldig. Ik wil geen voorkeur uitspreken, hè? Dat is duidelijk, hè? Maar toch. Er valt wat te kiezen. Gloria Estefan, Miami Sound Machine. Optie 1, Oye Mi Canto. Of gaan we voor de nummer 1162 uit de afgelopen top 4000? Holly's The Day That Curly Billy. Laat het me weten via de Radio 10 app. Meeste stemmen gelden. Typ het in, spreek het in, stuur het.

0: One Republic, heel veel hits, zoals deze Counting Stars.
1: De top 4000 Tombola.
0: Ja, hij draaide weer die enorme bingo-molen met daarin alle 4000 liedjes uit die top 4000. Die grootste hitlijst aller tijden. Twee opties rolden eruit. Te weten, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Optie 1, nummer 1812 van de afgelopen editie. Nou, want op tegen The Hollies, The Day That Curly Billy, nummer 1162. Lekker veel gestemd, dankjewel daarvoor via de Radio 10 app. Onder andere door Angelique. Angelique, goedenavond.
2: Goedenavond, Kees.
0: Het is een...
2: Hi.
0: Oh, wat praat je zo? Ik ga even mee in die sfeer. Het is een spannende strijd geworden, Angelique. Maar jij geeft de doorslag bij deze. Voel je de druk op je schouders?
2: Ja, die voel ik zeker.
0: Dat dacht ik al. Nou, laten we die eraf nemen door jouw beslissende stem aan te horen. Welke plaat gaat het worden?
2: Ja, ik heb voor de Hollies gekozen.
0: De Hollies, hè. Geweldig, hè. Geweldig leuk om dit te horen. Ja, met 55% van de stemmen, dus hakkies over de Hollies sloot. Maar bij deze is het hem geworden. Ja. De aftrap van de Top 4000 Classics avond met Jan-Paul Grotentraas. Veel plezier, zometeen, Angelique.
2: Dankjewel, Lex. Fijne avond.
0: Tot later.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar,
2: voordeelmarkt! Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja! Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
7: 50.000, pot verdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Je dag is niet compleet zonder de top 4000 classics als afsluiter van de dag. Doe maar, hoor je zo ook Robbie Williams. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
15: In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, 1 minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev 2 Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
16: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
18: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 50.000, pot verdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Op zoek naar een auto?
6: Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

plek van Edwin Ouwehand. Met zometeen Meatloaf. En deze man die kon niet alleen heel goed zingen, hij kon ook acteren. Niet heel vaak heeft hij dat gedaan, maar zo af en toe. En dan is het wel een pareltje, want zo speelt hij in een film waarin hij enorme borsten had. Nou, hoe dat zit, ga ik je dadelijk vertellen. Maar eerst Roger Glover, dat is eigenlijk de bassist van Deep Purple. Hij scoorde in 1974 een enorme hit, die hij volledig produceerde, maar niet zong. Daar is wat verwarring over ontstaan. Dat is gedaan door zanger Ronnie James, maar op een of andere manier is die eigenlijk volledig naar de achtergrond verdwenen. Officieel is het Roger Glover en Guests, dus Ronnie James valt onder de categorie van gasten in dit project. Love Is All hoor je nu bij 10.

Stel je even voor. Zanger Meatloaf, die je net hoorde, met enorme borsten. Nou, dat is eigenlijk precies wat je ziet in de film Fight Club uit 1999 met Brad Pitt. Waarschijnlijk heb je hem wel een keertje gezien of anders van gehoord. Het heeft in ieder geval een bijrol voor Meatloaf. Hij speelt dan een man met een hormoonprobleem, waardoor hij enorme borsten heeft. Nou ja, als je de film verder niet kent, dan denk je, joh, waar heb je het over? Wat is dit? Waar gaat dit over? Klinkt ook wel heel raar eigenlijk, maar het is echt een hele goede film. Fight Club, met Meatloaf dus in een bijzondere bijrol. En je hoorde hem net ook, I Do Anything For Love. De top 4000 classics van Radio 10 op de donderdagavond. Met Maroon 5 en eerst Dionne Warwick. Dit is Heartbreaker.

0: 10 met de top 4000 classics. Maroon 5 en Misery. Dadelijk Bill Withers. En ook Nelly Furtado komt eraan, die morgen een jubileum viert. En dat betekent goed nieuws voor de fans.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: Hallo bij Radio 10. En nou, goed nieuws voor de fans.
1: Top 4000
0: Classics. Morgen komt namelijk een nieuwe deluxe editie uit van haar album uit 2006. Loose, genaamd. Ja, daarop staan natuurlijk die hele grote hits die ze heeft gehad. Man Eater en Promiscuous bijvoorbeeld. En dat is precies 20 jaar geleden dat album uitkwam. Dus nou ja, dat wordt dus gevierd met een bijzondere uitgave, speciaal voor de fans. Morgen dus verkrijgbaar, te streamen, wat je wil. Powerless, die je net hoorde, die staat er helaas niet op. Dat komt van haar tweede album een paar jaar daarvoor uitgebracht. Nelly Furtado dus bij Radio 10. King, Love and Pride komt eraan. En eerst Paul McCartney. En Hope of Deliverance in de top 4000 Classics.

Fly Like an Eagle, de Steve Miller Band was dat. Bij Radio 10 heb je de nieuwe ochtendshow al gehoord. Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Nou, het is hartstikke leuk, het is gezellig. Heel veel goede muziek. En jouw kans op mooie prijzen, zoals bijvoorbeeld een blender, koffieapparaat, een airfryer. Nou, morgen is de laatste dag dat de Radio 10 verhuisbus door het land heen rijdt. Misschien wel bij jou in de buurt. Luister vanaf morgenochtend, dan hoor je waar de bus is. En nou ja, woon je in de buurt? In diezelfde provincie? Morgenochtend gaat het om Brabant. Reageer dan even via de app. En misschien komt de bus met een Radio 10 DJ naar jou toe om je blij te maken met een hele mooie prijs. Zou zomaar kunnen. Alle details vind je op radio10.nl. Snel door met al wat moois uit de top 4000. Hier is Davina Michel en Skyward.

0: in de Sound Mix Show.
1: We zitten in de Sound Mix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hey man.
0: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
11: Langer mee doen is goedkoper.
10: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar

0: Maar eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
1: De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Wie was hier aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: geschreven voor de film The Three Musketeers.
1: Top 4000 Classics.
0: Sting en Bryan Adams. Ja, en ook Rod Stewart. Bijzondere zanger. De zanger die ook altijd vrij open is geweest over zijn seksleven. Hij zou met zoveel modellen seks hebben gehad dat de seks op een gegeven moment saai begon te worden. Dat is bijna niet voor te stellen, maar zo ging het dan allemaal bij hem. Hij heeft er in ieder geval alles aan gedaan om het spannend te houden. Want hij heeft uiteindelijk er 8 kinderen aan overgehouden bij 5 verschillende vrouwen. Een echte womanizer, deze Rod Stewart. En nou ja, met z'n drieën stonden ze als 3 muzikale musketeers in de top 4000. Met All for Love. Nou, ik heb nog heel veel mooie classics uit de lijst voor je. Maar misschien heb jij ook wel goede suggesties. Geef je favoriet even door via de app. Misschien kan ik hem zo meteen voor je draaien. The Lumineers hoor je zo. En hier is Earth, Wind and Fire. Dit is September bij Radio 10.

Nou, ze bewijzen dat één hit genoeg is voor een plekje in de top 4000. Ja. En daarmee zijn ze toch wel meer dan een eendagsvlieg. De Lumineers. Ja, en het is niet zo dat ze het niet hebben geprobeerd. Ze hebben verschillende albums uitgebracht en een aantal singles. Ja, in Amerika ging het succes wel ietsje verder. Maar hier in Nederland stopte het eigenlijk gewoon na die ene grote hit. Ho, hey, in de top 4000 classics van Radio 10. Marianne die reageert nog even via de app. Ze zegt, weet je nou wat mijn absolute favoriet uit de lijst is? Do You Wanna Hold Me? Kijk, alleen maar jeugdsentiment, zegt ze. Zou je die kunnen draaien dan? Dat kan ik zeker, Marianne. Dankjewel voor jouw suggestie. Hier is Baal.

0: Nieuwsbus. Meer info op radio10.nl. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar

0: samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijs.

0: is misschien wel een van de meest romantische, maar ook wel cheesy dingen om te doen.
1: Top 4000
0: Classics. Ik bedoel, naast een diner bij kaarslicht, samen maar naar de sterren kijken, een liefdesbrief schrijven, naar een zonsondergang kijken. Ja, dat zijn ook allemaal ontzettende romantische dingen. Maar het bed van een geliefde bezaaien met rozenblaadjes, nou, dat hoort toch ook wel in de top 10 van de meest cliché romantische dingen die je kan doen. Maar toch, het wordt gewaardeerd, dus laat het je vooral niet tegenhouden. Bed of Roses, Bon Jovi bij Radio 10. Elke avond vanaf 9 uur, dan duiken we de top 4000 in. Normaal gesproken Edwin Ouwehand op deze plek, maar die is er helaas niet. Dus ik mag het vanavond met je doen. Mijn naam is Jean-Paul. En ja, het mooiste uit de grootste hitlijst aller tijden heb ik voor je klaarstaan. Dadelijk Coldplay en een grote jaren 80 band die binnenkort met een nieuw album komt en volgend jaar naar Nederland. En ze hebben ook al een nieuwe single uitgebracht. Laat ik je zo een stukje van horen. Wie het is, dat hoor je zo. Eerst Donna Summer en Last Dance.

22 keer staan ze in de top 4000 van afgelopen jaar. Waaronder met Paradise, Coldplay op Radio 10. Ja, echt alles staat erin, hè, in die top 4000. Waaronder ook de Simple Minds. En die ken je natuurlijk van de grote hits die ze hebben gehad in met name de jaren 80. Bijvoorbeeld het onvergetelijke Don't You Forget About Me. Dat is de soundtrack van de film The Breakfast Club. En die film, joh, ik kan die film steeds meer waarderen. Vroeger, ik kan me nog herinneren dat ik hem een keer heb gekeken toen ik heel jong was. En ik vond het maar een saaie film. Ik snapte er eigenlijk vrij weinig van. Maar nu ben je wat ouder. Ik snap het steeds beter. Het gaat over een tiener zijn, over op school zitten, met je klasgenoten omgaan en nog ja, je hele leven voor je hebben, maar eigenlijk nog geen idee hebben van wat je daar nou mee aan moet. Dat is kort samengevat The Breakfast Club, de film. Maar goed, mede dankzij de muziek van Simple Minds een groot succes geworden. En deze band komt over een paar maanden met een nieuw album. Sacrosanct genaamd. Zo gaat het album heten. En daarvan is de nieuwe single vandaag uitgekomen. En die heet Beginner Boys. En die klinkt zo.

Wel goed, hè? De nieuwe single van Simple Minds, Beginner Boys, zo heet die. Ik vind dat dat lekker klinkt. Het nieuwe album van de band komt in januari uit. Ja, en ze komen naar Nederland, hè? Volgend jaar, 11 september, in de Ziggo Dome. En de kaartverkoop die begint volgende week vrijdag. Dus nou, dat is mooi nieuws voor de fans. Draai ik nu een van de klassiekers van de band. Someone, Somewhere in Summertime. In de top 4000 classics van Radio 10.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: De donderdagavond van Radio 10 met de top 4000 classics. Snow Patrol hoor je zometeen ook Dan Harmon, Relight My Fire, na het nieuws van 11 uur.
11: Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens het Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse omroep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
12: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

voor de donderdagavond. Ja, nog één dagje en dan kan het weekend beginnen. Hè? Dat is ook wel lekker vooruitzicht. Mocht je vanavond gewoon lekker op de bank zitten, liggend in bed, onderweg, misschien ben je wel aan het werk. Ik heb in ieder geval de grootste hits aller tijden voor je uit de grootste hitlijst aller tijden. Met zometeen Foreigner en de Amerikaanse zangeres die de laatste 28 jaar van haar leven in Zwitserland heeft gehoord. Je hoort er zometeen na Love Affair. Dit is Everlasting Love.

jaar van haar leven aan een prachtig meer in Zurich. En dan vraag je je af, waarom daar? Waarom naar Zwitserland? Ja, waar heeft dat dan mee te maken? Vanwege de hoge levensstandaard, de luxe? Dat alle dingen daar zo duur zijn of zo? Nou ja, misschien heeft het er allemaal mee te maken. Maar het heeft vooral te maken met haar man Erwin Bach, die in 1994 de baas van een belangrijke platenmaatschappij werd. En dat was gevestigd in Zurich. Dus daarom gingen ze daarheen. En een jaar later emigreerden ze gewoon definitief naar Zwitserland. Het beviel zo goed. En in 2013, ja, 10 jaar voor haar overlijden, toen kreeg Tina Turner officieel de Zwitserse nationaliteit. En gaf ze ook haar Amerikaanse nationaliteit op. Maar goed, het grootste gedeelte van haar leven heeft ze in Amerika doorgebracht, waar ze ook haar groot succes heeft behaald natuurlijk. Haar versie van Disco Inferno hoorde je bij Radio 10. Shepard zometeen, Geronimo. En dit is Foreigner. And I Wanna Know What Love Is.

0: Radio 10 in de top 4000 classics. Dadelijk Agda de Munnik, Sophie B. Hawkins en ook Casey en de Sunshine Band. Komt eraan.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Agda en de Munnik. En de kapitein, deel 2.
1: Top 4000.
0: Classics. Nou, als jij alle Star Wars films uit de jaren 80 hebt gezien en je bent een beetje fan, dan heeft Prinses Leia vast wel indruk op je gemaakt. Dat moet wel, toch? Ik bedoel, ja, actrice Carrie Fisher, die had natuurlijk die bekende rol in de films met, ja, vooral voor die tijd, pikante jurk, hè? Die bekende, ja, wat ze aan had, hè? Nou ja, goed, dat heeft toch heel veel losgemaakt bij heel veel mensen. En nou ja, daardoor heeft ze ook heel veel bijvoorbeeld huwelijksaanzoeken gekregen van allerlei Star Wars fans. Maar uiteindelijk heeft ze ja gezegd tegen Paul Simon. Want die twee die zijn halverwege de jaren 80 getrouwd. De mazzelaar. Maar goed, na een jaartje weer gescheiden, maar toch, hè, je kan wel zeggen dat je getrouwd bent geweest met Prinses Leia. Paul Simon, je hoort hem zo meteen, laat in de avond met Late in the Evening. En eerst Sophie B. Hawkins. Right beside you op Radio 10.

Joel op 10. James was dat. In de top 4000 Classics. Ja, bijna 12 uur. Het waren ze alweer bijna hoor. Deze top 4000 Classics voor de donderdagavond. Maar morgenavond, dan ben ik weer. Heb ik een heerlijke nieuwe selectie voor je klaarstaan. Dus ik spreek je morgen weer vanaf 9 uur. Veel plezier zometeen met non-stop de grootste hits aller tijden. En ik heb er nog twee. Eentje van Toto, I'll Be Over You. Die hoor je dadelijk. Eerst Emily Sandé en Next To Me. Ik wens je fijne nacht.

0: Cruise Health een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. Het Radio 10 weer door Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.

Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig, maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat uit op een gezonde bodem. Het Radio 10 weer door Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Radio 10.

0: Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook twee kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
1: Radio 10.